0: Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden. De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruitgaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd. De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd. Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden. Trump benadrukt dat de spotjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%. President Trump reikt donderdag de National Medal of Science uit aan Elon Musk, de topman van SpaceX. Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su krijgen de onderscheiding. De medaille is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs. De uitreiking vindt plaats een week nadat Trump met techleiders sprak over zorgen rond kunstmatige intelligentie. Trump wees strengere veiligheidsmaatregelen grotendeels af. De bestuurders spraken een vrijwillig kader af. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. Het blijft rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Langs de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Overdag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en enkele buien. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt boven land af. Vrijdag is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De temperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard, met windstoten tot 75 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza.
4: Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
5: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd. Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van 2 vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
4: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd. Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden. Trump benadrukt dat de sportjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%. En nu het economisch nieuws.
6: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
4: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd, een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
5: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen, die later in de nacht in het westen overgaat in enkele buien. Het wordt ongeveer 12 graden. De noordwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig en aan de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien, maar er komen ook enkele buien voorbij. Het wordt rond de 16 graden. De noordwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt in de loop van de avond af en draait naar het westen. Vrijdag is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De wind wordt dan weer krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
5: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
1: Geen
8: actualiteit. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws.
10: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereiding af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
11: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
12: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
13: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd.
14: Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden. Trump benadrukt dat de spotjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben.
15: De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
18: De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
19: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meende benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
20: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
21: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
22: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische

0: voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen, die later in de nacht in het westen overgaat in enkele buien. Het wordt ongeveer 12 graden. De noordwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig en aan de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien, maar er komen ook enkele buien voorbij. Het wordt rond de 16 graden. De noordwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt in de loop van de avond af en draait naar het westen. Vrijdag is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De wind wordt dan weer krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
4: Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd en een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028.
3: zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.

0: Crime Site meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerke. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd. Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van 2 vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden. De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd. Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden. Trump benadrukt dat de spotjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het coronaherstelfonds. waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%. En nu het economisch nieuws. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan 1 miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. Het blijft rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Langs de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt, met verspreid over het land enkele buien. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. In de middag schijnt de zon geregeld, al komen er ook enkele buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Komende nacht is het eerst overwegend droog. Aan het eind van de nacht gaat het regenen in het noordwesten. Morgen, vrijdag, is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken er flinke buien over met mogelijk onweer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Het Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd. Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden. De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%. En nu het economisch nieuws. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in vier omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
4: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
5: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen, maar later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het blijft rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. En aan de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend valt er in het oosten nog wat regen, die snel wegtrekt. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. De wind blijft matig tot krachtig uit het noorden tot noordwesten. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld, al vallen er ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig tot krachtig. Morgenavond is het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. In de loop van de avond neemt de wind boven land af. Vrijdag krijgen we opnieuw regen, vooral in het westen en noorden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard vanuit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
6: Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd en een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep.
0: De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.
4: Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite.
0: De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
0: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
4: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
0: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van 2 vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
4: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034.
9: Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%.
10: En nu het economisch nieuws. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
11: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan 1 miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie.
2: De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen, maar later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. Het blijft rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. En aan de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend valt er in het oosten nog wat regen, die snel wegtrekt. Daarna wordt het wisselend bewolkt, met verspreid over het land enkele buien. De wind blijft matig tot krachtig uit het noorden tot noordwesten. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld, al vallen er ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig tot krachtig. Morgenavond is het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. In de loop van de avond neemt de wind boven land af. Vrijdag krijgen we opnieuw regen, vooral in het westen en noorden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard vanuit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts. Profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst.
15: Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
16: Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd en een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera.
17: Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
18: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.
19: CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite.
20: De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
23: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten.
5: Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
6: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met

soldaten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden. De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%. En nu het economisch nieuws. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM

0: over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen, maar later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Aan de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend regent het nog even in het oosten. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien, al valt er ook een enkele bui. De temperatuur komt uit op 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vrijdag is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten mogelijk tot 75 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd en een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
1: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd. Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden. De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%. En nu het economisch nieuws. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in vier omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen, maar later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Aan de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend regent het nog even in het oosten. Daarna wordt het wisselend bewolkt, met her en der een bui. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien, al valt er ook een enkele bui. De temperatuur komt uit op 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vrijdag is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten mogelijk tot 75 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts. Profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
5: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar. Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen.
6: Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
7: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
8: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd.
9: En nu het economisch nieuws.
10: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
11: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
12: De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
13: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
14: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
15: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden.
16: In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee krachtig en aan de zuidwestkust af en toe hard. Vanochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna is het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. De wind is matig, aan zee krachtig tot hard. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook enkele buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige noordwestenwind, aan zee krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. De wind neemt in de loop van de avond af en draait naar het westen. Vannacht is het eerst overwegend droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het noordwesten regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden.
17: Morgen, vrijdag, wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind is matig tot krachtig, aan zee hard met windstoten tot 75 km per uur. Middagtemperaturen tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken flinke buien over met plaatselijke kans op onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
19: Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd en een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
20: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.
21: CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite.
22: De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
23: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
24: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
25: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
26: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van 2 vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
27: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd.
28: En nu het economisch nieuws.
29: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
30: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
6: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
8: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
9: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
12: NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel.
1: De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF en de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin,

0: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee krachtig en aan de zuidwestkust af en toe hard. Vanochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna is het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. De wind is matig, aan zee krachtig tot hard. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook enkele buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige noordwestenwind, aan zee krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. De wind neemt in de loop van de avond af en draait naar het westen. Vannacht is het eerst overwegend droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het noordwesten regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. Morgen, vrijdag, wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind is matig tot krachtig, aan zee hard met windstoten tot 75 km per uur. Middagtemperaturen tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken flinke buien over met plaatselijk kans op onweer en windstoten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensie wil op TikTok desinformatie bestrijden en soldaten werven, schrijft het Parool. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie zegt dat hij op kanalen waar Defensie nog niet zit, onder andere TikTok, het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen. Hij noemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die zich aanmelden voor een dienjaar direct naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is volgens hem geen sprake van. Het Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dylan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep.

0: De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028. Zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. CrimeSight meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerke. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSight.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
3: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
4: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
5: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd.
6: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van 2 vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
7: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruitgaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
8: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht.
9: Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee. Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat.
11: Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er nog regen, maar later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. Het kwik blijft rond de 12 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust krachtig en langs de zuidwestkust af en toe hard. Vanochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar ook enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond 16 graden. De noordwestenwind is matig, aan zee krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt later af en draait naar het westen. Vannacht is het eerst overwegend droog, maar aan het einde van de nacht gaat het regenen in het noordwesten. Morgen verwachten we vooral in het westen en noorden perioden met regen, met kans op onweer en flinke windstoten.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensie wil op TikTok desinformatie bestrijden en soldaten werven, schrijft het Parool. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie zegt dat hij op kanalen waar Defensie nog niet zit, onder andere TikTok, het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen. Hij noemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die zich aanmelden voor een dienjaar direct naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is volgens hem geen sprake van. Het Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts. Profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
14: Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd en een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
15: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.
16: CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
19: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
20: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
2: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd.
21: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
22: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
23: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
24: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
25: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000 gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
26: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
27: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meende benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Aan de zuidwestkust soms hard. Vanochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. De wind is aan de kust krachtig tot hard. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar vallen er ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden.
4: Vanavond is het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt boven land af. Komende nacht blijft het eerst overwegend droog, maar aan het einde gaat het in het noordwesten regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensie wil op TikTok desinformatie bestrijden en soldaten werven, schrijft het Parool. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie zegt dat hij op kanalen waar Defensie nog niet zit, onder andere TikTok, het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen. Hij noemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die zich aanmelden voor een dienjaar direct naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is volgens hem geen sprake van. Het Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan.
7: Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
8: Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera.
9: Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
10: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.
11: CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
1: Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlandsnieuws.
14: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij twee dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
15: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
16: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
17: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd.
18: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
19: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
28: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
29: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk.
2: Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
3: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
21: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
22: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Aan de zuidwestkust soms hard. Vanochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. De wind is aan de kust krachtig tot hard. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar vallen er ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt boven land af. Komende nacht blijft het eerst overwegend droog, maar aan het einde gaat het in het noordwesten regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
6: Een nieuw onderzoek laat zien hoe destructief de oude transgenderwet uitpakte, schrijft de Volkskrant. De wet eiste van 1985 tot 2014 dat transgender mensen zich onvruchtbaar lieten maken om hun wettelijke geslacht te kunnen veranderen. Dit betekende het verwijderen van baarmoeder en eierstokken of testikels. De regering bood in 2021 excuses aan voor de mensonterende eis. Het onderzoek van de Radboud Universiteit verschijnt vandaag en gaat in op het ontstaan van de wet en de gevolgen voor, naar schatting zeker, 2000 slachtoffers.
7: Premier Rob Jette heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft de Volkskrant. Jette schreef eind september dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik is gemaakt van AI. Uit onderzoek van de krant blijkt nu dat dit wel degelijk is gebeurd. Jette gebruikt het onderscheid tussen zijn officiële en privékanalen om Kamervragen over AI-gebruik te ontwijken. Vorige maand meldde de Volkskrant al dat Jette en D66 honderden berichten op sociale media door AI hadden laten genereren.
8: Defensie wil op TikTok desinformatie bestrijden en soldaten werven, schrijft het Parool. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie zegt dat hij op kanalen waar Defensie nog niet zit, onder andere TikTok, het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen.
1: Hij noemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die zich aanmelden voor een dienjaar direct naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is volgens hem geen sprake van. Het Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
5: Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd en een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
10: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee nadat zij twee dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
11: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
12: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
13: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen.
14: Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
15: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en

0: ANWB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000 gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer

0: Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend regent het nog in het oosten, maar dat trekt snel weg. Daarna wisselend bewolkt, met her en der een bui. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er zijn ook enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond de 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Komende nacht is het eerst droog. Aan het eind gaat het regenen in het noordwesten. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De wind wordt dan krachtig tot hard aan zee, met windstoten tot 75 km per uur. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met mogelijk onweer.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
4: Een nieuw onderzoek laat zien hoe destructief de oude transgenderwet uitpakte, schrijft de Volkskrant. De wet eiste van 1985 tot 2014 dat transgender mensen zich onvruchtbaar lieten maken om hun wettelijke geslacht te kunnen veranderen. Dit betekende het verwijderen van baarmoeder en eierstokken of testikels. De regering bood in 2021 excuses aan voor de mensonterende eis. Het onderzoek van de Radboud Universiteit verschijnt vandaag en gaat in op het ontstaan van de wet en de gevolgen voor, naar schatting zeker, 2000 slachtoffers.
5: Premier Rob Jette heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft de Volkskrant. Jette schreef eind september dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik is gemaakt van AI. Uit onderzoek van de krant blijkt nu dat dit wel degelijk is gebeurd. Jette gebruikt het onderscheid tussen zijn officiële en privékanalen om kamervragen over AI-gebruik te ontwijken.
3: Vorige maand meldde de Volkskrant al dat Jette en D66 honderden berichten op sociale media door AI hadden laten genereren.
6: Defensie wil op TikTok desinformatie bestrijden en soldaten werven, schrijft het Parool. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie zegt dat hij op kanalen waar Defensie nog niet zit, onder andere TikTok, het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen. Hij noemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die zich aanmelden voor een dienjaar direct naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is volgens hem geen sprake van. Het Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd en een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
8: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
9: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
10: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
11: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
12: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd.
13: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
14: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
15: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
17: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
18: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
19: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend regent het nog in het oosten, maar dat trekt snel weg. Daarna wisselend bewolkt met her en der een bui. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er zijn ook enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond de 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Komende nacht is het eerst droog. Aan het eind gaat het regenen in het noordwesten. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De wind wordt dan krachtig tot hard aan zee, met windstoten tot 75 km per uur. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met mogelijk onweer.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends.
21: De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
22: Een nieuw onderzoek laat zien hoe destructief de oude transgenderwet uitpakte, schrijft de Volkskrant. De wet eiste van 1985 tot 2014 dat transgender mensen zich onvruchtbaar lieten maken om hun wettelijke geslacht te kunnen veranderen. Dit betekende het verwijderen van baarmoeder en eierstokken of testikels. De regering bood in 2021 excuses aan voor de mensonterende eis. Het onderzoek van de Radboud Universiteit verschijnt vandaag en gaat in op het ontstaan van de wet en de gevolgen voor, naar schatting zeker, 2000 slachtoffers.
23: Premier Rob Jetten heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft de Volkskrant. Jetten schreef eind september dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik is gemaakt van AI. Uit onderzoek van de krant blijkt nu dat dit wel degelijk is gebeurd. Jetten gebruikt het onderscheid tussen zijn officiële en privékanalen om Kamervragen over AI-gebruik te ontwijken. Vorige maand meldde de Volkskrant al dat Jetten en D66 honderden berichten op sociale media door AI hadden laten genereren.
24: Defensie wil op TikTok desinformatie bestrijden en soldaten werven, schrijft het Parool. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie zegt dat hij op kanalen waar Defensie nog niet zit, onder andere TikTok, het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen. Hij noemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die zich aanmelden voor een dienjaar direct naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is volgens hem geen sprake van. Het Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan.
25: Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november.
28: De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
1: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
3: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
4: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
5: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van 2 vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
6: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
7: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
8: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
10: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
11: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend valt er in het zuidoosten nog wat regen, maar die trekt snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt, met hier en daar een bui. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt regelmatig de zon, al vallen er ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt, met plaatselijk nog een bui. De wind neemt boven land geleidelijk af. Vannacht is het eerst overwegend droog, maar tegen de ochtend valt er in het noordwesten regen. Morgen, vrijdag, begint bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind steekt flink op, met aan zee mogelijk windstoten tot 75 km per uur. Middagtemperaturen schommelen tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over, plaatselijk met onweer.
26: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends. De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
13: Een nieuw onderzoek laat zien hoe destructief de oude transgenderwet uitpakte, schrijft de Volkskrant. De wet eiste van 1985 tot 2014 dat transgender mensen zich onvruchtbaar lieten maken om hun wettelijke geslacht te kunnen veranderen. Dit betekende het verwijderen van baarmoeder en eierstokken of testikels. De regering bood in 2021 excuses aan voor de mensonterende eis. Het onderzoek van de Radboud Universiteit verschijnt vandaag en gaat in op het ontstaan van de wet en de gevolgen voor, naar schatting zeker, 2000 slachtoffers.
14: Premier Rob Jetten heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft de Volkskrant. Jetten schreef eind september dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik is gemaakt van AI. Uit onderzoek van de krant blijkt nu dat dit wel degelijk is gebeurd. Jetten gebruikt het onderscheid tussen zijn officiële en privékanalen om Kamervragen over AI-gebruik te ontwijken. Vorige maand meldde de Volkskrant al dat Jette en D66 honderden berichten op sociale media door AI hadden laten genereren.
15: Defensie wil op TikTok desinformatie bestrijden en soldaten werven, schrijft het Parool. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie zegt dat hij op kanalen waar Defensie nog niet zit, onder andere TikTok, het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen. Hij noemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die zich aanmelden voor een dienjaar direct naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is volgens hem geen sprake van. Het Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan.
16: Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts. Profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship. Of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
26: Geen geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
17: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
18: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
19: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
20: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van 2 vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
27: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
28: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
1: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
3: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
4: De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
5: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt 3 redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was.
6: Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend valt er in het zuidoosten nog wat regen, maar die trekt snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt regelmatig de zon, al vallen er ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. De wind neemt boven land geleidelijk af. Vannacht is het eerst overwegend droog, maar tegen de ochtend valt er in het noordwesten regen. Morgen, vrijdag, begint bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind steekt flink op, met aan zee mogelijk windstoten tot 75 km per uur. Middagtemperaturen schommelen tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over, plaatselijk met onweer.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends.
9: De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
10: Een nieuw onderzoek laat zien hoe destructief de oude transgenderwet uitpakte, schrijft de Volkskrant. De wet eiste van 1985 tot 2014 dat transgender mensen zich onvruchtbaar lieten maken om hun wettelijke geslacht te kunnen veranderen. Dit betekende het verwijderen van baarmoeder en eierstokken of testikels. De regering bood in 2021 excuses aan voor de mensonterende eis. Het onderzoek van de Radboud Universiteit verschijnt vandaag en gaat in op het ontstaan van de wet en de gevolgen voor, naar schatting zeker, 2000 slachtoffers.
11: Premier Rob Jetten heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft de Volkskrant. Jetten schreef eind september dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik is gemaakt van AI. Uit onderzoek van de krant blijkt nu dat dit wel degelijk is gebeurd. Jetten gebruikt het onderscheid tussen zijn officiële en privékanalen om kamervragen over AI-gebruik te ontwijken. Vorige maand meldde de Volkskrant al dat Jetten en D66 honderden berichten op sociale media door AI hadden laten genereren.
23: Defensie wil op TikTok desinformatie bestrijden en soldaten werven, schrijft het Parool. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie zegt dat hij op kanalen waar Defensie nog niet zit, onder andere TikTok, het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen.
28: Hij noemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die zich aanmelden voor een dienjaar direct naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is volgens hem geen sprake van. Het Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan. Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts, profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoeken.

0: Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
3: President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
4: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
5: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
6: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
7: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
8: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
9: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel.

0: 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend regent het nog in het zuidoosten, maar die regen trekt snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al valt er ook nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met af en toe een bui. De wind neemt boven land geleidelijk af. Vannacht is het eerst nog grotendeels droog, maar aan het einde van de nacht gaat het regenen in het noordwesten. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends. De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
4: Een nieuw onderzoek laat zien hoe destructief de oude transgenderwet uitpakte, schrijft de Volkskrant. De wet eiste van 1985 tot 2014 dat transgender mensen zich onvruchtbaar lieten maken om hun wettelijke geslacht te kunnen veranderen. Dit betekende het verwijderen van baarmoeder en eierstokken of testikels. De regering bood in 2021 excuses aan voor de mensonterende eis. Het onderzoek van de Radboud Universiteit verschijnt vandaag en gaat in op het ontstaan van de wet en de gevolgen voor, naar schatting zeker, 2000 slachtoffers.
5: Premier Rob Jetten heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft de Volkskrant. Jetten schreef eind september dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik is gemaakt van AI. Uit onderzoek van de krant blijkt nu dat dit wel degelijk is gebeurd. Jetten gebruikt het onderscheid tussen zijn officiële en privékanalen om kamervragen over AI-gebruik te ontwijken. Vorige maand meldde de Volkskrant al dat Jetten en D66 honderden berichten op sociale media door AI hadden laten genereren.
6: Defensie wil op TikTok desinformatie bestrijden en soldaten werven, schrijft het Parool. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie zegt dat hij op kanalen waar Defensie nog niet zit, onder andere TikTok, het gesprek wil aangaan over ondermijnende boodschappen. Hij noemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die zich aanmelden voor een dienjaar direct naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is volgens hem geen sprake van. Het Chinese sociale medium is door de overheid in de ban gedaan.
7: Op TikTok staan veel accounts waarop Nederlandse scholieren elkaar en hun leraren vernederen met video's die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om zogenoemde shipping accounts. Profielen die meestal worden aangemaakt voor een specifieke school of klas. Niemand weet wie erachter zit. Op deze accounts worden door AI gegenereerde beelden van leerlingen en leraren geplaatst. Bijvoorbeeld beelden waarin een leerling en een leraar zoenend samen worden afgebeeld of in vreemde dansende posities staan. Vervolgens wordt anderen gevraagd of de afgebeelde personen een relatie met elkaar moeten aangaan. Ship of juist niet. Dip. En toestemming aan de afgebeelde personen wordt nooit gevraagd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
7: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
9: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de Universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
7: Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Axios. President Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Volgens bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Als de operaties worden hervat, gaat het naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen.
10: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
11: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
12: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
14: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
15: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep.
2: Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend regent het nog in het zuidoosten, maar die regen trekt snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al valt er ook nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met af en toe een bui. De wind neemt boven land geleidelijk af. Vannacht is het eerst nog grotendeels droog, maar aan het einde van de nacht gaat het regenen in het noordwesten. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid. De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Historici voerden onder meer 28 diepte-interviews uit. De staat maakte in 2021 excuses voor de geschonden mensenrechten. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends. De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen.
19: China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
20: Premier Rob Jetten heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft de Volkskrant. Jetten schreef eind september dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik is gemaakt van AI. Uit onderzoek van de krant blijkt nu dat dit wel degelijk is gebeurd. Jetten gebruikt het onderscheid tussen zijn officiële en privékanalen om kamervragen over AI-gebruik te ontwijken. Vorige maand meldde de Volkskrant al dat Jetten en D66 honderden berichten op sociale media door AI hadden laten genereren.
21: Een nieuw onderzoek laat zien hoe destructief de oude transgenderwet uitpakte, schrijft de Volkskrant. De wet eiste van 1985 tot 2014 dat transgender mensen zich onvruchtbaar lieten maken om hun wettelijke geslacht te kunnen veranderen. Dit betekende het verwijderen van baarmoeder en eierstokken of testikels. De regering bood in 2021 excuses aan voor de mensonterende eis. Het onderzoek van de Radboud Universiteit verschijnt vandaag en gaat in op het ontstaan van de wet en de gevolgen voor, naar schatting zeker, 2000 slachtoffers.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32.
24: El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
25: President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november.
26: De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
27: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
28: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom.
0: Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
1: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
4: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
5: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
7: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
8: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA.
2: De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend regent het nog in het zuidoosten, maar die regen trekt snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt regelmatig de zon, al komen er ook enkele buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt boven land af naar zwak tot matig en draait naar het westen. Vannacht is het eerst overwegend droog, maar tegen het einde van de nacht gaat het in het noordwesten regenen. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is aan zee krachtig tot hard. Morgenavond trekken flinke buien over met plaatselijk onweer.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. 4 kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente Europese wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice zeggen dat er al 4 jaar wordt onderhandeld, maar dat er nog dagelijks enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet verschijnen. Volgens de organisaties wordt elke 1,5 seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden aan te tonen dat ze voldoende maatregelen nemen om kinderen te beschermen. Ook moeten bedrijven technologie inzetten die misbruik herkent en verwijdert. De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
12: De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen.
13: Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid.
14: Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends.
15: De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
16: Premier Rob Jetten heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft de Volkskrant. Jetten schreef eind september dat op zijn officiële sociale mediakanalen geen gebruik is gemaakt van AI. Uit onderzoek van de krant blijkt nu dat dit wel degelijk is gebeurd. Jetten gebruikt het onderscheid tussen zijn officiële en privékanalen om Kamervragen over AI-gebruik te ontwijken. Vorige maand meldde de Volkskrant al dat Jetten en D66 honderden berichten op sociale media door AI hadden laten genereren.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32.
18: El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
19: President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november.
20: De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd.
0: Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
1: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
21: Margaret Hamilton is overleden. De Amerikaanse onderzoekster hielp het vakgebied software engineering te creëren en schreef de code waarmee de Apollo-astronauten van NASA op de maan landden. Ze werd 90 jaar. Hamilton werkte vanaf 1959 bij de universiteit MIT. Ze leidde daar een team van 100 ingenieurs dat de software voor de Apollo-missies ontwierp. In 2016 kreeg ze van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. Die kreeg ze voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
23: En nu het economisch nieuws. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
24: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
25: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
26: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
27: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
28: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Saviris.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekt de regen in het zuidoosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. De wind uit het noorden is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt regelmatig de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. De wind neemt geleidelijk wat af en draait naar het westen. Vannacht is het eerst overwegend droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het noordwesten regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het westen en noorden regen. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten mogelijk tot 75 km per uur.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet heeft hiervoor vorig jaar al 50 miljoen euro gereserveerd. Zo moet de populatie konijnen in de duinen flink omhoog, omdat die dieren daar volgens experts voor de benodigde dynamiek zorgen. Al bijna 2 jaar ligt de vergunningverlening zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. 4 kinderrechtenorganisaties.

0: moeten bedrijven technologie inzetten die misbruik herkent en verwijdert.
1: De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends. De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een nachtelijke aanval heeft een groot datacenter van Yandex in de Russische regio Ryazan getroffen. Yandex, het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine, bevestigt dat er sprake is van een incident. Het bedrijf zegt bezig te zijn met het oplossen daarvan. Oekraïense media melden eerder, op basis van openbare data, dat er problemen waren bij Yandex. Vooralsnog is niet te zien dat de diensten van Yandex op grote schaal haperden. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig.

0: en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
1: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
2: En nu het economisch nieuws. BAM neemt aannemersbedrijf AHAC over. AHAC is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur. Het bedrijf wordt bij de overname gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee. Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor het natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met buien. Maar vanuit het westen breekt af en toe ook de zon door. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, al zijn er ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond nog een enkele bui mogelijk, later droog. Vannacht draait de wind naar het zuidwesten en gaat het aan het eind van de nacht regenen in het westen. Morgen is het bewolkt met periode regen, vooral in het noorden en westen. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met kans op onweer.
3: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet heeft hiervoor vorig jaar al 50 miljoen euro gereserveerd. Zo moet de populatie konijnen in de duinen flink omhoog, omdat die dieren daar volgens experts voor de benodigde dynamiek zorgen. Al bijna 2 jaar ligt de vergunningverlening zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. 4 kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente Europese wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice zeggen dat er al 4 jaar wordt onderhandeld, maar dat er nog dagelijks enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet verschijnen. Volgens organisaties wordt elke anderhalve seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden aan te tonen dat ze voldoende maatregelen nemen om kinderen te beschermen. Ook moeten bedrijven technologie inzetten die misbruik herkent en verwijdert. De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends. De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een nachtelijke aanval heeft een groot datacenter van Yandex in de Russische regio Ryazan getroffen. Yandex, het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine, bevestigt dat er sprake is van een incident. Het bedrijf zegt bezig te zijn met het oplossen daarvan. Oekraïense media melden eerder, op basis van openbare data, dat er problemen waren bij Yandex. Vooralsnog is niet te zien dat de diensten van Yandex op grote schaal haperden. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten.
1: De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd. Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar. En nu het economisch nieuws. BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. AHAK is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur. Het bedrijf wordt bij de overname gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee. Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen. De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met buien. Maar vanuit het westen breekt af en toe ook de zon door. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, al zijn er ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond nog een enkele bui mogelijk, later droog. Vannacht draait de wind naar het zuidwesten en gaat het aan het eind van de nacht regenen in het westen. Morgen is het bewolkt met periode regen, vooral in het noorden en westen. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met kans op onweer.
3: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet heeft hiervoor vorig jaar al 50 miljoen euro gereserveerd. De vergunningverlening ligt al bijna 2 jaar stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. 3 ministeries, de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en DeltaLinks, hebben het pakket aan maatregelen opgesteld.
1: Vier kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente Europese wetgeving tegen online kindermisbruik. Defence for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice zeggen dat er al 4 jaar wordt onderhandeld, maar dat er nog dagelijks enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet verschijnen. Volgens de organisaties wordt elke 1,5 seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden aan te tonen dat ze voldoende maatregelen nemen om kinderen te beschermen. Ook moeten bedrijven technologie inzetten die misbruik herkent en verwijdert. De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdeghem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends. De Chinese ambassade in Den Haag verwerpt de waarschuwing van de Nederlandse inlichtingendiensten voor meer Chinese cyberaanvallen. De MIVD en de AIVD verwachten dat Chinese hackers de komende jaren fors meer aanvallen zullen uitvoeren. Vooral gericht op apparaten tussen bedrijfsnetwerken en het internet. De ambassade noemt de informatie vol onwaarheden en ongefundeerde beschuldigingen. China stelt zelf juist slachtoffer te zijn van cyberaanvallen en roept op tot internationale samenwerking met wederzijds respect.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
7: President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november.
8: De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
1: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
7: En nu het economisch nieuws. Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen zoals benzine en diesel dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Bouwbedrijf BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf wordt bij de overname gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. AHAK is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur, zoals het aanleggen van transportleidingen voor gas. Met de overname wil BAM zijn positie versterken op de Nederlandse markt voor energie- en waterinfrastructuur. AHAK blijft zelfstandig opereren onder de eigen naam en met de huidige leiding. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
9: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
10: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%.
12: Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met buien, maar vanuit het westen breekt de zon af en toe door. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag geregeld zon met enkele buien, rond de 16 graden. Vanavond wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt later af. Vannacht valt in het oosten nog een bui, verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht begint het in het westen te regenen. Morgen bewolkt met periode van regen. De meeste neerslag valt in het noordwesten. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee krachtig tot hard.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is donderdagochtend. Een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat telde rond 8:30 vanochtend bijna 500 kilometer file op de Rijkswegen. Dat is een stuk drukker dan normaal. Op een donderdagochtend gaat het gewoonlijk om 350 kilometer file. Een week geleden was er op donderdag 1 oktober de drukste donderdagochtendspits met 577 kilometer file op het hoogtepunt. De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet beslist donderdag over de bijdrage van 50 miljoen euro. De vergunningverlening ligt al bijna 2 jaar zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. Het geld is bedoeld om de natuur te versterken, onder meer door invasieve planten weg te halen en extra natuur te creëren. 4 kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente Europese wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice zeggen dat er al 4 jaar wordt onderhandeld, maar dat er nog dagelijks enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet verschijnen. Volgens de organisaties wordt elke 1,5 seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden aan te tonen dat ze voldoende maatregelen nemen om kinderen te beschermen. Ook moeten bedrijven technologie inzetten die misbruik herkent en verwijdert. De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdeghem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32.
14: El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
15: President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om Republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november.
16: De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyad hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
17: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee nadat zij twee dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
18: En nu het economisch nieuws. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen.
19: Bouwbedrijf BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf wordt bij de overname gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. AHAK is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur, zoals het aanleggen van transportleidingen voor gas, water en elektra. Bij het bedrijf werken ongeveer 900 mensen. AHAK blijft zelfstandig opereren onder de eigen naam en met de huidige leiding.
20: Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen vergeleken met een jaar eerder.
21: Via nepwebsites worden elk jaar meer dan een miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
22: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
0: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt 3 redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst bewolkt met buien. Maar vanuit het westen breekt af en toe ook de zon door. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, al vallen er nog wat buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. En vannacht blijft het in het westen droog. Maar in het oosten valt nog een enkele bui. Aan het einde van de nacht komt er regen vanuit het westen. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten.
1: Aan zee en op het IJsselmeer waait het morgen krachtig tot hard, met windstoten tot 75 km per uur.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl

0: technologie in te zetten die misbruik herkent en verwijdert. Het is donderdagochtend. Een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat telde rond 8:30 vanochtend bijna 500 kilometer file op de Rijkswegen. Dat is een stuk drukker dan normaal. Op een donderdagochtend gaat het gewoonlijk om 350 kilometer file. Een week geleden was er op donderdag 1 oktober de drukste donderdagochtendspits met 577 kilometer file op het hoogtepunt. De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet beslist donderdag over de bijdrage van 50 miljoen euro. De vergunningverlening ligt al bijna 2 jaar zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. Het geld is bedoeld om de natuur te versterken, onder meer door invasieve planten weg te halen en extra natuur te creëren. De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een stroomstoring. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden geen intercities vanwege een stroomstoring. De NS verwacht dat dit op beide trajecten duurt tot ongeveer 8 uur 's ochtends.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.

0: President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyad hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd. Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen.
3: Bouwbedrijf BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf wordt bij de overname gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. AHAK is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur, zoals het aanleggen van transportleidingen voor gas, water en elektra. Bij het bedrijf werken ongeveer 900 mensen. AHAK blijft zelfstandig opereren onder de eigen naam en met de huidige leiding.
4: Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen vergeleken met een jaar eerder.
5: Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
6: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
7: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor van de Russische qualifier Pavel Kotov in 2 sets, 6-4, 7-6. Kotov staat op de 187ste plaats van de wereldranglijst. Griekspoor verloor de afgelopen weken ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst bewolkt met buien, maar vanuit het westen breekt af en toe ook de zon door. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt regelmatig de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Het wordt rond de 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt boven land af. Vannacht valt in het oosten eerst nog een bui, maar aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen een bewolkte dag met periode van regen, vooral in het noordwesten. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De wind aan zee is krachtig tot hard, landinwaarts matig. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met mogelijk onweer en windstoten.
8: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor ernstige vertragingen bij rechtbanken. Civiele procedures liggen maanden en soms zelfs jaren stil, met name in consumentenzaken. Zittingen worden niet tijdig gepland en uitspraken blijven uit.
12: Voor mensen met schulden zorgt het uitstellen voor dat de problemen groter worden. Deurwaardersbelangen.nu heeft een brandbrief gestuurd naar minister David van Weel van Justitie en Veiligheid.
13: Vier kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice Mission zeggen dat de huidige regels onvoldoende zijn. In Europa wordt al 4 jaar onderhandeld over permanente wetgeving. Maar dagelijks verschijnen nog steeds enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet. Volgens de organisaties wordt iedere 1,5 seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen misbruik en om technologie in te zetten die misbruik herkent en verwijdert.
14: Het is donderdagochtend. Een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat telde rond 8:30 vanochtend bijna 500 kilometer file op de Rijkswegen. Dat is een stuk drukker dan normaal. Op een donderdagochtend gaat het gewoonlijk om 350 kilometer file. Een week geleden was er op donderdag 1 oktober de drukste donderdagochtendspits met 577 kilometer file op het hoogtepunt.
15: De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet beslist donderdag over de bijdrage van 50 miljoen euro. De vergunningverlening ligt al bijna 2 jaar zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. Het geld is bedoeld om de natuur te versterken, onder meer door invasieve planten weg te halen en extra natuur te creëren.
16: De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen.
17: Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia.
20: Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32.
0: El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
21: President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om Republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november.
22: De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
23: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen.
26: Bouwbedrijf BAM neemt aannemersbedrijf AHAK over. Het bedrijf wordt bij de overname gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. AHAK is gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur, zoals het aanleggen van transportleidingen voor gas, water en elektra. Bij het bedrijf werken ongeveer 900 mensen. AHAK blijft zelfstandig opereren onder de eigen naam en met de huidige leiding.
27: Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen vergeleken met een jaar eerder.
28: Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
29: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood.
1: Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
2: Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in vier omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor van de Russische qualifier Pavel Kotov in 2 sets, 6-4, 7-6. Kotov staat op de 187ste plaats van de wereldranglijst. Griekspoor verloor de afgelopen weken ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst bewolkt met buien. Maar vanuit het westen breekt de zon er af en toe doorheen. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. Al vallen er ook nog enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. En neemt de wind geleidelijk af. Vannacht blijft het in het oosten eerst nog onrustig. Later gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 7 tot 13 graden. Morgen volgt een regenachtige dag met perioden van regen, vooral in het noordwesten.
5: De wind wordt krachtig tot hard aan zee, met windstoten tot 75 km per uur. Morgenmiddag blijft het overwegend nat, met temperaturen tussen 14 en 18 graden. 'S Avonds trekken enkele flinke buien over met kans op onweer.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor ernstige vertragingen bij rechtbanken. Civiele procedures liggen maanden en soms zelfs jaren stil, met name in consumentenzaken. Zittingen worden niet tijdig gepland en uitspraken blijven uit. Voor mensen met schulden zorgt het uitstellen voor dat de problemen groter worden. Deurwaardersbelangen.nu heeft een brandbrief gestuurd naar minister David van Weel van Justitie en Veiligheid.
8: Vier kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice Mission zeggen dat de huidige regels onvoldoende zijn. In Europa wordt al 4 jaar onderhandeld over permanente wetgeving. Maar dagelijks verschijnen nog steeds enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet. Volgens de organisaties wordt iedere 1,5 seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen misbruik en om technologie in te zetten die misbruik herkent en verwijdert.
9: Het is donderdagochtend. Een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat telde rond 8:30 vanochtend bijna 500 kilometer file op de rijkswegen. Dat is een stuk drukker dan normaal. Op een donderdagochtend gaat het gewoonlijk om 350 kilometer file. Een week geleden was er op donderdag 1 oktober de drukste donderdagochtendspits, met 577 kilometer file op het hoogtepunt.
10: De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet beslist donderdag over de bijdrage van 50 miljoen euro. De vergunningverlening ligt al bijna 2 jaar zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. Het geld is bedoeld om de natuur te versterken, onder meer door invasieve planten weg te halen en extra natuur te creëren.
11: De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdeghem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen.
12: Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine.
0: Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32.
14: El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
15: President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november.
16: De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
17: Woensdag is in de Amerikaanse staat Texas de 46-jarige Jamal Howard geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de 30ste executie in de Verenigde Staten dit jaar. Een week eerder mislukte nog de executie van Christa Pike in Tennessee, nadat zij 2 dodelijke injecties had gekregen. Pike werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar.
18: En nu het economisch nieuws.
19: BAM staat lager op de beurs na de overname van aannemersbedrijf A.Hak. Het bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur wordt gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. Het aandeel BAM verliest 1,6%. De AEX-index in Amsterdam daalt 0,16% tot 1111,54 punten. De midcap zakt 0,19% naar 43,14 punten.
20: Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen.
21: Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen, vergeleken met een jaar eerder.
22: Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD.
1: De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee. Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in 4 omliggende duingebieden. Met ecologische maatregelen, zoals het vergroten van de konijnenpopulatie en waterbeheer in Natura 2000-gebieden, wil het kabinet het vergunningenslot openbreken. Minister Jamie van Essen van Natuur maakt het geld vandaag vrij. In de eerste helft van 2027 moet de industriële motor van Nederland daardoor weer op gang kunnen komen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
23: Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
24: NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt 3 redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58.
23: De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vallen er buien, maar vanuit het westen breekt de zon ook regelmatig door. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, met af en toe een bui. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Vannacht valt er in het oosten eerst nog wat regen, later blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen weer regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noorden en westen. De wind neemt toe en aan de kust zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor ernstige vertragingen bij rechtbanken. Civiele procedures liggen maanden en soms zelfs jaren stil, met name in consumentenzaken. Zittingen worden niet tijdig gepland en uitspraken blijven uit. Voor mensen met schulden zorgt het uitstellen voor dat de problemen groter worden. Deurwaardersbelangen.nu heeft een brandbrief gestuurd naar minister David van Weel van Justitie en Veiligheid.
8: Vier kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice Mission zeggen dat de huidige regels onvoldoende zijn. In Europa wordt al 4 jaar onderhandeld over permanente wetgeving. Maar dagelijks verschijnen nog steeds enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet. Volgens de organisaties wordt iedere 1,5 seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen misbruik en om technologie in te zetten die misbruik herkent en verwijdert.
9: Het is donderdagochtend. Een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat telde rond 8:30 vanochtend bijna 500 kilometer file op de Rijkswegen. Dat is een stuk drukker dan normaal. Op een donderdagochtend gaat het gewoonlijk om 350 kilometer file. Een week geleden was er op donderdag 1 oktober de drukste donderdagochtendspits met 577 kilometer file op het hoogtepunt.
25: De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet beslist donderdag over de bijdrage van 50 miljoen euro. De vergunningverlening ligt al bijna 2 jaar zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. Het geld is bedoeld om de natuur te versterken, onder meer door invasieve planten weg te halen en extra natuur te creëren.
26: De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen.
27: Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%.
25: Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlandsnieuws. De politie in München heeft nog geen spoor gevonden van een katachtig roofdier dat zich mogelijk ophoudt bij de luchthaven. Sinds woensdag wordt daar met drones en een helikopter gezocht naar wat mogelijk een loslopende puma is. Een omwonende filmde het dier deze week. Ongeveer 20 agenten met geweren hebben het gebied doorzocht. Woensdagavond werd verder gezocht met warmtebeeldcamera's, maar dat heeft niets opgeleverd. Het is nog onduidelijk of het echt om een puma gaat en waar het dier vandaan komt. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd.
10: En nu het economisch nieuws. BAM staat donderdag lager op de Amsterdamse beurs, na de overname van aannemersbedrijf A.Hak. Het bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur wordt gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. Chiptoeleverancier Besi verliest ruim 3% na 2 adviesverlagingen deze week. De AEX-index daalt 16% tot 1111,54 punten. De olieprijs stijgt 3,7% nadat het Witte Huis het Pentagon heeft gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken. De benzineprijs stijgt weer richting het record door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 komt donderdag uit op 2,70 euro.
11: Het record van €2,73 van eind september komt daarmee weer in beeld. Ook de olie- en gasprijzen stijgen en vervoer per olietanker is volgens ING duurder dan ooit. Voor olietankers moet momenteel gemiddeld $500,000 per dag worden betaald.
12: Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen.
13: Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen, vergeleken met een jaar eerder.
14: Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee.
15: Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws.
18: Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
28: NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt 3 redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem.
29: Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal.
30: Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de zevende verliesbeurt in korte tijd.

0: Ik spoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend vallen er buien. Vooral in het oosten is het nog bewolkt. Vanuit het westen breekt de zon geregeld door. Vanmiddag is het wisselend, met zon en af en toe een bui. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt, met nog een enkele bui. Later in de avond neemt de wind af. Vannacht is het in het oosten eerst nog wat onstuimig, maar verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht komt er regen vanuit het westen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt flink toe. Aan zee kan het hard waaien. Morgenavond trekken er flinke buien over, mogelijk met onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor ernstige vertragingen bij rechtbanken. Civiele procedures liggen maanden en soms zelfs jaren stil, met name in consumentenzaken. Zittingen worden niet tijdig gepland en uitspraken blijven uit. Voor mensen met schulden zorgt het uitstellen voor dat de problemen groter worden. Deurwaardersbelangen.nu heeft een brandbrief gestuurd naar minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. Vier kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice Mission zeggen dat de huidige regels onvoldoende zijn. In Europa wordt al 4 jaar onderhandeld over permanente wetgeving. Maar dagelijks verschijnen nog steeds enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet. Volgens de organisaties wordt iedere 1,5 seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen misbruik en om technologie in te zetten die misbruik herkent en verwijdert. Het is donderdagochtend. Een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat telde rond 8:30 vanochtend bijna 500 kilometer file op de rijkswegen. Dat is een stuk drukker dan normaal. Op een donderdagochtend gaat het gewoonlijk om 350 kilometer file. Een week geleden was er op donderdag 1 oktober de drukste donderdagochtendspits, met 577 kilometer file op het hoogtepunt. De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet beslist donderdag over de bijdrage van 50 miljoen euro. De vergunningverlening ligt al bijna 2 jaar zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. Het geld is bedoeld om de natuur te versterken, onder meer door invasieve planten weg te halen en extra natuur te creëren. De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe.

0: Vijf jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De politie in München heeft nog geen spoor gevonden van een katachtig roofdier dat zich mogelijk ophoudt bij de luchthaven. Sinds woensdag wordt daar met drones en een helikopter gezocht naar wat mogelijk een loslopende puma is. Een omwonende filmde het dier deze week. Ongeveer 20 agenten met geweren hebben het gebied doorzocht. Woensdagavond werd verder gezocht met warmtebeeldcamera's, maar dat heeft niets opgeleverd. Het is nog onduidelijk of het echt om een puma gaat en waar het dier vandaan komt. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om Republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd. En nu het economisch nieuws. De benzineprijs stijgt naar bijna een recordhoogte door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is donderdag met 1,3 cent gestegen tot 2,71 euro. Het record van 2,73 euro uit eind september komt daarmee weer in zicht. Ook de olie- en gasprijzen stijgen, terwijl vervoer per olietanker volgens ING duurder is dan ooit. Voor olietankers moet nu gemiddeld $500.000 per dag worden betaald. 10 keer zoveel als vorig jaar. BAM staat donderdag lager op de Amsterdamse beurs na de overname van aannemersbedrijf A.Hak. Het bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur wordt gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. Chiptoeleverancier Besi verliest ruim 3% na 2 adviesverlagingen deze week. De AEX-index daalt 16% tot 1111,54 punten. De olieprijs stijgt 3,7% nadat het Witte Huis het Pentagon heeft gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen. Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen, vergeleken met een jaar eerder. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee. Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ter nauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt 3 redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
6: Vanochtend vallen er buien. Vooral in het oosten is het bewolkt. In het westen breekt de zon geregeld door. Vanmiddag schijnt de zon vaker, maar er komen ook enkele buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Vannacht blijkt het grotendeels droog, maar aan het einde van de nacht komt er regen uit het westen. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en aan de kust zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor ernstige vertragingen bij rechtbanken. Civiele procedures liggen maanden en soms zelfs jaren stil, met name in consumentenzaken. Zittingen worden niet tijdig gepland en uitspraken blijven uit. Voor mensen met schulden zorgt het uitstellen voor dat de problemen groter worden. Deurwaardersbelangen.nu heeft een brandbrief gestuurd naar minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. 4 kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice Mission zeggen dat de huidige regels onvoldoende zijn. In Europa wordt al 4 jaar onderhandeld over permanente wetgeving. Maar dagelijks verschijnen nog steeds enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet. Volgens de organisaties wordt iedere anderhalve seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen misbruik en om technologie in te zetten die misbruik herkent en verwijdert. Het is donderdagochtend. Een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat telde rond 8:30 vanochtend bijna 500 kilometer file op de Rijkswegen. Dat is een stuk drukker dan normaal. Op een donderdagochtend gaat het gewoonlijk om 350 kilometer file. Een week geleden was er op donderdag 1 oktober de drukste donderdagochtendspits met 577 kilometer file op het hoogtepunt. De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet beslist donderdag over de bijdrage van 50 miljoen euro. De vergunningverlening ligt al bijna 2 jaar zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte.
2: Het geld is bedoeld om de natuur te versterken, onder meer door invasieve planten weg te halen en extra natuur te creëren. De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 36% voelt een taboe. 5 jaar geleden was dat 54%. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel en Stichting Mind onder ruim 1200 jongeren van 16 tot en met 34 jaar. Maar de openheid heeft ook een keerzijde. 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. Veel jongeren merken dat ze niet de enige zijn met stress of onzekerheid.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De politie in München heeft nog geen spoor gevonden van een katachtig roofdier dat zich mogelijk ophoudt bij de luchthaven. Sinds woensdag wordt daar met drones en een helikopter gezocht naar wat mogelijk een loslopende puma is. Een omwonende filmde het dier deze week. Ongeveer 20 agenten met geweren hebben het gebied doorzocht. Woensdagavond werd verder gezocht met warmtebeeldcamera's, maar dat heeft niets opgeleverd. Het is nog onduidelijk of het echt om een puma gaat en waar het dier vandaan komt. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd. En nu het economisch nieuws. De benzineprijs stijgt naar bijna een recordhoogte door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is donderdag met 1,3 cent gestegen tot 2,71 euro. Het record van 2,73 euro uit eind september komt daarmee weer in zicht. Ook de olie- en gasprijzen stijgen, terwijl vervoer per olietanker volgens ING duurder is dan ooit. Voor olietankers moet nu gemiddeld een $500.000 per dag worden betaald, 10 keer zoveel als vorig jaar. BAM staat donderdag lager op de Amsterdamse beurs, na de overname van aannemersbedrijf A.Hak. Het bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur wordt gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. Chiptoeleverancier Besi verliest ruim 3% na 2 adviesverlagingen deze week. De AEX-index daalt 16% tot 1111,54 punten. De olieprijs stijgt 3,7% nadat het Witte Huis het Pentagon heeft gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen. Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Via nepwebsites worden elk jaar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland opgelicht. Nederlandse webwinkels binden daarom via een nieuw initiatief de strijd aan met oplichters. Dat maakt thuiswinkel.org donderdag bekend op haar eigen congres in Utrecht, schrijft het FD. De webwinkelvereniging doet dat samen met Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol. Ook het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie staat achter het idee. Het GVB wil binnen 3 jaar zelfrijdende busjes gaan testen in Amsterdamse buurten die moeilijk bereikbaar en betaalbaar te maken zijn, schrijft het Parool. De busjes kunnen 6 tot 10 reizigers vervoeren. Passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet bij een OV-knooppunt, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Nu is het openbaar vervoer in die wijken verlieslatend, omdat er te weinig passagiers zijn. De kosten van een chauffeur bedragen bij zulke kleine aantallen reizigers wel 50%, zegt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. Het GVB vervangt jaarlijks 500 tot 600 vertrekkende medewerkers ternauwernood. Het bedrijf heeft juist meer personeel nodig om de groeiende stad mobiel te houden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt 3 redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF en de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
6: Vanochtend vallen er buien. Vooral in het oosten is het bewolkt. In het westen breekt de zon geregeld door. Vanmiddag schijnt de zon vaker, maar er komen ook enkele buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Vannacht blijkt het grotendeels droog, maar aan het einde van de nacht komt er regen uit het westen. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en aan de kust zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het was donderdagochtend een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat kwam rond 8:30 op bijna 500 kilometer file. Dat is een stuk drukker dan normaal. Gewoonlijk gaat het op een donderdagochtend op dat tijdstip om 350 kilometer. De ANWB telde rond diezelfde tijd 950 kilometer file. Alle ministeries moeten samen voor het eind van 2027 in totaal 750 regels hebben geschrapt of versimpeld. Dat meldt staatssecretaris Erik van der Burg van Slagvaardige Overheid in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder ministerie heeft een eigen doel gekregen. Vooral het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet veel regels eenvoudiger maken of schrappen. Daar moeten 100 regels op de schop. Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor ernstige vertragingen bij rechtbanken. Civiele procedures liggen maanden en soms zelfs jaren stil, met name in consumentenzaken.
2: Zittingen worden niet tijdig gepland en uitspraken blijven uit. Voor mensen met schulden zorgt het uitstellen voor dat de problemen groter worden. Deurwaardersbelangen.nu heeft een brandbrief gestuurd naar minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. Vier kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice Mission zeggen dat de huidige regels onvoldoende zijn. In Europa wordt al 4 jaar onderhandeld over permanente wetgeving. Maar dagelijks verschijnen nog steeds enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet. Volgens de organisaties wordt iedere 1,5 seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen misbruik en om technologie in te zetten die misbruik herkent en verwijdert. De overheden rond de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt om begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet beslist donderdag over de bijdrage van 50 miljoen euro. De vergunningverlening ligt al bijna 2 jaar zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte. Het geld is bedoeld om de natuur te versterken, onder meer door invasieve planten weg te halen en extra natuur te creëren. De oude transgenderwet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade toegebracht aan transgender en intersexe personen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wet gold tussen 1985 en 2014 en verbond strikte eisen aan het wijzigen van iemands wettelijke geslachtsregistratie. Mensen moesten eerst onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt en ongetrouwd zijn. Volgens het rapport lieten mensen onder meer ingrijpende operaties vervroegd of tegen hun wens uitvoeren om passende documenten te krijgen. Voorzitter Remke Verdegem van Transgender Netwerk roept politici op te leren van deze zwarte bladzijde en de vernieuwde transgenderwet te steunen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtig roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyad hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd. En nu het economisch nieuws. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, heeft afgelopen maand voor het eerst in ruim 4,5 jaar weer meer bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Dat meldt investeerder Prozis, die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf. Toen Prozis in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozis verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood. Het aanbod van bestaande woningen op de huizenmarkt is in het derde kwartaal verder gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Woningzoekers kregen daardoor iets meer keuze. In sommige gevallen hadden ze meer ruimte om te onderhandelen. De gemiddelde verkoopprijs daalde met 1,3% naar €503.430. Dat was na de recordhoogte in het tweede kwartaal. Het aantal te koop staande huizen steeg met 6% naar 39.000. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Kopers hoefden minder vaak te overbieden. Voor bijna 2/3 van de verkochte huizen werd meer betaald dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog ruim 70%. De benzineprijs stijgt naar bijna een recordhoogte door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is donderdag met 1,3 cent gestegen tot €2,71. Het record van €2,73 uit eind september komt daarmee weer in zicht. Ook de olie- en gasprijzen stijgen, terwijl vervoer per olietanker volgens ING duurder is dan ooit. Voor olietankers moet nu gemiddeld $500.000 per dag worden betaald. 10 keer zoveel als vorig jaar. BAM staat donderdag lager op de Amsterdamse beurs na de overname van aannemersbedrijf A.Hak. Het bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur wordt gewaardeerd op ruim €500 miljoen. Chiptoeleverancier Besi verliest ruim 3% na 2 adviesverlagingen deze week. De AEX-index daalt 16% tot 1111,54 punten. De olieprijs stijgt 3,7% nadat het Witte Huis het Pentagon heeft gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen. Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen, vergeleken met een jaar eerder.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en buien elkaar af. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er komen ook enkele buien voorbij. Het wordt zo'n 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. En in de loop van de avond neemt de wind boven land af. Vannacht blijft het in het westen eerst droog, maar aan het einde van de nacht gaat het daar regenen. In het oosten valt eerst nog een bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over, met mogelijk onweer en windstoten.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten.
10: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kassa maakt na dit seizoen online een doorstart. Het consumentenprogramma verdwijnt van televisie, maar blijft bestaan op internet. Presentatrice Amber Kortzorg bevestigt het bericht en zegt het fantastisch te vinden. De NPO en BNNVARA besloten tot de doorstart, mede omdat Kassa is genomineerd voor de Gouden Televisiering. Op 5 december is de laatste televisieuitzending. Mensen die wachten op achterstallige alimentatie moeten langer wachten op hulp. Bij het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage is sprake van onrust, een hoge werkdruk en verouderde systemen. Het ziekteverzuim ligt hoog, waardoor de werkdruk verder oploopt en nog meer medewerkers uitvallen. Staatssecretaris Claudia van Brugge noemt het een vicieuze cirkel. Het ministerie heeft meer regie gepakt, maar dat heeft nog niet tot grote verbeteringen geleid. Het was donderdagochtend een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat kwam rond 8:30 op bijna 500 kilometer file. Dat is een stuk drukker dan normaal. Gewoonlijk gaat het op een donderdagochtend op dat tijdstip om 350 kilometer. De ANWB telde rond diezelfde tijd 950 kilometer file. Alle ministeries moeten samen voor het eind van 2027 in totaal 750 regels hebben geschrapt of versimpeld. Dat meldt staatssecretaris Erik van der Burg van Slagvaardige Overheid in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder ministerie heeft een eigen doel gekregen. Vooral het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet veel regels eenvoudiger maken of schrappen. Daar moeten 100 regels op de schop. Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor ernstige vertragingen bij rechtbanken. Civiele procedures liggen maanden en soms zelfs jaren stil, met name in consumentenzaken. Zittingen worden niet tijdig gepland en uitspraken blijven uit. Voor mensen met schulden zorgt het uitstellen voor dat de problemen groter worden. Deurwaardersbelangen.nu heeft een brandbrief gestuurd naar minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. 4 kinderrechtenorganisaties roepen op tot permanente wetgeving tegen online kindermisbruik. Defense for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice Mission zeggen dat de huidige regels onvoldoende zijn. In Europa wordt al 4 jaar onderhandeld over permanente wetgeving. Maar dagelijks verschijnen nog steeds enorme aantallen misbruikbeelden van kinderen op internet. Volgens de organisaties wordt iedere 1,5 seconde een online beeld van misbruik gedeeld. Zij willen dat alle bedrijven die digitale diensten aanbieden verplicht worden om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen misbruik en om technologie in te zetten die misbruik herkent en verwijdert.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtig roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. We
12: Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd. En nu het economisch nieuws. Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl heeft afgelopen maand voor het eerst in ruim 4,5 jaar weer meer bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Dat meldt investeerder Prozis, die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf. Toen Prozis in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozis verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood. Het aanbod van bestaande woningen op de huizenmarkt is in het derde kwartaal verder gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Woningzoekers kregen daardoor iets meer keuze. In sommige gevallen hadden ze meer ruimte om te onderhandelen. De gemiddelde verkoopprijs daalde met 1,3% naar €503.430. Dat was na de recordhoogte in het tweede kwartaal. Het aantal te koop staande huizen steeg met 6% naar 39.000. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Kopers hoefden minder vaak te overbieden. Voor bijna 2/3 van de verkochte huizen werd meer betaald dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog ruim 70%. De benzineprijs stijgt naar bijna een recordhoogte door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter €95 is donderdag met 1,3 cent gestegen tot €2,71. Het record van €2,73 uit eind september komt daarmee weer in zicht. Ook de olie- en gasprijzen stijgen, terwijl vervoer per olietanker volgens ING duurder is dan ooit. Voor olietankers moet nu gemiddeld $500.000 per dag worden betaald. 10 keer zoveel als vorig jaar. BAM staat donderdag lager op de Amsterdamse beurs na de overname van aannemersbedrijf A.Hak. Het bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur wordt gewaardeerd op ruim €500 miljoen. Chiptoeleverancier Besi verliest ruim 3% na 2 adviesverlagingen deze week. De AEX-index daalt 16% tot 1111,54 punten. De olieprijs stijgt 3,7% nadat het Witte Huis het Pentagon heeft gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure.
13: E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen. Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen.

0: Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse Skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we een mix van zon en buien. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er vallen ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond af en draait naar het westen. Vannacht blijft het grotendeels droog, maar tegen het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Morgen wordt het een stuk natter met bewolkt weer en perioden met regen, vooral in het noordwesten. De wind uit het zuidwesten steekt fors op. Aan zee en op het IJsselmeer hard met windstoten tot 75 km per uur. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met kans op onweer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen worden verwarmd via regionale warmtenetten. Dat zeggen diverse Zuid-Hollandse bestuurders op het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. Ze roepen het Rijk op om miljarden euro's beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van collectieve warmtenetten.

0: 20 projecten wachten op financiering om een aansluiting rendabel te maken voor gebruikers. Gedeputeerde Arno Bonte zegt dat iedere euro die in een warmtenet wordt gestoken, 2 euro bespaart op de verzwaring van het elektriciteitsnet. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het geld wordt ingezet voor maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen rivierkreeften en het wegvangen van de dieren. Het Hoogheemraadschap wijst erop dat achteruitgang van de waterkwaliteit grotendeels is toe te schrijven aan de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. De dieren zorgen voor overlast en schade door gangen te graven in oevers en waterplanten te vernielen. Mensen die wachten op achterstallige alimentatie moeten langer wachten op hulp. Bij het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage is sprake van onrust, een hoge werkdruk en verouderde systemen. Het ziekteverzuim ligt hoog, waardoor de werkdruk verder oploopt en nog meer medewerkers uitvallen. Staatssecretaris Claudia van Brugge noemt het een vicieuze cirkel. Het ministerie heeft meer regie gepakt, maar dat heeft nog niet tot grote verbeteringen geleid. Kassa maakt na dit seizoen online een doorstart. Het consumentenprogramma verdwijnt van televisie, maar blijft bestaan op internet. Presentatrice Amber Kortzorg bevestigt het bericht en zegt het fantastisch te vinden. De NPO en BNNVARA besloten tot de doorstart, mede omdat Kassa is genomineerd voor de Gouden Televisiering. Op 5 december is de laatste televisieuitzending. Het was donderdagochtend een drukke ochtendspits door de omslag naar regenachtig weer en enkele ongelukken. Rijkswaterstaat kwam rond 8:30 op bijna 500 kilometer file. Dat is een stuk drukker dan normaal. Gewoonlijk gaat het op een donderdagochtend op dat tijdstip om 350 kilometer. De ANWB telde rond diezelfde tijd 950 kilometer file. Alle ministeries moeten samen voor het eind van 2027 in totaal 750 regels hebben geschrapt of versimpeld. Dat meldt staatssecretaris Erik van der Burg van Slagvaardige Overheid in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder ministerie heeft een eigen doel gekregen. Vooral het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet veel regels eenvoudiger maken of schrappen. Daar moeten 100 regels op de schop.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtig roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Houthis in Jemen zeggen dat ze het King Khalid-vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh hebben aangevallen met een ballistische raket. Volgens een woordvoerder van de Houthis trof de raket het doelwit nauwkeurig en legde het luchthavenverkeer plat. De Houthis roepen luchtvaartmaatschappijen op geen vluchten meer uit te voeren in het Saoedische luchtruim. Alleen het luchtruim boven de heilige steden Mekka en Medina is uitgezonderd. Saoedi-Arabië heeft de claim van de nieuwe aanval nog niet bevestigd. En nu het economisch nieuws. Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl heeft afgelopen maand voor het eerst in ruim 4,5 jaar weer meer bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Dat meldt investeerder Prozis, die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf. Toen Prozis in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozis verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood. Het aanbod van bestaande woningen op de huizenmarkt is in het derde kwartaal verder gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Woningzoekers kregen daardoor iets meer keuze. In sommige gevallen hadden ze meer ruimte om te onderhandelen. De gemiddelde verkoopprijs daalde met 1,3% naar €503.430. Dat was na de recordhoogte in het tweede kwartaal. Het aantal te koop staande huizen steeg met 6% naar 39.000. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Kopers hoefden minder vaak te overbieden. Voor bijna 2/3 van de verkochte huizen werd meer betaald dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog ruim 70%. De benzineprijs stijgt naar bijna een recordhoogte door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is donderdag met 1,3 cent gestegen tot €2,71. Het record van €2,73 uit eind september komt daarmee weer in zicht. Ook de olie- en gasprijzen stijgen, terwijl vervoer per olietanker volgens ING duurder is dan ooit. Voor olietankers moet nu gemiddeld $500.000 per dag worden betaald. 10 keer zoveel als vorig jaar. BAM staat donderdag lager op de Amsterdamse beurs na de overname van aannemersbedrijf A.Hak. Het bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur wordt gewaardeerd op ruim €500 miljoen. Chiptoeleverancier Besi verliest ruim 3% na 2 adviesverlagingen deze week. De AEX-index daalt 16% tot 1111,54 punten. De olieprijs stijgt 3,7% nadat het Witte Huis het Pentagon heeft gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen. Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De totale bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1% gestegen, vergeleken met een jaar eerder.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische kwalifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en buien elkaar af. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee krachtig. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, met nog enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt, met nog een enkele bui, en neemt de wind af. Vannacht blijft het in het westen droog, maar later gaat het daar regenen. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en aan zee zijn harde windstoten mogelijk tot 75 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Binnen
4: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mensen die wachten op achterstallige alimentatie moeten langer wachten op hulp door problemen bij het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage. Er is sprake van onrust tussen medewerkers, klachten over de werksfeer en werkomgeving, hoge werkdruk en verouderde systemen, schrijft staatssecretaris Claudia van Brugge aan de Tweede Kamer. Het ziekteverzuim ligt hoog, waardoor de werkdruk verder oploopt en nog meer mensen uitvallen. Bij het bureau werken ongeveer 80 mensen die zich bezighouden met achterstallige alimentatie. Het ministerie heeft een interim-directeur aangesteld die de werkcultuur moet verbeteren en de achterstanden moet wegwerken. Het gebruik van deelfietsen in de regio's Gooi en Vechtstreek en Amersfoort is veel groter dan verwacht. Sinds de start in mei zijn de 800 elektrische en gewone deelfietsen al meer dan 150.000 keer gebruikt. De provincie Noord-Holland wilde dit aantal pas na 3 jaar halen. Mensen kunnen de deelfietsen pakken bij stations, bushaltes, winkelcentra en andere plekken om sneller op hun bestemming te komen. De overheden betalen samen €600.000 per jaar aan de exploitatie, waarbij de tarieven ongeveer de helft lager liggen dan gebruikelijk. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen verwarmd worden via regionale warmtenetten. Maar dan moet het Rijk wel snel met geld en regelingen komen. Diverse Zuid-Hollandse bestuurders roepen het Rijk op om miljarden euro's beschikbaar te stellen voor collectieve warmtenetten. Huizen en bedrijven worden dan verwarmd via bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte van de industrie. Er zijn bijna 20 concrete plannen voor warmtenetten in onder meer Delft, Leiden en de Drechtsteden. Het kabinet moet ook snel werk maken van de overname van grote private warmtebedrijven, omdat warmtenetten voor meer dan 50% in handen van de overheid moeten zijn. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het geld wordt ingezet voor maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen rivierkreeften en het wegvangen van de dieren. Het Hoogheemraadschap wijst erop dat achteruitgang van de waterkwaliteit grotendeels is toe te schrijven aan de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. De dieren zorgen voor overlast en schade door gangen te graven in oevers en waterplanten te vernielen. Kassa maakt na dit seizoen online een doorstart. Het consumentenprogramma verdwijnt van televisie, maar blijft bestaan op internet. Presentatrice Amber Kortzorg bevestigt het bericht en zegt het fantastisch te vinden. De NPO en BNNVARA besloten tot de doorstart, mede omdat Kassa is genomineerd voor de Gouden Televisiering. Op 5 december is de laatste televisieuitzending. Alle ministeries moeten samen voor het eind van 2027 in totaal 750 regels hebben geschrapt of versimpeld. Dat meldt staatssecretaris Erik van der Burg van Slagvaardige Overheid in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder ministerie heeft een eigen doel gekregen. Vooral het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet veel regels eenvoudiger maken of schrappen. Daar moeten 100 regels op de schop.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat 2 door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept. De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtig roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Het dodental door een Russische raketaanval op de noordelijke Oekraïnse stad Priluki is opgelopen tot 22. Een raket verwoestte een flatgebouw van 5 verdiepingen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook raakten 100 mensen gewond. In Kiev werden nog 2 lichamen gevonden. Het totale dodental van de Russische aanvallen van woensdag is daardoor opgelopen tot 32. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. President Trump is in Texas meerdere keren onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media zijn ongeveer 12 mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger. Trump noemde de ordeverstoorders betaalde demonstranten. De president houdt de afgelopen weken campagnebijeenkomsten om republikeinse kandidaten te steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. En nu het economisch nieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft donderdag een voorstel gepresenteerd voor tijdafhankelijke nettarieven. Huishoudens en bedrijven met een kleine aansluiting gaan meer naar gebruik betalen. Zij worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. Dit moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, heeft afgelopen maand voor het eerst in ruim 4,5 jaar weer meer bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Dat meldt investeerder Prozis, die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf. Toen Prozis in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozis verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood. Het aanbod van bestaande woningen op de huizenmarkt is in het derde kwartaal verder gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Woningzoekers kregen daardoor iets meer keuze. In sommige gevallen hadden ze meer ruimte om te onderhandelen. De gemiddelde verkoopprijs daalde met 1,3% naar €503.430. Dat was na de recordhoogte in het tweede kwartaal. Het aantal te koop staande huizen steeg met 6% naar 39.000. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Kopers hoefden minder vaak te overbieden. Voor bijna 2/3 van de verkochte huizen werd meer betaald dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog ruim 70%. De benzineprijs stijgt naar bijna een recordhoogte door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter €95 is donderdag met 1,3 cent gestegen tot €2,71. Het record van €2,73 uit eind september komt daarmee weer in zicht. Ook de olie- en gasprijzen stijgen, terwijl vervoer per olietanker volgens ING duurder is dan ooit. Voor olietankers moet nu gemiddeld $500.000 per dag worden betaald, 10 keer zoveel als vorig jaar. BAM staat donderdag lager op de Amsterdamse beurs, na de overname van aannemersbedrijf A.Hak. Het bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur wordt gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. Chiptoeleverancier Besi verliest ruim 3% na 2 adviesverlagingen deze week. De AEX-index daalt 16% tot 1111,54 punten. De olieprijs stijgt 3,7% nadat het Witte Huis het Pentagon heeft gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Het energiebedrijf gaat bij de exploitatie samenwerken met zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure. E.ON neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over. Het gaat om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in ongeveer 20 minuten tot 80% opladen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
2: Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Judoka Sanne van Dijken heeft zich op de WK Judo in Baku geplaatst voor de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram. De winnares van het brons van vorig jaar won haar eerste 2 partijen. Ze versloeg eerst de Ecuadoraanse Celinda Corozzo, daarna versloeg ze de Kroatische Lara Civietko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Margiete Voogd verloor in dezelfde gewichtsklasse haar eerste partij van de Zwitserse Gioia Vetterli. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en buien. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook enkele buien voor. Het wordt rond de 16 graden. Vanavond wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt af. Vannacht kan er in het oosten eerst nog een bui vallen. Later gaat het in het westen regenen. Morgen wordt het een bewolkte dag met perioden van regen. Vooral in het noorden en westen. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het geld gaat naar maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen de dieren en naar het wegvangen ervan. De achteruitgang van de waterkwaliteit is grotendeels toe te schrijven aan de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. De dieren graven gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal, planten zich snel voort en verstoren het natuurlijke evenwicht. Hoogheemraad Josien van Capelle stelt dat een landelijke aanpak hard nodig is. Maar dat nog langer wachten op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur geen optie is. Het gebruik van deelfietsen in de regio's Gooi- en Vechtstreek en Amersfoort is veel groter dan verwacht. Sinds de start in mei zijn de 800 elektrische en gewone deelfietsen al meer dan 150.000 keer gebruikt. De provincie Noord-Holland wilde dit aantal pas na 3 jaar halen. Mensen kunnen de deelfietsen pakken bij stations, bushaltes, winkelcentra en andere plekken om sneller op hun bestemming te komen. De overheden betalen samen 600.000 euro per jaar aan de exploitatie, waarbij de tarieven ongeveer de helft lager liggen dan gebruikelijk. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen verwarmd worden via regionale warmtenetten. Maar dan moet het Rijk wel snel met geld en regelingen komen. Diverse Zuid-Hollandse bestuurders roepen het Rijk op om miljarden euro's beschikbaar te stellen voor collectieve warmtenetten. Huizen en bedrijven worden dan verwarmd via bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte van de industrie. Er zijn bijna 20 concrete plannen voor warmtenetten in onder meer Delft, Leiden en de Drechtsteden. Het kabinet moet ook snel werk maken van de overname van grote private warmtebedrijven, omdat warmtenetten voor meer dan 50% in handen van de overheid moeten zijn. Mensen die wachten op achterstallige alimentatie moeten langer wachten op hulp door problemen bij het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage. Er is sprake van onrust tussen medewerkers, klachten over de werksfeer en werkomgeving, hoge werkdruk en verouderde systemen, schrijft staatssecretaris Claudia van Brugge aan de Tweede Kamer. Het ziekteverzuim ligt hoog, waardoor de werkdruk verder oploopt en nog meer mensen uitvallen. Bij het bureau werken ongeveer 80 mensen die zich bezighouden met achterstallige alimentatie. Het ministerie heeft een interim-directeur aangesteld die de werkcultuur moet verbeteren en de achterstanden moet wegwerken. Kassa maakt na dit seizoen online een doorstart. Het consumentenprogramma verdwijnt van televisie, maar blijft bestaan op internet. Presentatrice Amber Kortzorg bevestigt het bericht en zegt het fantastisch te vinden. De NPO en BNNVARA besloten tot de doorstart, mede omdat Kassa is genomineerd voor de Gouden Televisiering. Op 5 december is de laatste televisieuitzending. Alle ministeries moeten samen voor het eind van 2027 in totaal 750 regels hebben geschrapt of versimpeld. Dat meldt staatssecretaris Erik van der Burg van Slagvaardige Overheid in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder ministerie heeft een eigen doel gekregen. Vooral het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet veel regels eenvoudiger maken of schrappen. Daar moeten 100 regels op de schop.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op twee bussen in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 14 anderen raakten gewond. Het regionale openbaar ministerie meldt dat vermoedelijk een glijbom werd gebruikt. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki, waar een appartementencomplex van 5 verdiepingen werd geraakt. President Zelensky waarschuwt al langer dat Rusland de aanvallen wil intensiveren, terwijl Oekraïne onvoldoende middelen heeft om ballistische raketten af te weren. Een 15-jarige ex-scholier heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De tiener is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend. Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat 2 door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept. De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtig roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. En nu het economisch nieuws. De autoriteit Consumentenmarkt heeft een voorstel gepresenteerd voor tijdafhankelijke nettarieven voor huishoudens en kleine bedrijven. Huishoudens gaan meer naar gebruik betalen en worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op rustige momenten op te laden. Er komen tijdblokken met lage, normale en hoge tarieven die verschillen tussen zomer en winter. Voor ruim de helft van alle huishoudens pakt dit gunstig uit. De nieuwe regels gaan voor huishoudens in per 1 januari 2029. Energiebedrijven begrijpen het voorstel van de ACM voor tijdsafhankelijke nettarieven. Koepelorganisatie Energie Nederland stelt wel als voorwaarde dat de invoering begrijpelijk en betaalbaar blijft. Niet ieder huishouden kan het elektriciteitsverbruik eenvoudig verschuiven. Daarom is het belangrijk de gevolgen voor de energierekening scherp te volgen en waar nodig bij te sturen. De organisatie werkt constructief mee aan de verdere uitwerking van het voorstel. Frankrijk stelt renteloze leningen ter waarde van 2 miljard euro beschikbaar aan boeren. Franse boeren zagen gewassen en weilanden afgelopen zomer verwoest worden door hittegolven, droogte en branden. De Franse minister van Landbouw trok vorige maand al 1,3 miljard euro uit voor een steunpakket. Ongeveer de helft van dat geld wordt gebruikt voor snelle uitbetalingen ter compensatie van de geleden schade.
5: De belangrijkste Franse boerenbond meldde in september dat boeren deze zomer minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, heeft afgelopen maand voor het eerst in ruim 4,5 jaar weer meer bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Dat meldt investeerder Prozis, die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf. Toen Prozis in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozis verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood. Het aanbod van bestaande woningen op de huizenmarkt is in het derde kwartaal verder gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Woningzoekers kregen daardoor iets meer keuze. In sommige gevallen hadden ze meer ruimte om te onderhandelen. De gemiddelde verkoopprijs daalde met 1,3% naar €503.430. Dat was na de recordhoogte in het tweede kwartaal. Het aantal te koop staande huizen steeg met 6% naar 39.000. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Kopers hoefden minder vaak te overbieden. Voor bijna 2/3 van de verkochte huizen werd meer betaald dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog ruim 70%. De benzineprijs stijgt naar bijna een recordhoogte door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is donderdag met 1,3 cent gestegen tot €2,71. Het record van €2,73 uit eind september komt daarmee weer in zicht. Ook de olie- en gasprijzen stijgen, terwijl vervoer per olietanker volgens ING duurder is dan ooit. Voor olietankers moet nu gemiddeld $500.000 per dag worden betaald, 10 keer zoveel als vorig jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Won scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Judoka Sanne van Dijken heeft zich op de WK Judo in Baku geplaatst voor de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram. De winnares van het brons van vorig jaar won haar eerste twee partijen. Ze versloeg eerst de Ecuadoraanse Celinda Corozzo, daarna versloeg ze de Kroatische Lara Civietko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Margiete Voogd verloor in dezelfde gewichtsklasse haar eerste partij van de Zwitserse Gioia Vetterli. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een afwisseling van zon en buien. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar komen er ook enkele buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond landinwaarts af. Vannacht blijft het grotendeels droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen wordt het een stuk natter, bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. Aan zee kan het hard waaien, met windstoten tot 75 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen worden verwarmd via regionale warmtenetten. Dat zeggen diverse Zuid-Hollandse bestuurders op het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. Ze roepen het Rijk op om miljarden euro's beschikbaar te stellen voor collectieve warmtenetten. Huizen en bedrijven worden dan verwarmd via bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte van de industrie. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen. In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmetting met het Westnijlvirus. Tussen 1 en 7 oktober zijn ook 3 nieuwe patiënten met het Westnijlvirus gemeld. Dit jaar is het virus bij 59 mensen vastgesteld. 10 van hen zijn overleden. Het gaat volgens het RIVM om mensen die op leeftijd waren en of een onderliggende aandoening hadden. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het geld gaat naar maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen de dieren en naar het wegvangen ervan. De achteruitgang van de waterkwaliteit is grotendeels toe te schrijven aan de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. De dieren graven gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal, planten zich snel voort en verstoren het natuurlijke evenwicht. Hoogheemraad Josien van Capelle stelt dat een landelijke aanpak hard nodig is. Maar dat nog langer wachten op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur geen optie is. Mensen die wachten op achterstallige alimentatie moeten langer wachten op hulp door problemen bij het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage. Er is sprake van onrust tussen medewerkers, klachten over de werksfeer en werkomgeving, hoge werkdruk en verouderde systemen, schrijft staatssecretaris Claudia van Brugge aan de Tweede Kamer. Het ziekteverzuim ligt hoog, waardoor de werkdruk verder oploopt en nog meer mensen uitvallen. Bij het bureau werken ongeveer 80 mensen die zich bezighouden met achterstallige alimentatie. Het ministerie heeft een interim directeur aangesteld die de werkcultuur moet verbeteren en de achterstanden moet wegwerken. Het gebruik van deelfietsen in de regio's Gooi en Vechtstreek en Amersfoort is veel groter dan verwacht. Sinds de start in mei zijn de 800 elektrische en gewone deelfietsen al meer dan 150.000 keer gebruikt. De provincie Noord-Holland wilde dit aantal pas na 3 jaar halen. Mensen kunnen de deelfietsen pakken bij stations, bushaltes, winkelcentra en andere plekken om sneller op hun bestemming te komen. De overheden betalen samen 600.000 euro per jaar aan de exploitatie, waarbij de tarieven ongeveer de helft lager liggen dan gebruikelijk. Kassa maakt na dit seizoen online een doorstart. Het consumentenprogramma verdwijnt van televisie, maar blijft bestaan op internet. Presentatrice Amber Kortzorg bevestigt het bericht en zegt het fantastisch te vinden. De NPO en BNNVARA besloten tot de doorstart, mede omdat Kassa is genomineerd voor de Gouden Televisiering. Op 5 december is de laatste televisieuitzending.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 15-jarige ex-scholier heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De tiener is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend. Bij een Russische aanval op twee bussen in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 14 anderen raakten gewond. Het regionale openbaar ministerie meldt dat vermoedelijk een glijbom werd gebruikt. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki, waar een appartementencomplex van 5 verdiepingen werd geraakt. President Zelensky waarschuwt al langer dat Rusland de aanvallen wil intensiveren, terwijl Oekraïne onvoldoende middelen heeft om ballistische raketten af te weren. Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat 2 door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept. De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtige roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger en bereikt in december zijn hoogtepunt. De Verenigde Naties waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds 1950. Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de Evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. En nu het economisch nieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft een voorstel gepresenteerd voor tijdafhankelijke nettarieven voor huishoudens en bedrijven met een kleine aansluiting. Huishoudens gaan meer naar gebruik betalen en worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op rustige momenten op te laden. Dit moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten. Huishoudens in een vrijstaande woning met warmtepomp en elektrische auto betalen waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar meer, zelfs als ze hun verbruik aanpassen. Bewoners van een klein appartement zijn straks ongeveer 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt.
6: Energiebedrijven begrijpen het voorstel van de ACM voor tijdsafhankelijke nettarieven. Koepelorganisatie Energie Nederland stelt wel als voorwaarde dat de invoering begrijpelijk en betaalbaar blijft. Niet ieder huishouden kan het elektriciteitsverbruik eenvoudig verschuiven. Daarom is het belangrijk de gevolgen voor de energierekening scherp te volgen en waar nodig bij te sturen. De organisatie werkt constructief mee aan de verdere uitwerking van het voorstel. Frankrijk stelt renteloze leningen ter waarde van 2 miljard euro beschikbaar aan boeren. Franse boeren zagen gewassen en weilanden afgelopen zomer verwoest worden door hittegolven, droogte en branden. De Franse minister van Landbouw.

0: die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf. Toen Prozis in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozis verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood. Het aanbod van bestaande woningen op de huizenmarkt is in het derde kwartaal verder gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Woningzoekers kregen daardoor iets meer keuze. In sommige gevallen hadden ze meer ruimte om te onderhandelen. De gemiddelde verkoopprijs daalde met 1,3% naar €503.430. Dat was na de recordhoogte in het tweede kwartaal. Het aantal te koop staande huizen steeg met 6% naar 39.000. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Kopers hoefden minder vaak te overbieden. Voor bijna 2/3 van de verkochte huizen werd meer betaald dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog ruim 70%. De benzineprijs stijgt naar bijna een recordhoogte door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter €95 is donderdag met 1,3 cent gestegen tot €2,71. Het record van €2,73 uit eind september komt daarmee weer in zicht. Ook de olie- en gasprijzen stijgen, terwijl vervoer per olietanker volgens ING duurder is dan ooit. Voor olietankers moet nu gemiddeld $500.000 per dag worden betaald, 10 keer zoveel als vorig jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Judoka Sanne van Dijken heeft zich op de WK Judo in Baku geplaatst voor de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram. De winnares van het brons van vorig jaar won haar eerste 2 partijen. Ze versloeg eerst de Ecuadoraanse Celinda Corozzo, daarna versloeg ze de Kroatische Lara Civietko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Margiete Voogd verloor in dezelfde gewichtsklasse haar eerste partij van de Zwitserse Gioia Vetterli. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK. Tennissers Jannik

0: Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts 1 punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en buien. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, maar vallen er ook enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Vannacht kan het in het oosten nog even regenen, maar aan het einde van de nacht trekt er regen binnen vanuit het westen. Morgen wordt het een regenachtige dag, vooral in het noorden en westen. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruime tijd nodig om de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af, nadat een kwetsbaarheid in een systeem was misbruikt. Volgens het rapport was offline gaan de juiste stap, maar had het OM de beveiliging niet goed op orde. Het OM is nu bezig met het verstevigen van de digitale beveiliging, maar moet het nog beter doen. In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmetting met het Westnijlvirus. Tussen 1 en 7 oktober zijn ook 3 nieuwe patiënten met het Westnijlvirus gemeld. Dit jaar is het virus bij 59 mensen vastgesteld. 10 van hen zijn overleden. Het gaat volgens het RIVM om mensen die op leeftijd waren en of een onderliggende aandoening hadden. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen worden verwarmd via regionale warmtenetten. Dat zeggen diverse Zuid-Hollandse bestuurders op het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. Ze roepen het Rijk op om miljarden euro's beschikbaar te stellen voor collectieve warmtenetten. Huizen en bedrijven worden dan verwarmd via bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte van de industrie. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het geld gaat naar maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen de dieren en naar het wegvangen ervan. De achteruitgang van de waterkwaliteit is grotendeels toe te schrijven aan de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. De dieren graven gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal, planten zich snel voort en verstoren het natuurlijke evenwicht. Hoogheemraad Josien van Capelle stelt dat een landelijke aanpak hard nodig is. Maar dat nog langer wachten op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur geen optie is. Het gebruik van deelfietsen in de regio's Gooi- en Vechtstreek en Amersfoort is veel groter dan verwacht. Sinds de start in mei zijn de 800 elektrische en gewone deelfietsen al meer dan 150.000 keer gebruikt. De provincie Noord-Holland wilde dit aantal pas na 3 jaar halen. Mensen kunnen de deelfietsen pakken bij stations, bushaltes, winkelcentra en andere plekken om sneller op hun bestemming te komen. De overheden betalen samen 600.000 euro per jaar aan de exploitatie, waarbij de tarieven ongeveer de helft lager liggen dan gebruikelijk. Mensen die wachten op achterstallige alimentatie moeten langer wachten op hulp door problemen bij het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage. Er is sprake van onrust tussen medewerkers, klachten over de werksfeer en werkomgeving, hoge werkdruk en verouderde systemen, schrijft staatssecretaris Claudia van Brugge aan de Tweede Kamer. Het ziekteverzuim ligt hoog, waardoor de werkdruk verder oploopt en nog meer mensen uitvallen. Bij het bureau werken ongeveer 80 mensen die zich bezighouden met achterstallige alimentatie. Het ministerie heeft een interim-directeur aangesteld die de werkcultuur moet verbeteren en de achterstanden moet wegwerken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een 24-jarige medewerker van de Britse Koninklijke Marine is in hechtenis genomen op verdenking van spionage voor een buitenlandse mogendheid. Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag opnieuw opgepakt en in Londen in hechtenis genomen. Young zou van november 2024 tot mei 2025 beschermde informatie hebben bemachtigd, gekopieerd, opgenomen of vastgelegd. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om spionage voor Rusland. Bij een Russische aanval op twee bussen in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 14 anderen raakten gewond. Het regionale openbaar ministerie meldt dat vermoedelijk een glijbom werd gebruikt. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki, waar een appartementencomplex van 5 verdiepingen werd geraakt. President Zelensky waarschuwt al langer dat Rusland de aanvallen wil intensiveren, terwijl Oekraïne onvoldoende middelen heeft om ballistische raketten af te weren. Een 15-jarige ex-scholier heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De tiener is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend. Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat 2 door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept. De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtige roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. En nu het economisch nieuws. Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de gevolgen van tijdsafhankelijke nettarieven voor de energierekening van huishoudens. De autoriteit Consument en Markt publiceerde donderdag een voorstel voor nieuwe tarieven. Huishoudens gaan daarin meer naar gebruik betalen. Ze worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. De vereniging is bang dat grote groepen huishoudens hun energierekening zien stijgen. Veel woningbezitters kunnen hun stroomverbruik niet sturen, bijvoorbeeld doordat zij geen slimme apparaten hebben. Vereniging Eigen Huis vraagt zich af in hoeverre het voorstel bijdraagt aan het verminderen van de congestie op het net. De autoriteit Consument en Markt heeft een voorstel gepresenteerd voor tijdafhankelijke nettarieven voor huishoudens en bedrijven met een kleine aansluiting. Huishoudens gaan meer naar gebruik betalen en worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op rustige momenten op te laden. Dit moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten. Huishoudens in een vrijstaande woning met warmtepomp en elektrische auto betalen waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar meer, zelfs als ze hun verbruik aanpassen. Bewoners van een klein appartement zijn straks ongeveer 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt.
4: Energiebedrijven begrijpen het voorstel van de ACM voor tijdsafhankelijke nettarieven. Koepelorganisatie Energie Nederland stelt wel als voorwaarde dat de invoering begrijpelijk en betaalbaar blijft. Niet ieder huishouden kan het elektriciteitsverbruik eenvoudig verschuiven. Daarom is het belangrijk de gevolgen voor de energierekening scherp te volgen en waar nodig bij te sturen. De organisatie werkt constructief mee aan de verdere uitwerking van het voorstel. Frankrijk stelt renteloze leningen ter waarde van 2 miljard euro beschikbaar aan boeren. Franse boeren zagen gewassen en weilanden afgelopen zomer verwoest worden door hittegolven, droogte en branden. De Franse minister van Landbouw trok vorige maand al 1,3 miljard euro uit voor een steunpakket. Ongeveer de helft van dat geld wordt gebruikt voor snelle uitbetalingen ter compensatie van de geleden schade. De belangrijkste Franse Boerenbond meldde in september dat boeren deze zomer minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, heeft afgelopen maand voor het eerst in ruim 4,5 jaar weer meer bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Dat meldt investeerder Prozis, die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf. Toen Prozis in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozis verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood. Het aanbod van bestaande woningen op de huizenmarkt is in het derde kwartaal verder gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Woningzoekers kregen daardoor iets meer keuze. In sommige gevallen hadden ze meer ruimte om te onderhandelen. De gemiddelde verkoopprijs daalde met 1,3% naar 503.430 euro. Dat was na de recordhoogte in het tweede kwartaal. Het aantal te koop staande huizen steeg met 6% naar 39.000. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Kopers hoefden minder vaak te overbieden. Voor bijna 2/3 van de verkochte huizen werd meer betaald dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog ruim 70%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische kwalifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak.
0: De Amerikaanse Skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts 1 punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestant. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestant verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend met zon en buien. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijft het wisselend, met af en toe zon en enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond komen er nog wat buien voor, maar neemt de wind boven land af. Vannacht valt er in het oosten nog een enkele bui. Later begint het in het westen te regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noorden en westen. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten mogelijk tot 75 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmetting met het West-Nijl-virus. Tussen 1 en 7 oktober zijn ook 3 nieuwe patiënten met het virus gemeld. Dit jaar is het West-Nijl-virus bij 59 mensen vastgesteld. 10 van hen zijn overleden. Het aantal nieuwe infecties daalt, mogelijk door het einde van het muggenseizoen. De afgelopen week testten 13 nieuwe paarden positief op het West-Nijl-virus. In totaal gaat het dit jaar om 163 paarden. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruime tijd nodig om de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af, nadat een kwetsbaarheid in een systeem was misbruikt. Volgens het rapport was offline gaan de juiste stap. Maar had het OM de beveiliging niet goed op orde? Het OM is nu bezig met het verstevigen van de digitale beveiliging, maar moet het nog beter doen. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen worden verwarmd via regionale warmtenetten. Dat zeggen diverse Zuid-Hollandse bestuurders op het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. Ze roepen het Rijk op om miljarden euro's beschikbaar te stellen voor collectieve warmtenetten. Huizen en bedrijven worden dan verwarmd via bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte van de industrie. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het geld gaat naar maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen de dieren en naar het wegvangen ervan. De achteruitgang van de waterkwaliteit is grotendeels toe te schrijven aan de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. De dieren graven gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal, planten zich snel voort en verstoren het natuurlijke evenwicht. Hoogheemraad Josien van Capelle stelt dat een landelijke aanpak hard nodig is. Maar dat nog langer wachten op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur geen optie is. Het gebruik van deelfietsen in de regio's Gooi en Vechtstreek en Amersfoort is veel groter dan verwacht. Sinds de start in mei zijn de 800 elektrische en gewone deelfietsen al meer dan 150.000 keer gebruikt. De provincie Noord-Holland wilde dit aantal pas na 3 jaar halen. Mensen kunnen de deelfietsen pakken bij stations, bushaltes, winkelcentra en andere plekken om sneller op hun bestemming te komen. De overheden betalen samen €600.000 per jaar aan de exploitatie, waarbij de tarieven ongeveer de helft lager liggen dan gebruikelijk. Mensen die wachten op achterstallige alimentatie moeten langer wachten op hulp door problemen bij het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage. Er is sprake van onrust tussen medewerkers, klachten over de werksfeer en werkomgeving, hoge werkdruk en verouderde systemen, schrijft staatssecretaris Claudia van Brugge aan de Tweede Kamer. Het ziekteverzuim ligt hoog, waardoor de werkdruk verder oploopt en nog meer mensen uitvallen. Bij het bureau werken ongeveer 80 mensen die zich bezighouden met achterstallige alimentatie. Het ministerie heeft een interim directeur aangesteld die de werkcultuur moet verbeteren en de achterstanden moet wegwerken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op 2 bussen in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 18 mensen gewond. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki. Daar werd een flatgebouw van 5 verdiepingen geraakt. President Zelensky zegt dat 5 van de doden in Priluki kinderen waren. Hij benadrukt dat woordelijke steun van bondgenoten zich moet concretiseren in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne. Een 24-jarige medewerker van de Britse Koninklijke Marine is in hechtenis genomen op verdenking van spionage voor een buitenlandse mogendheid. Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag opnieuw opgepakt en in Londen in hechtenis genomen. Young zou van november 2024 tot mei 2025 beschermde informatie hebben bemachtigd, gekopieerd, opgenomen of vastgelegd. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om spionage voor Rusland. Een 15-jarige ex-scholier heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De tiener is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend. Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat 2 door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept. De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtige roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van NVIDIA.
5: En nu het economisch nieuws.
3: Het elektriciteitsnet in Nederland wordt tijdafhankelijk. De autoriteit Consument en Markt heeft gisteren een voorstel gepresenteerd waarbij huishoudens en kleine bedrijven meer gaan betalen op drukke momenten en minder op rustige tijden. Huishoudens met een vrijstaande woning, warmtepomp en elektrische auto betalen waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar extra, zelfs als ze hun verbruik aanpassen. Bewoners van een klein appartement zijn juist 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt. De nieuwe regels gaan voor huishoudens in op 1 januari 2029, een jaar na grootverbruikers. Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de gevolgen van tijdsafhankelijke nettarieven voor de energierekening van huishoudens. De autoriteit Consument en Markt publiceerde donderdag een voorstel voor nieuwe tarieven. Huishoudens gaan daarin meer naar gebruik betalen. Ze worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. De vereniging is bang dat grote groepen huishoudens hun energierekening zien stijgen. Veel woningbezitters kunnen hun stroomverbruik niet sturen, bijvoorbeeld doordat zij geen slimme apparaten hebben. Vereniging Eigen Huis vraagt zich af in hoeverre het voorstel bijdraagt aan het verminderen van de congestie op het net.
5: Energiebedrijven begrijpen het voorstel van de ACM voor tijdsafhankelijke nettarieven. Koepelorganisatie Energie Nederland stelt wel als voorwaarde dat de invoering begrijpelijk en betaalbaar blijft. Niet ieder huishouden kan het elektriciteitsverbruik eenvoudig verschuiven. Daarom is het belangrijk de gevolgen voor de energierekening scherp te volgen en waar nodig bij te sturen. De organisatie werkt constructief mee aan de verdere uitwerking van het voorstel. Frankrijk stelt renteloze leningen ter waarde van 2 miljard euro beschikbaar aan boeren. Franse boeren zagen gewassen en weilanden afgelopen zomer verwoest worden door hittegolven, droogte en branden. De Franse minister van Landbouw trok vorige maand al 1,3 miljard euro uit voor een steunpakket. Ongeveer de helft van dat geld wordt gebruikt voor snelle uitbetalingen ter compensatie van de geleden schade. De belangrijkste Franse Boerenbond meldde in september dat boeren deze zomer minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, heeft afgelopen maand voor het eerst in ruim 4,5 jaar weer meer bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Dat meldt investeerder Prozis, die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf. Toen Prozis in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozis verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood. Het aanbod van bestaande woningen op de huizenmarkt is in het derde kwartaal verder gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Woningzoekers kregen daardoor iets meer keuze. In sommige gevallen hadden ze meer ruimte om te onderhandelen. De gemiddelde verkoopprijs daalde met 1,3% naar 503.430 euro. Dat was na de recordhoogte in het tweede kwartaal. Het aantal te koop staande huizen steeg met 6% naar 39.000. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Kopers hoefden minder vaak te overbieden. Voor bijna 2/3 van de verkochte huizen werd meer betaald dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog ruim 70%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians.
0: De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend €621.000. In het toernooi wordt om slechts 1 punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestant. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestant verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt boven land geleidelijk af. Vannacht valt in het oosten nog een enkele bui, maar later wordt het droog. Tegen de ochtend begint het in het westen te regenen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en blijft rond de 13 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, met windstoten tot 75 km per uur. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruime tijd nodig om de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af nadat een kwetsbaarheid in een systeem was misbruikt. Meer organisaties hadden last van het lek in het systeem Citrix Netscalers. Volgens het rapport was offline gaan de juiste stap, maar had het OM de beveiliging niet goed op orde. De leiding van het OM erkent dat de monitoring eerder op orde had moeten zijn en zegt dat er inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd. Het Amsterdamse stadhuis is in de nacht van woensdag op donderdag vernield en beklad na een demonstratie. De gemeente doet aangifte. Op woensdagavond 7 oktober werd op de Dam een pro-Palestijnse demonstratie gehouden, die volgens burgemeester Halsema werd gebruikt voor vreselijke uitingen. De demonstratie werd ontbonden nadat activisten weigerden naar het Stoperaplein te gaan. Op donderdagochtend bleken er onder meer twee ramen kapot en was bij de ingang in rode verf de tekst BDS-NOW te zien. In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmetting met het Westnijlvirus. Tussen 1 en 7 oktober zijn ook 3 nieuwe patiënten met het virus gemeld. Dit jaar is het Westnijlvirus bij 59 mensen vastgesteld. 10 van hen zijn overleden. Het aantal nieuwe infecties daalt, mogelijk door het einde van het muggenseizoen. De afgelopen week testten 13 nieuwe paarden positief op het Westnijlvirus. In totaal gaat het dit jaar om 163 paarden. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen worden verwarmd via regionale warmtenetten. Dat zeggen diverse Zuid-Hollandse bestuurders op het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. Ze roepen het Rijk op om miljarden euro's beschikbaar te stellen voor collectieve warmtenetten. Huizen en bedrijven worden dan verwarmd via bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte van de industrie. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het geld gaat naar maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen de dieren en naar het wegvangen ervan. De achteruitgang van de waterkwaliteit is grotendeels toe te schrijven aan de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. De dieren graven gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal, planten zich snel voort en verstoren het natuurlijke evenwicht. Hoogheemraad Josien van Capelle stelt dat een landelijke aanpak hard nodig is. Maar dat nog langer wachten op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur geen optie is. Mensen die wachten op achterstallige alimentatie moeten langer wachten op hulp door problemen bij het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage. Er is sprake van onrust tussen medewerkers, klachten over de werksfeer en werkomgeving, hoge werkdruk en verouderde systemen, schrijft staatssecretaris Claudia van Brugge aan de Tweede Kamer. Het ziekteverzuim ligt hoog, waardoor de werkdruk verder oploopt en nog meer mensen uitvallen. Bij het bureau werken ongeveer 80 mensen die zich bezighouden met achterstallige alimentatie. Het ministerie heeft een interim directeur aangesteld die de werkcultuur moet verbeteren en de achterstanden moet wegwerken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op 2 bussen in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 18 mensen gewond. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki. Daar werd een flatgebouw van 5 verdiepingen geraakt. President Zelensky zegt dat 5 van de doden in Priluki kinderen waren. Hij benadrukt dat woordelijke steun van bondgenoten zich moet concretiseren in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne. Een 24-jarige medewerker van de Britse Koninklijke Marine is in hechtenis genomen op verdenking van spionage voor een buitenlandse mogendheid. Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag opnieuw opgepakt en in Londen in hechtenis genomen. Young zou van november 2024 tot mei 2025 beschermde informatie hebben bemachtigd, gekopieerd, opgenomen of vastgelegd. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om spionage voor Rusland. Een 15-jarige ex-scholier heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De tiener is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend. Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat twee door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept.
6: De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtig roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Internetmonitor NetBlocks zag in de nacht van woensdag op donderdag een daling in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt Yandex onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxis op te roepen en reizen te boeken. Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia.
7: En nu het economisch nieuws. Het elektriciteitsnet raakt steeds vaker vol, waardoor woningbouwprojecten vertraging oplopen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars meldt dat bij ongeveer een kwart van de projecten vertraging ontstaat door netcongestie. Netbeheer Nederland liet vorige maand weten dat voor bijna de helft van de woningen waarvoor de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend, geen plek is op het stroomnet. Makelaars zien dat steeds meer bedrijven en woningen moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Het elektriciteitsnet in Nederland wordt tijdafhankelijk. De autoriteit Consument en Markt heeft gisteren een voorstel gepresenteerd waarbij huishoudens en kleine bedrijven meer gaan betalen op drukke momenten en minder op rustige tijden. Huishoudens met een vrijstaande woning, warmtepomp en elektrische auto betalen waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar extra, zelfs als ze hun verbruik aanpassen. Bewoners van een klein appartement zijn juist 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt. De nieuwe regels gaan voor huishoudens in op 1 januari 2029, een jaar na grootverbruikers. Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de gevolgen van tijdsafhankelijke nettarieven voor de energierekening van huishoudens. De autoriteit Consument en Markt publiceerde donderdag een voorstel voor nieuwe tarieven. Huishoudens gaan daarin meer naar gebruik betalen. Ze worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. De vereniging is bang dat grote groepen huishoudens hun energierekening zien stijgen. Veel woningbezitters kunnen hun stroomverbruik niet sturen, bijvoorbeeld doordat zij geen slimme apparaten hebben. Vereniging Eigen Huis vraagt zich af in hoeverre het voorstel bijdraagt aan het verminderen van de congestie op het net. Frankrijk stelt renteloze leningen ter waarde van 2 miljard euro beschikbaar aan boeren. Franse boeren zagen gewassen en weilanden afgelopen zomer verwoest worden door hittegolven, droogte en branden. De Franse minister van Landbouw trok vorige maand al 1,3 miljard euro uit voor een steunpakket. Ongeveer de helft van dat geld wordt gebruikt voor snelle uitbetalingen ter compensatie van de geleden schade. De belangrijkste Franse Boerenbond meldde in september dat boeren deze zomer minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. Energiebedrijven begrijpen het voorstel van de ACM voor tijdsafhankelijke nettarieven. Koepelorganisatie Energie Nederland stelt wel als voorwaarde dat de invoering begrijpelijk en betaalbaar blijft. Niet ieder huishouden kan het elektriciteitsverbruik eenvoudig verschuiven. Daarom is het belangrijk de gevolgen voor de energierekening scherp te volgen en waar nodig bij te sturen. De organisatie werkt constructief mee aan de verdere uitwerking van het voorstel. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, heeft afgelopen maand voor het eerst in ruim 4,5 jaar weer meer bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Dat meldt investeerder Prozus, die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf.
3: Toen Prozis in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozis verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische kwalifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts 1 punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestant. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestant verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. In de loop van de avond neemt de wind boven land af. Vannacht blijft het grotendeels droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De minimumtemperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt flink toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het krachtig tot hard, met windstoten tot 75 km per uur.
1: Dit is Talk Radio.
8: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister Dilan Yeşilgöz wil andere EU-landen aansporen meer te leveren aan Oekraïne. Het land verwacht een zware winter in de oorlog tegen Rusland en heeft dringend geld en middelen nodig. Nederland wil niet nog meer steun naar voren halen, maar vooral andere landen vragen Oekraïne te helpen. Volgens Yeşilgöz is daar de grotere winst te behalen. Partijen in de Tweede Kamer zijn sceptisch of dit effect gaat hebben. Het Amsterdamse stadhuis is in de nacht van woensdag op donderdag vernield en beklad na een demonstratie. De gemeente doet aangifte. Op woensdagavond 7 oktober werd op de Dam een pro-Palestijnse demonstratie gehouden, die volgens burgemeester Halsema werd gebruikt voor vreselijke uitingen. De demonstratie werd ontbonden nadat activisten weigerden naar het Stoperaplein te gaan. Op donderdagochtend bleken er onder meer twee ramen kapot en was bij de ingang in rode verf de tekst BDS-NOW te zien. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruime tijd nodig om de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af nadat een kwetsbaarheid in een systeem was misbruikt. Meer organisaties hadden last van het lek in het systeem Citrix Netscalers. Volgens het rapport was offline gaan de juiste stap, maar had het OM de beveiliging niet goed op orde. De leiding van het OM erkent dat de monitoring eerder op orde had moeten zijn en zegt dat er inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd. In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmetting met het West-Nijl-virus. Tussen 1 en 7 oktober zijn ook 3 nieuwe patiënten met het virus gemeld. Dit jaar is het West-Nijl-virus bij 59 mensen vastgesteld. 10 van hen zijn overleden. Het aantal nieuwe infecties daalt, mogelijk door het einde van het muggenseizoen. De afgelopen week testten 13 nieuwe paarden positief op het West-Nijl-virus. In totaal gaat het dit jaar om 163 paarden. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen worden verwarmd via regionale warmtenetten. Dat zeggen diverse Zuid-Hollandse bestuurders op het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. Ze roepen het Rijk op om miljarden euro's beschikbaar te stellen voor collectieve warmtenetten. Huizen en bedrijven worden dan verwarmd via bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte van de industrie. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen.
10: Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het geld gaat naar maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen de dieren en naar het wegvangen ervan. De achteruitgang van de waterkwaliteit is grotendeels toe te schrijven aan de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. De dieren graven gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal, planten zich snel voort en verstoren het natuurlijke evenwicht. Hoogheemraad Josien van Capelle stelt dat een landelijke aanpak hard nodig is. Maar dat nog langer wachten op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur geen optie is.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement weigert de Russische Duma te erkennen na de verkiezingen in september. Het parlement roept de EU-lidstaten op hetzelfde te doen. Ze moeten afzien van elk officieel contact met de nieuw samengestelde Staatsdoema en haar leden. De parlementsverkiezingen schonden volgens het parlement de fundamentele internationale verkiezingsnormen. Ze vormden een complete schijnvertoning onder repressie. Burgers is hiermee hun grondwettelijke recht op een vrije en democratische stem ontnomen. De verklaring is donderdag aangenomen met 482 stemmen voor en 41 tegen.
11: Bij een Russische aanval op twee bussen in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 18 mensen gewond. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki. Daar werd een flatgebouw van 5 verdiepingen geraakt. President Zelensky zegt dat 5 van de doden in Priluki kinderen waren. Hij benadrukt dat woordelijke steun van bondgenoten zich moet concretiseren in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne.
12: Een 24-jarige medewerker van de Britse Koninklijke Marine is in hechtenis genomen op verdenking van spionage voor een buitenlandse mogendheid. Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag opnieuw opgepakt en in Londen in hechtenis genomen. Young zou van november 2024

0: Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat twee door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept. De politie in München zoekt sinds woensdag met drones en een helikopter naar een mogelijk loslopend katachtig roofdier, vermoedelijk een puma. Een omwonende filmde het dier deze week, waarna de autoriteiten opschaalden. Ongeveer 20 agenten doorzochten het gebied rond de luchthaven met geweren, maar vonden nog niets. Donderdag worden ook honden ingezet om naar sporen te zoeken. Burgers worden opgeroepen voorzichtig te zijn. En nu het economisch nieuws. Het elektriciteitsnet raakt steeds vaker vol, waardoor woningbouwprojecten vertraging oplopen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars meldt dat bij ongeveer een kwart van de projecten vertraging ontstaat door netcongestie. Netbeheer Nederland liet vorige maand weten dat voor bijna de helft van de woningen waarvoor de komende 3 jaar een aanvraag is ingediend, geen plek is op het stroomnet. Makelaars zien dat steeds meer bedrijven en woningen moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Het elektriciteitsnet in Nederland wordt tijdafhankelijk. De autoriteit Consument en Markt heeft gisteren een voorstel gepresenteerd waarbij huishoudens en kleine bedrijven meer gaan betalen op drukke momenten en minder op rustige tijden. Huishoudens met een vrijstaande woning, warmtepomp en elektrische auto betalen waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar extra, zelfs als ze hun verbruik aanpassen. Bewoners van een klein appartement zijn juist 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt. De nieuwe regels gaan voor huishoudens in op 1 januari 2029, een jaar na grootverbruikers. Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de gevolgen van tijdsafhankelijke nettarieven voor de energierekening van huishoudens. De autoriteit Consument en Markt publiceerde donderdag een voorstel voor nieuwe tarieven. Huishoudens gaan daarin meer naar gebruik betalen. Ze worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. De vereniging is bang dat grote groepen huishoudens hun energierekening zien stijgen. Veel woningbezitters kunnen hun stroomverbruik niet sturen, bijvoorbeeld doordat zij geen slimme apparaten hebben. Vereniging Eigen Huis vraagt zich af in hoeverre het voorstel bijdraagt aan het verminderen van de congestie op het net. Frankrijk stelt renteloze leningen ter waarde van 2 miljard euro beschikbaar aan boeren. Franse boeren zagen gewassen en weilanden afgelopen zomer verwoest worden door hittegolven, droogte en branden. De Franse minister van Landbouw trok vorige maand al 1,3 miljard euro uit voor een steunpakket. Ongeveer de helft van dat geld wordt gebruikt voor snelle uitbetalingen ter compensatie van de geleden schade. De belangrijkste Franse Boerenbond meldde in september dat boeren deze zomer minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. Energiebedrijven begrijpen het voorstel van de ACM voor tijdsafhankelijke nettarieven. Koepelorganisatie Energie Nederland stelt wel als voorwaarde dat de invoering begrijpelijk en betaalbaar blijft. Niet ieder huishouden kan het elektriciteitsverbruik eenvoudig verschuiven. Daarom is het belangrijk de gevolgen voor de energierekening scherp te volgen en waar nodig bij te sturen. De organisatie werkt constructief mee aan de verdere uitwerking van het voorstel. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, heeft afgelopen maand voor het eerst in ruim 4,5 jaar weer meer bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Dat meldt investeerder Prozus, die sinds eind vorig jaar eigenaar is van het bezorgbedrijf. Toen Prozus in december de controle overnam, liep het aantal bestellingen nog met 9% terug. Het bedrijf heeft de afgelopen maand gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prozus verwacht dat de groei doorzet en blijft investeren in Just Eat Takeaway en in de Braziliaanse bezorger iFood.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android.

0: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts 1 punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestand. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestand verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Later neemt de wind af. Vannacht blijft het grotendeels droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noorden en westen. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het morgen krachtig tot hard, met windstoten tot 75 km per uur.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de gemeente Heumen heeft de geweldsuitbarsting in Overasselt op 1 september sindsdien honderdduizenden euro's gekost. Het gaat om directe kosten, zoals het sluiten van woningen en cameratoezicht, en om indirecte kosten. De gemeente is hierover in gesprek met het Rijk. Burgemeester Juri Minses heeft de woning van Jan G., die het doelwit was van een groep gewapende mannen, voor een jaar gesloten. Ook sloot hij wekenlang een ander pand, waar volgens diverse media familie van Jan G. woont. Defensieminister Dilan Yeşilgöz wil andere EU-landen aansporen meer te leveren aan Oekraïne. Het land verwacht een zware winter in de oorlog tegen Rusland en heeft dringend geld en middelen nodig. Nederland wil niet nog meer steun naar voren halen, maar vooral andere landen vragen Oekraïne te helpen. Volgens Yeşilgöz is daar de grotere winst te behalen. Partijen in de Tweede Kamer zijn sceptisch of dit effect gaat hebben. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruime tijd nodig om de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af nadat een kwetsbaarheid in een systeem was misbruikt. Meer organisaties hadden last van het lek in het systeem Citrix Netscalers. Volgens het rapport was offline gaan de juiste stap, maar had het OM de beveiliging niet goed op orde. De leiding van het OM erkent dat de monitoring eerder op orde had moeten zijn en zegt dat er inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd. Het Amsterdamse stadhuis is in de nacht van woensdag op donderdag vernield en beklad na een demonstratie. De gemeente doet aangifte. Op woensdagavond 7 oktober werd op de Dam een pro-Palestijnse demonstratie gehouden, die volgens burgemeester Halsema werd gebruikt voor vreselijke uitingen. De demonstratie werd ontbonden nadat activisten weigerden naar het Stoperaplein te gaan. Op donderdagochtend bleken er onder meer twee ramen kapot en was bij de ingang in rode verf de tekst BDS-NOW te zien. In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmetting met het Westnijlvirus. Tussen 1 en 7 oktober zijn ook 3 nieuwe patiënten met het virus gemeld. Dit jaar is het Westnijlvirus bij 59 mensen vastgesteld. 10 van hen zijn overleden. Het aantal nieuwe infecties daalt, mogelijk door het einde van het muggenseizoen. De afgelopen week testten 13 nieuwe paarden positief op het Westnijlvirus. In totaal gaat het dit jaar om 163 paarden. Ongeveer 1 miljoen huizen in Zuid-Holland kunnen worden verwarmd via regionale warmtenetten. Dat zeggen diverse Zuid-Hollandse bestuurders op het Nationaal Warmtecongres in Rijswijk. Ze roepen het Rijk op om miljarden euro's beschikbaar te stellen voor collectieve warmtenetten. Huizen en bedrijven worden dan verwarmd via bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte van de industrie. Gebeurt dat niet, dan dreigt de warmtetransitie stil te vallen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een 22-jarige Brit die werd verdacht van betrokkenheid bij een incident bij de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford is op borgtocht vrijgelaten. Eind september werden 5 mannen opgepakt bij 3 busjes nabij de basis die ook door de Verenigde Staten wordt gebruikt. Aanvankelijk werd vermoed dat er explosieven in het spel waren, maar die werden niet aangetroffen. Wel bevatten de busjes een niet nader genoemde hoeveelheid benzine. Later werden nog 2 arrestaties verricht, onder wie de woensdag gearresteerde 22-jarige. Dat gebeurde op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden. Premier Andy Burnham zei eerder signalen te hebben van Iraanse betrokkenheid, maar maakte die bewering niet concreet. Het Europees Parlement weigert de Russische Duma te erkennen na de verkiezingen in september. Het parlement roept de EU-lidstaten op hetzelfde te doen. Ze moeten afzien van elk officieel contact met de nieuw samengestelde Staatsdoema en haar leden. De parlementsverkiezingen schonden volgens het parlement de fundamentele internationale verkiezingsnormen. Ze vormden een complete schijnvertoning onder repressie. Burgers is hiermee hun grondwettelijke recht op een vrije en democratische stem ontnomen. De verklaring is donderdag aangenomen met 482 stemmen voor en 41 tegen. Bij een Russische aanval op 2 bussen in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 18 mensen gewond. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki. Daar werd een flatgebouw van 5 verdiepingen geraakt. President Zelensky zegt dat 5 van de doden in Priluki kinderen waren. Hij benadrukt dat woordelijke steun van bondgenoten zich moet concretiseren in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne. Een 24-jarige medewerker van de Britse Koninklijke Marine is in hechtenis genomen op verdenking van spionage voor een buitenlandse mogendheid. Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag opnieuw opgepakt en in Londen in hechtenis genomen. Young zou van november 2024 tot mei 2025 beschermde informatie hebben bemachtigd, gekopieerd, opgenomen of vastgelegd. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om spionage voor Rusland. Een 15-jarige ex-scholier heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De tiener is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend. Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat 2 door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept. En nu het economisch nieuws. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Het elektriciteitsnet is op veel plekken vol, waardoor bedrijven en woningen moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Ook tegenvallende verkopen leiden bij ongeveer een kwart van de projecten tot vertraging. Daarnaast zorgen lange vergunningstrajecten en capaciteitsproblemen bij gemeenten bij ongeveer de helft van de projecten voor vertraging. Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. De groei komt met name door sterke export en grote overheidsinvesteringen. In 2027 groeit de Duitse economie naar verwachting met 1,1%. Het elektriciteitsnet in Nederland wordt tijdafhankelijk. De autoriteit Consument en Markt heeft gisteren een voorstel gepresenteerd waarbij huishoudens en kleine bedrijven meer gaan betalen op drukke momenten en minder op rustige tijden. Huishoudens met een vrijstaande woning, warmtepomp en elektrische auto betalen waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar extra, zelfs als ze hun verbruik aanpassen. Bewoners van een klein appartement zijn juist 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt. De nieuwe regels gaan voor huishoudens in op 1 januari 2029, een jaar na grootverbruikers. Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de gevolgen van tijdsafhankelijke nettarieven voor de energierekening van huishoudens. De autoriteit Consument en Markt publiceerde donderdag een voorstel voor nieuwe tarieven. Huishoudens gaan daarin meer naar gebruik betalen. Ze worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. De vereniging is bang dat grote groepen huishoudens hun energierekening zien stijgen. Veel woningbezitters kunnen hun stroomverbruik niet sturen. Bijvoorbeeld doordat zij geen slimme apparaten hebben. Vereniging Eigen Huis vraagt zich af in hoeverre het voorstel bijdraagt aan het verminderen van de congestie op het net. Frankrijk stelt renteloze leningen ter waarde van 2 miljard euro beschikbaar aan boeren. Franse boeren zagen gewassen en weilanden afgelopen zomer verwoest worden door hittegolven, droogte en branden. De Franse minister van Landbouw trok vorige maand al 1,3 miljard euro uit voor een steunpakket. Ongeveer de helft van dat geld wordt gebruikt voor snelle uitbetalingen ter compensatie van de geleden schade. De belangrijkste Franse boerenbond meldde in september dat boeren deze zomer minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. Energiebedrijven begrijpen het voorstel van de ACM voor tijdsafhankelijke nettarieven. Koepelorganisatie Energie Nederland stelt wel als voorwaarde dat de invoering begrijpelijk en betaalbaar blijft. Niet ieder huishouden kan het elektriciteitsverbruik eenvoudig verschuiven. Daarom is het belangrijk de gevolgen voor de energierekening scherp te volgen en waar nodig bij te sturen. De organisatie werkt constructief mee aan de verdere uitwerking van het voorstel.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts 1 punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestand. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestand verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Later neemt de wind boven land af. Vannacht valt er in het oosten misschien nog een bui, maar verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De minimumtemperatuur ligt tussen de 7 en 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk. Morgenavond trekken er enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museumgebouw. De langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum is daarmee weggenomen. Het museum meldt niet wat er precies is afgesproken. In het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open. De geweldsuitbarsting in Overasselt op 1 september heeft de gemeente Heumen sindsdien honderdduizenden euro's gekost. Het gaat om directe kosten, zoals het sluiten van woningen en het instellen van cameratoezicht. En om indirecte kosten. De gemeente is hierover in gesprek met het Rijk. Burgemeester Juri Minses heeft de woning van Jan G., die het doelwit was van een groep gewapende mannen op 1 september, voor een jaar gesloten. Onder indirecte kosten vallen onder andere organisatorische kosten voor ambtelijke capaciteit, juridisch advies en beveiliging. In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmet te zijn geraakt met het West-Nijl-virus. Tussen 1 en 7 oktober zijn er ook 3 nieuwe patiënten met het West-Nijl-virus gemeld. In totaal is dit jaar bij 59 mensen het West-Nijl-virus vastgesteld. 10 van hen zijn overleden. Het merendeel van de besmettingen dit jaar is vastgesteld in Zuid-Holland. Defensieminister Dilan Yeşilgöz wil andere EU-landen aansporen meer te leveren aan Oekraïne. Het land verwacht een zware winter in de oorlog tegen Rusland en heeft dringend geld en middelen nodig. Nederland wil niet nog meer steun naar voren halen, maar vooral andere landen vragen Oekraïne te helpen. Volgens Yeşilgöz is daar de grotere winst te behalen. Partijen in de Tweede Kamer zijn sceptisch of dit effect gaat hebben. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruime tijd nodig om de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af nadat een kwetsbaarheid in een systeem was misbruikt. Meer organisaties hadden last van het lek in het systeem Citrix Netscalers. Volgens het rapport was offline gaan de juiste stap, maar had het OM de beveiliging niet goed op orde. De leiding van het OM erkent dat de monitoring eerder op orde had moeten zijn en zegt dat er inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd. Het Amsterdamse stadhuis is in de nacht van woensdag op donderdag vernield en beklad na een demonstratie. De gemeente doet aangifte. Op woensdagavond 7 oktober werd op de Dam een pro-Palestijnse demonstratie gehouden, die volgens burgemeester Halsema werd gebruikt voor vreselijke uitingen. De demonstratie werd ontbonden nadat activisten weigerden naar het Stoperaplein te gaan. Op donderdagochtend bleken er onder meer 2 ramen kapot en was bij de ingang in rode verf de tekst BDS-NOW te zien.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een 22-jarige Brit die werd verdacht van betrokkenheid bij een incident bij de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford is op borgtocht vrijgelaten. Eind september werden 5 mannen opgepakt bij 3 busjes nabij de basis, die ook door de Verenigde Staten wordt gebruikt. Aanvankelijk werd vermoed dat er explosieven in het spel waren, maar die werden niet aangetroffen. Wel bevatten de busjes een niet nader genoemde hoeveelheid benzine. Later werden nog 2 arrestaties verricht, onder wie de woensdag gearresteerde 22-jarige. Dat gebeurde op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden. Premier Andy Burnham zei eerder signalen te hebben van Iraanse betrokkenheid, maar maakte die bewering niet concreet. Het Europees Parlement weigert de Russische Duma te erkennen na de verkiezingen in september. Het parlement roept de EU-lidstaten op hetzelfde te doen. Ze moeten afzien van elk officieel contact met de nieuw samengestelde Staatsduma en haar leden. De parlementsverkiezingen schonden volgens het parlement de fundamentele internationale verkiezingsnormen. Ze vormden een complete schijnvertoning onder repressie. Burgers is hiermee hun grondwettelijke recht op een vrije en democratische stem ontnomen. De verklaring is donderdag aangenomen met 482 stemmen voor en 41 tegen. Bij een Russische aanval op twee bussen in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 18 mensen gewond. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki. Daar werd een flatgebouw van 5 verdiepingen geraakt. President Zelensky zegt dat 5 van de doden in Priluki kinderen waren. Hij benadrukt dat woordelijke steun van bondgenoten zich moet concretiseren in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne. Een 24-jarige medewerker van de Britse Koninklijke Marine is in hechtenis genomen op verdenking van spionage voor een buitenlandse mogendheid. Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag opnieuw opgepakt en in Londen in hechtenis genomen. Young zou van november 2024 tot mei 2025 beschermde informatie hebben bemachtigd, gekopieerd, opgenomen of vastgelegd. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om spionage voor Rusland. Een 15-jarige ex-scholier heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De tiener is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend. Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat 2 door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept. En nu het economisch nieuws. De Japanse kledingwinkelketen Fast Retailing, eigenaar van Uniqlo, is op weg om het Zweedse H&M in te halen als het op 1 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van Fast Retailing steeg in een jaar tijd met 17% naar omgerekend ongeveer 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet haalt van minder dan 20 miljard euro. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Een positie die nu nog in handen is van het Spaanse Inditex, eigenaar van Zara en Bershka. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel verwacht geen allesomvattend akkoord tussen de Europese Unie en China. Dat zei hij donderdag in de Tweede Kamer over het overleg dat de twee blokken momenteel in Beijing voeren. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken, omdat dat land een handelsoverschot heeft van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. De EU wil betere marktoegang voor Europese bedrijven en minder export uit China, beperking van staatssteun en een omzichtige omgang met exportcontrolemaatregelen voor kritieke grondstoffen. Sjoerdsma denkt dat eurocommissaris Maroš Šefčovič zal proberen het eens te worden over maatregelen voor 1 of 2 sectoren als basis voor verder overleg. Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. De groei komt met name door sterke export en grote overheidsinvesteringen. In 2027 groeit de Duitse economie naar verwachting met 1,1%. Makelaars zien dat bij ongeveer 1/4 van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Het elektriciteitsnet is op veel plekken vol, waardoor bedrijven en woningen moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Ook tegenvallende verkopen leiden bij ongeveer 1/4 van de projecten tot vertraging. Daarnaast zorgen lange vergunningstrajecten en capaciteitsproblemen bij gemeenten bij ongeveer de helft van de projecten voor vertraging. Het elektriciteitsnet in Nederland wordt tijdafhankelijk. De autoriteit Consument en Markt heeft gisteren een voorstel gepresenteerd waarbij huishoudens en kleine bedrijven meer gaan betalen op drukke momenten en minder op rustige tijden. Huishoudens met een vrijstaande woning, warmtepomp en elektrische auto betalen waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar extra, zelfs als ze hun verbruik aanpassen. Bewoners van een klein appartement zijn juist 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt. De nieuwe regels gaan voor huishoudens in op 1 januari 2029, een jaar na grootverbruikers. Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de gevolgen van tijdsafhankelijke nettarieven voor de energierekening van huishoudens. De autoriteit Consument en Markt publiceerde donderdag een voorstel voor nieuwe tarieven. Huishoudens gaan daarin meer naar gebruik betalen. Ze worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. De vereniging is bang dat grote groepen huishoudens hun energierekening zien stijgen. Veel woningbezitters kunnen hun stroomverbruik niet sturen, bijvoorbeeld doordat zij geen slimme apparaten hebben. Vereniging Eigen Huis vraagt zich af in hoeverre het voorstel bijdraagt aan het verminderen van de congestie op het net.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts 1 punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestant. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestant verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt later af. Vannacht valt er in het oosten nog een bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen, bij temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museumgebouw. Daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum weggenomen. In het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open. Wat er precies is afgesproken, meldt het museum niet. De geweldsuitbarsting in Overasselt op 1 september heeft de gemeente Heumen sindsdien honderdduizenden euro's gekost. Het gaat om directe kosten, zoals het sluiten van woningen en het instellen van cameratoezicht. En om indirecte kosten. De gemeente is hierover in gesprek met het Rijk. Burgemeester Juri Minses heeft de woning van Jan G., die het doelwit was van een groep gewapende mannen op 1 september, voor een jaar gesloten. Onder indirecte kosten vallen onder andere organisatorische kosten voor ambtelijke capaciteit, juridisch advies en beveiliging. In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmet te zijn geraakt met het West-Nijl-virus. Tussen 1 en 7 oktober zijn er ook 3 nieuwe patiënten met het West-Nijl-virus gemeld. In totaal is dit jaar bij 59 mensen het West-Nijl-virus vastgesteld. 10 van hen zijn overleden. Het merendeel van de besmettingen dit jaar is vastgesteld in Zuid-Holland. Defensieminister Dilan Yeşilgöz wil andere EU-landen aansporen meer te leveren aan Oekraïne. Het land verwacht een zware winter in de oorlog tegen Rusland en heeft dringend geld en middelen nodig. Nederland wil niet nog meer steun naar voren halen, maar vooral andere landen vragen Oekraïne te helpen. Volgens Yeşilgöz is daar de grotere winst te behalen. Partijen in de Tweede Kamer zijn sceptisch of dit effect gaat hebben. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruime tijd nodig om de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af nadat een kwetsbaarheid in een systeem was misbruikt. Meer organisaties hadden last van het lek in het systeem Citrix Netscalers. Volgens het rapport was offline gaan de juiste stap, maar had het OM de beveiliging niet goed op orde. De leiding van het OM erkent dat de monitoring eerder op orde had moeten zijn en zegt dat er inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd. Het Amsterdamse stadhuis is in de nacht van woensdag op donderdag vernield en beklad na een demonstratie. De gemeente doet aangifte. Op woensdagavond 7 oktober werd op de Dam een pro-Palestijnse demonstratie gehouden, die volgens burgemeester Halsema werd gebruikt voor vreselijke uitingen. De demonstratie werd ontbonden nadat activisten weigerden naar het Stoperaplein te gaan. Op donderdagochtend bleken er onder meer 2 ramen kapot en was bij de ingang in rode verf de tekst BDS-NOW te zien.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een 22-jarige Brit die werd opgepakt rond de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford is op borgtocht vrijgelaten. Eerder werden al 6 andere verdachten vrijgelaten. Eind september werden 5 mannen aangehouden bij 3 busjes nabij de basis. In de busjes werd geen explosieven, maar wel benzine aangetroffen. Later volgden nog 2 arrestaties op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden. Premier Andy Burnham suggereerde Iraanse betrokkenheid, maar gaf daar geen concrete bewijzen voor. De Verenigde Staten hebben hun bommenwerpers van de basis weggehaald vanwege een nieuwe dreiging. President Donald Trump sprak maandag van een directe bedreiging van de basis. Volgens Amerikaanse media werden de bommenwerpers afgelopen zondag teruggetrokken uit vrees voor een Iraanse aanval met drones. Het Europees Parlement weigert de Russische Duma te erkennen na de verkiezingen in september. Het parlement roept de EU-lidstaten op hetzelfde te doen. Ze moeten afzien van elk officieel contact met de nieuw samengestelde Staatsduma en haar leden. De parlementsverkiezingen schonden volgens het parlement de fundamentele internationale verkiezingsnormen. Ze vormden een complete schijnvertoning onder repressie. Burgers is hiermee hun grondwettelijke recht op een vrije en democratische stem ontnomen. De verklaring is donderdag aangenomen met 482 stemmen voor en 41 tegen. Bij een Russische aanval op 2 bussen in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 18 mensen gewond. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki. Daar werd een flatgebouw van 5 verdiepingen geraakt. President Zelensky zegt dat 5 van de doden in Priluki kinderen waren. Hij benadrukt dat woordelijke steun van bondgenoten zich moet concretiseren in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne. Een 24-jarige medewerker van de Britse Koninklijke Marine is in hechtenis genomen op verdenking van spionage voor een buitenlandse mogendheid. Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag opnieuw opgepakt en in Londen in hechtenis genomen. Young zou van november 2024 tot mei 2025 beschermde informatie hebben bemachtigd, gekopieerd, opgenomen of vastgelegd. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om spionage voor Rusland. Een 15-jarige ex-scholier heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De tiener is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend. Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne, te midden van een diplomatieke rel tussen beide landen. President Zelensky meldde onlangs dat 2 door Oekraïne aan het front gevangen genomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Seoul bekritiseert die uitspraak omdat volgens het land vertrouwelijkheid was afgesproken. Ook klinken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof. Zuid-Korea weerspreekt die claims en zegt op te treden als er illegale ladingen zijn verscheept. En nu het economisch nieuws. ASOS meldt dat bij een cyberaanval eerder deze week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt, waaronder namen en contactgegevens. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een pushbericht dat duidde op een hack. De hackers deden zich voor als een vertrouwde contactpersoon van een ASOS-medewerker en kwamen zo aan inloggegevens. Met die gegevens kregen ze toegang tot informatie op bepaalde platforms van derden die ASOS gebruikt. In de pushmelding beweerden hackers ook het systeem van Snowflake te hebben gehackt. Maar daar is geen bewijs voor geleverd. Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen. Die compenseren zwakke consumentenbestedingen. De Duitse economie blijkt veerkrachtiger dan verwacht. Het land heeft de klap van de oorlog in het Midden-Oosten beter doorstaan. Bedrijven legden voorraden aan van Duitse goederen in reactie op wereldwijde leveringsproblemen. Dat zorgde voor een onverwachte impuls. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel verwacht geen allesomvattend akkoord tussen de Europese Unie en China. Dat zei hij donderdag in de Tweede Kamer over het overleg dat de twee blokken momenteel in Beijing voeren. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken, omdat dat land een handelsoverschot heeft van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. De EU wil betere marktoegang voor Europese bedrijven en minder export uit China, beperking van staatssteun en een omzichtige omgang met exportcontrolemaatregelen voor kritieke grondstoffen. Sjoerdsma denkt dat Eurocommissaris Maroš Šefčovič zal proberen het eens te worden over maatregelen voor één of twee sectoren als basis voor verder overleg. De Japanse kledingwinkelketen Fast Retailing, eigenaar van Uniqlo, is op weg om het Zweedse H&M in te halen als het op één na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van Fast Retailing steeg in een jaar tijd met 17% naar omgerekend ongeveer 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet haalt van minder dan 20 miljard euro. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Een positie die nu nog in handen is van het Spaanse Inditex, eigenaar van Zara en Bershka. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Het elektriciteitsnet is op veel plekken vol, waardoor bedrijven en woningen moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Ook tegenvallende verkopen leiden bij ongeveer een kwart van de projecten tot vertraging. Daarnaast zorgen lange vergunningstrajecten en capaciteitsproblemen bij gemeenten bij ongeveer de helft van de projecten voor vertraging. Het elektriciteitsnet in Nederland wordt tijdafhankelijk. De autoriteit Consument en Markt heeft gisteren een voorstel gepresenteerd waarbij huishoudens en kleine bedrijven meer gaan betalen op drukke momenten en minder op rustige tijden. Huishoudens met een vrijstaande woning, warmtepomp en elektrische auto betalen waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar extra, zelfs als ze hun verbruik aanpassen. Bewoners van een klein appartement zijn juist 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt. De nieuwe regels gaan voor huishoudens in op 1 januari 2029, een jaar na grootverbruikers.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai. De 30-jarige tennisser verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov, 6-4, 7-6. Kotov staat op plek 187 van de wereldranglijst, Griekspoor op plek 58. De afgelopen weken verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van de Chinese toernooien in Beijing en Chengdu. In Shanghai won Kotov de eerste set door bij 4-4 de service game van Griekspoor te pakken. In de tweede set begon Kotov met een break, maar Griekspoor brak terug en bracht de stand op 4-4. Daarna was Kotov beter in de tiebreak. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts één punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de achtste finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestand. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestand verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro, 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Poku. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de eredivisie verwacht dit seizoen key te spelen vanwege geplande investeringen.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt boven land geleidelijk af. Vannacht blijft het grotendeels droog, maar aan het einde van de nacht begint het in het westen te regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind uit het zuidwesten steekt flink op. Aan zee en op het IJsselmeer kan het hard waaien met windstoten tot 75 km per uur.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Noord-Limburgse dorp Wel worden drie huizen ruim 1,5 meter opgehoogd om ze beter bestand te maken tegen hoogwater. Het waterschap kiest voor deze oplossing in plaats van een dijkversterking, omdat die het landschap te veel zou aantasten. De Maas krijgt meer ruimte in het gebied, waardoor de drie woningen buitendijks komen te liggen. Eén huis is al opgehoogd met hydraulische vijzels en krijgt betonnen keerwanden en een verhoogd maaiveld. In de omgeving van Wel worden ook dijken verlegd en verstevigd en krijgt een afgesloten zijarm van de Maas weer ruimte. Het Amsterdamse stadhuis is in de nacht van woensdag op donderdag beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. De gemeente doet aangifte, maar weet nog niet hoeveel ramen zijn beklad. Burgemeester Halsema noemde de demonstratie een podium voor vreselijke uitingen onder het mom van demonstratievrijheid. Op spandoeken stond onder meer Long live the 7th of October. Bij de ingang van het stadhuis zijn in rode verf de letters BDSNOY aangebracht, verwijzend naar een internationale beweging. In Nieuw-Lekkerland zijn opnieuw op enkele plekken bekladdingen met hakenkruizen gevonden. In de nacht van dinsdag op woensdag waren al op ruim 30 plekken hakenkruizen aangebracht. Onder meer op Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van een Davidster. De gemeente Molenlanden kan niet zeggen op hoeveel nieuwe locaties de bekladdingen zijn gevonden. Alles is inmiddels schoongemaakt en de politie doet onderzoek. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museumgebouw. Daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum weggenomen. In het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open. Wat er precies is afgesproken, meldt het museum niet. De geweldsuitbarsting in Overasselt op 1 september heeft de gemeente Heumen sindsdien honderdduizenden euro's gekost. Het gaat om directe kosten, zoals het sluiten van woningen en het instellen van cameratoezicht. En om indirecte kosten. De gemeente is hierover in gesprek met het Rijk. Burgemeester Juri Minses heeft de woning van Jan G., die het doelwit was van een groep gewapende mannen op 1 september, voor een jaar gesloten. Onder indirecte kosten vallen onder andere organisatorische kosten voor ambtelijke capaciteit, juridisch advies

0: toedoet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De 76-jarige schrijfster krijgt de prijs voor haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. Dat heeft de Zweedse Academie bekendgemaakt. Carson was verrast door het nieuws. Ze vertelde de Academie dat ze op IJsland was om te luisteren naar de wind. De Nobelprijs voor de literatuur wordt sinds 1901 uitgereikt en is de enige Nobelprijs die nooit door een Nederlander is gewonnen. Een 22-jarige Brit die werd opgepakt rond de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford is op borgtocht vrijgelaten. Eerder werden al 6 andere verdachten vrijgelaten. Eind september werden 5 mannen aangehouden bij 3 busjes nabij de basis. In de busjes werd geen explosieven, maar wel benzine aangetroffen. Later volgden nog 2 arrestaties op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden. Premier Andy Burnham suggereerde Iraanse betrokkenheid, maar gaf daar geen concrete bewijzen voor. De Verenigde Staten hebben hun bommenwerpers van de basis weggehaald vanwege een nieuwe dreiging. President Donald Trump sprak maandag van een directe bedreiging van de basis. Volgens Amerikaanse media werden de bommenwerpers afgelopen zondag teruggetrokken uit vrees voor een Iraanse aanval met drones. Het Europees Parlement weigert de Russische Duma te erkennen na de verkiezingen in september. Het parlement roept de EU-lidstaten op hetzelfde te doen. Ze moeten afzien van elk officieel contact met de nieuw samengestelde Staatsduma en haar leden. De parlementsverkiezingen schonden volgens het parlement de fundamentele internationale verkiezingsnormen. Ze vormden een complete schijnvertoning onder repressie. Burgers is hiermee hun grondwettelijke recht op een vrije en democratische stem ontnomen. De verklaring is donderdag aangenomen met 482 stemmen voor en 41 tegen. Bij een Russische aanval op 2 bussen in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 18 mensen gewond. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki. Daar werd een flatgebouw van 5 verdiepingen geraakt. President Zelensky zegt dat 5 van de doden in Priluki kinderen waren. Hij benadrukt dat woordelijke steun van bondgenoten zich moet concretiseren in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne. Een 24-jarige medewerker van de Britse Koninklijke Marine is in hechtenis genomen op verdenking van spionage voor een buitenlandse mogendheid. Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag opnieuw opgepakt en in Londen in hechtenis genomen. Young zou van november 2024 tot mei 2025 beschermde informatie hebben bemachtigd, gekopieerd, opgenomen of vastgelegd. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om spionage voor Rusland. Een 15-jarige ex-scholier heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De tiener is door de politie gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend. En nu het economisch nieuws. De EU en China bereiken waarschijnlijk geen allesomvattend akkoord, verwacht minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken. China heeft een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. Europa wil betere marktoegang voor Europese bedrijven, minder Chinese staatssteun en voorzichtigheid bij exportcontrole van kritieke grondstoffen. Als de partijen er niet uitkomen, moet de EU beschermende maatregelen niet uitsluiten, vindt Sjoerdsma. De huizenmarkt blijft voorlopig nog krap voor kopers, verwacht makelaarsvereniging NVM. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen, ondanks het gegroeide aanbod van bestaande huizen in het afgelopen kwartaal. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen en er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen.

0: Opnieuw verhuren is voor hen minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen. Die compenseren zwakke consumentenbestedingen. De Duitse economie blijkt veerkrachtiger dan verwacht. Het land heeft de klap van de oorlog in het Midden-Oosten beter doorstaan. Bedrijven legden voorraden aan van Duitse goederen in reactie op wereldwijde leveringsproblemen. Dat zorgde voor een onverwachte impuls. ASOS meldt dat bij een cyberaanval eerder deze week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt, waaronder namen en contactgegevens. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een pushbericht dat duidde op een hack. De hackers deden zich voor als een vertrouwde contactpersoon van een ASOS-medewerker en kwamen zo aan inloggegevens. Met die gegevens kregen ze toegang tot informatie op bepaalde platforms van derden die ASOS gebruikt. In de pushmelding beweerden hackers ook het systeem van Snowflake te hebben gehackt, maar daar is geen bewijs voor geleverd. De Japanse kledingwinkelketen Fast Retailing, eigenaar van Uniqlo, is op weg om het Zweedse H&M in te halen als het op één na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van Fast Retailing steeg in een jaar tijd met 17% naar omgerekend ongeveer 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet haalt van minder dan 20 miljard euro. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Een positie die nu nog in handen is van het Spaanse Inditex, eigenaar van Zara en Bershka. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Het elektriciteitsnet is op veel plekken vol, waardoor bedrijven en woningen moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Ook tegenvallende verkopen leiden bij ongeveer een kwart van de projecten tot vertraging. Daarnaast zorgen lange vergunningstrajecten en capaciteitsproblemen bij gemeenten bij ongeveer de helft van de projecten voor vertraging.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Oranje International Memphis Depay krijgt een nieuwe trainer bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De club uit São Paulo ontsloeg coach Fernando Diniz kort na de nederlaag tegen Internacional, 2-1. Het was al de 7e verliesbeurt in korte tijd. Ook de technische staf van Diniz moet vertrekken. De vormcrisis raakte ook Depay. Bondscoach Xavi Hernandez nam hem niet op in de selectie voor de 4 recente wedstrijden in de Nations League. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts één punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestant. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestant verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro. 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Poku. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de Eredivisie verwacht dit seizoen key te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Later neemt de wind af. Vannacht valt in het oosten eerst nog een bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind uit het zuidwesten wordt krachtig tot hard aan zee, met windstoten tot 75 km per uur. Middagtemperaturen liggen tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken er enkele flinke buien over met mogelijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog een lange weg te gaan voordat de digitale beveiliging volledig op orde is na de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen offline nadat een kwetsbaarheid in Citrix Netscalers was misbruikt. De commissie concludeert dat offline gaan de juiste stap was, maar dat het OM de beveiliging niet goed op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Het OM erkent de tekortkomingen en zegt inmiddels over een solide monitoringssysteem te beschikken, waarmee verdachte activiteiten veel sneller kunnen worden gedetecteerd. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen halverwege 2029 het busvervoerscontract met EBS. Het bedrijf zou tot eind 2035 het busvervoer in de concessie IJssel-Vecht verzorgen, maar draait daar forse financiële verliezen op. EBS maakte eerder dit jaar bekend dat het geld tekort komt, waardoor de continuïteit van het busvervoer in gevaar kwam. De provincies leggen nu geld bij om te zorgen dat de bussen blijven rijden. Ze gaan op zoek naar een ander vervoersbedrijf dat vanaf juli 2029 het openbaar vervoer kan overnemen. In het Noord-Limburgse dorp Wel worden 3 huizen ruim 1,5 meter opgehoogd om ze beter bestand te maken tegen hoogwater. Het waterschap kiest voor deze oplossing in plaats van een dijkversterking, omdat die het landschap te veel zou aantasten. De Maas krijgt meer ruimte in het gebied, waardoor de 3 woningen buitendijks komen te liggen. 1 huis is al opgehoogd met hydraulische vijzels en krijgt betonnen keerwanden en een verhoogd maaiveld. In de omgeving van Wel worden ook dijken verlegd en verstevigd en krijgt een afgesloten zijarm van de Maas weer ruimte. Het Amsterdamse stadhuis is in de nacht van woensdag op donderdag beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. De gemeente doet aangifte, maar weet nog niet hoeveel ramen zijn beklad. Burgemeester Halsema noemde de demonstratie een podium voor vreselijke uitingen onder het mom van demonstratievrijheid. Op spandoeken stond onder meer Long Live the 7th of October. Bij de ingang van het stadhuis zijn in rode verf de letters BDSNOY aangebracht, verwijzend naar een internationale beweging. In Nieuw-Lekkerland zijn opnieuw op enkele plekken bekladdingen met hakenkruizen gevonden. In de nacht van dinsdag op woensdag waren al op ruim 30 plekken hakenkruizen aangebracht, onder meer op Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van een Davidster. De gemeente Molenlanden kan niet zeggen op hoeveel nieuwe locaties de bekladdingen zijn gevonden. Alles is inmiddels schoongemaakt en de politie doet onderzoek. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museumgebouw. Daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum weggenomen. In het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open. Wat er precies is afgesproken, meldt het museum niet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Italiaanse Lagerhuis heeft ingestemd met een omstreden hervorming van het kiesstelsel. De hervorming vergroot volgens de oppositie de kansen van premier Giorgia Meloni op een verkiezingsoverwinning bij de landelijke verkiezingen volgend jaar. Het nieuwe kiesstelsel werkt met evenredige vertegenwoordiging. Het garandeert, met een zetelbonus, dat een alliantie met meer dan 42% van de stemmen een meerderheid krijgt. Eerder werd 2/3 van het parlement gekozen via evenredige vertegenwoordiging. De rest werd gekozen via een districtenstelsel. Dat was volgens analisten voordelig voor de oppositie. Meloni's rechtse regering is 4 jaar aan de macht, maar haar coalitie loopt in de peilingen achter op de oppositie. Meloni zegt dat de hervorming leidt tot een grotere kans op een stabiele regering. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De 76-jarige schrijfster krijgt de prijs voor haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. Dat heeft de Zweedse Academie bekendgemaakt. Carson was verrast door het nieuws. Ze vertelde de Academie dat ze op IJsland was om te luisteren naar de wind. De Nobelprijs voor de literatuur wordt sinds 1901 uitgereikt en is de enige Nobelprijs die nooit door een Nederlander is gewonnen. Een 22-jarige Brit die werd opgepakt rond de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford is op borgtocht vrijgelaten. Eerder werden al 6 andere verdachten vrijgelaten. Eind september werden 5 mannen aangehouden bij 3 busjes nabij de basis. In de busjes werd geen explosieven, maar wel benzine aangetroffen. Later volgden nog 2 arrestaties op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden. Premier Andy Burnham suggereerde Iraanse betrokkenheid, maar gaf daar geen concrete bewijzen voor. De Verenigde Staten hebben hun bommenwerpers van de basis weggehaald vanwege een nieuwe dreiging. President Donald Trump sprak maandag van een directe bedreiging van de basis. Volgens Amerikaanse media werden de bommenwerpers afgelopen zondag teruggetrokken uit vrees voor een Iraanse aanval met drones. Het Europees Parlement weigert de Russische Duma te erkennen na de verkiezingen in september. Het parlement roept de EU-lidstaten op hetzelfde te doen. Ze moeten afzien van elk officieel contact met de nieuw samengestelde Staatsduma en haar leden. De parlementsverkiezingen schonden volgens het parlement de fundamentele internationale verkiezingsnormen. Ze vormden een complete schijnvertoning onder repressie. Burgers is hiermee hun grondwettelijke recht op een vrije en democratische stem ontnomen. De verklaring is donderdag aangenomen met 482 stemmen voor en 41 tegen. Bij een Russische aanval op 2 bussen in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 18 mensen gewond. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki. Daar werd een flatgebouw van 5 verdiepingen geraakt. President Zelensky zegt dat 5 van de doden in Priluki kinderen waren. Hij benadrukt dat woordelijke steun van bondgenoten zich moet concretiseren in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne.
5: Een 24-jarige medewerker van de Britse Koninklijke Marine is in hechtenis genomen op verdenking van spionage voor een buitenlandse mogendheid. Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag opnieuw opgepakt en in Londen in hechtenis genomen. Young zou van november 2024 tot mei 2025 beschermde informatie hebben bemachtigd, gekopieerd, opgenomen of vastgelegd. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om spionage voor Rusland.
6: En nu het economisch nieuws. Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op 2 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, na omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3% en een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%. De EU en China bereiken waarschijnlijk geen allesomvattend akkoord, verwacht minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken. China heeft een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. Europa wil betere marktoegang voor Europese bedrijven, minder Chinese staatssteun en voorzichtigheid bij exportcontrole van kritieke grondstoffen. Als de partijen er niet uitkomen, moet de EU beschermende maatregelen niet uitsluiten, vindt Sjoerdsma. De huizenmarkt blijft voorlopig nog krap voor kopers, verwacht makelaarsvereniging NVM. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen, ondanks het gegroeide aanbod van bestaande huizen in het afgelopen kwartaal. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen en er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Opnieuw verhuren is voor hen minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen. Die compenseren zwakke consumentenbestedingen. De Duitse economie blijkt veerkrachtiger dan verwacht. Het land heeft de klap van de oorlog in het Midden-Oosten beter doorstaan. Bedrijven legden voorraden aan van Duitse goederen in reactie op wereldwijde leveringsproblemen. Dat zorgde voor een onverwachte impuls. ASOS meldt dat bij een cyberaanval eerder deze week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt, waaronder namen en contactgegevens. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een pushbericht dat duidde op een hack. De hackers deden zich voor als een vertrouwde contactpersoon van een ASOS-medewerker en kwamen zo aan inloggegevens. Met die gegevens kregen ze toegang tot informatie op bepaalde platforms van derden die ASOS gebruikt. In de pushmelding beweerden hackers ook het systeem van Snowflake te hebben gehackt, maar daar is geen bewijs voor geleverd. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Het elektriciteitsnet is op veel plekken vol, waardoor bedrijven en woningen moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Ook tegenvallende verkopen leiden bij ongeveer een kwart van de projecten tot vertraging. Daarnaast zorgen lange vergunningstrajecten en capaciteitsproblemen bij gemeenten bij ongeveer de helft van de projecten voor vertraging.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Amerikaanse skibond heeft de 41-jarige Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende wereldbekerseizoen. Dat is opvallend, want een terugkeer op de piste lijkt nog ver weg. De Olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen. Daarna moet ze vermoedelijk weer maanden revalideren. Vonn scheurde in februari haar kruisband, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Ze besloot toch deel te nemen. Na 13 seconden kwam ze ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op. Daarna onderging ze meerdere operaties. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts één punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestand. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestand verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro, 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Poku. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de eredivisie verwacht dit seizoen kiet te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieker van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Vannacht valt er in het oosten nog een bui, verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en aan zee worden windstoten tot 75 km per uur verwacht.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen halverwege 2029 het buscontract met vervoersbedrijf EBS. Het contract zou eigenlijk tot eind 2035 lopen, maar EBS draait forse verliezen op de concessie IJsselvecht. De provincies leggen geld bij, zodat de bussen blijven rijden. Maar het grootste deel van de verliezen blijft voor rekening van EBS. Hoeveel geld de provincies bijdragen, willen ze niet zeggen. Flevoland, Overijssel en Gelderland zoeken een ander bedrijf voor het openbaar vervoer vanaf juli 2029.
8: De politie heeft deze week servers offline gehaald van een wereldwijde proxydienst die criminelen gebruikte om misbruik te maken van IP-adressen. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed onderzoek naar een netwerk van bijna 178.000 apparaten, waarvan honderden in Nederland stonden. Criminelen hacken vaak verouderde apparaten zonder goede beveiliging en bieden die te huur aan. Gebruikers kunnen via deze apparaten verbinding maken met internet, waardoor het lijkt alsof hun internetverkeer afkomstig is van bijvoorbeeld een Nederlandse router. De politie meldt dat de komende tijd mogelijk nog meer servers worden uitgeschakeld.
9: Het Openbaar Ministerie heeft nog een lange weg te gaan voordat de digitale beveiliging volledig op orde is na de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen offline nadat een kwetsbaarheid in Citrix Netscalers was misbruikt. De commissie concludeert dat offline gaan de juiste stap was, maar dat het OM de beveiliging niet goed op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Het OM erkent de tekortkomingen en zegt inmiddels over een solide monitoringssysteem te beschikken, waarmee verdachte activiteiten veel sneller kunnen worden gedetecteerd.
10: In het Noord-Limburgse dorp Wel worden drie huizen ruim 1,5 meter opgehoogd om ze beter bestand te maken tegen hoogwater. Het waterschap kiest voor deze oplossing in plaats van een dijkversterking, omdat die het landschap te veel zou aantasten. De Maas krijgt meer ruimte in het gebied, waardoor de drie woningen buitendijks komen te liggen. Eén huis is al opgehoogd met hydraulische vijzels en krijgt betonnen keerwanden en een verhoogd maaiveld. In de omgeving van Wel worden ook dijken verlegd en verstevigd en krijgt een afgesloten zijarm van de Maas weer ruimte.
11: Het Amsterdamse stadhuis is in de nacht van woensdag op donderdag beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. De gemeente doet aangifte, maar weet nog niet hoeveel ramen zijn beklad. Burgemeester Halsema noemde de demonstratie een podium voor vreselijke uitingen onder het mom van demonstratievrijheid. Op spandoeken stond onder meer Long live the 7th of October. Bij de ingang van het stadhuis zijn in rode verf de letters BDSNOY aangebracht, verwijzend naar een internationale beweging.
12: In Nieuw-Lekkerland zijn opnieuw op enkele plekken bekladdingen met hakenkruizen gevonden. In de nacht van dinsdag op woensdag waren al op ruim 30 plekken hakenkruizen aangebracht. Onder meer op Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van een Davidster. De gemeente Molenlanden kan niet zeggen op hoeveel nieuwe locaties de bekladdingen zijn gevonden. Alles is inmiddels schoongemaakt en de politie doet onderzoek.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie eist dat Rusland zo snel mogelijk informatie over de pest beschikbaar stelt. Een woordvoerder zegt dat de situatie grensoverschrijdende gevolgen kan hebben. De hele wereld wacht op informatie uit Rusland. Brussel heeft onvoldoende gegevens om het risico voor andere landen in te schatten. Ook kan Brussel daardoor niet beoordelen of passende maatregelen nodig zijn. Vorige week overleed in Irkoetsk een laboratoriummedewerkster mogelijk aan de pest. Rusland ontkent dat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Rusland ook om opheldering gevraagd.
15: De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De 76-jarige schrijfster krijgt de prijs voor haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. De Zweedse Academie prijst haar schrijfwijze, die de grenzen overschrijdt tussen klassieke en moderne poëzie en tussen verschillende genres en kunstvormen. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. Enkele minuten voor de bekendmaking had de academie contact met Carson, die op IJsland was om te luisteren naar de wind. Het Italiaanse Lagerhuis heeft ingestemd met een omstreden hervorming van het kiesstelsel. De hervorming vergroot volgens de oppositie de kansen van premier Giorgia Meloni op een verkiezingsoverwinning bij de landelijke verkiezingen volgend jaar.
16: Het nieuwe kiesstelsel werkt met evenredige vertegenwoordiging. Het garandeert, met een zetelbonus, dat een alliantie met meer dan 42% van de stemmen een meerderheid krijgt. Eerder werd 2/3 van het parlement gekozen via evenredige vertegenwoordiging. De rest werd gekozen via een districtenstelsel. Dat was volgens analisten voordelig voor de oppositie. Meloni's rechtse regering is 4 jaar aan de macht, maar haar coalitie loopt in de peilingen achter op de oppositie. Meloni zegt dat de hervorming leidt tot een grotere kans op een stabiele regering.
17: Een 22-jarige Brit die werd opgepakt rond de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford is op borgtocht vrijgelaten. Eerder werden al 6 andere verdachten vrijgelaten. Eind september werden 5 mannen aangehouden bij 3 busjes nabij de basis. In de busjes werd geen explosieven, maar wel benzine aangetroffen. Later volgden nog 2 arrestaties op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden. Premier Andy Burnham suggereerde Iraanse betrokkenheid, maar gaf daar geen concrete bewijzen voor. De Verenigde Staten hebben hun bommenwerpers van de basis weggehaald vanwege een nieuwe dreiging. President Donald Trump sprak maandag van een directe bedreiging van de basis. Volgens Amerikaanse media werden de bommenwerpers afgelopen zondag teruggetrokken uit vrees voor een Iraanse aanval met drones. Het Europees Parlement weigert de Russische Duma te erkennen na de verkiezingen in september. Het parlement roept de EU-lidstaten op hetzelfde te doen. Ze moeten afzien van elk officieel contact met de nieuw samengestelde Staatsdoema en haar leden. De parlementsverkiezingen schonden volgens het parlement de fundamentele internationale verkiezingsnormen. Ze vormden een complete schijnvertoning onder repressie. Burgers is hiermee hun grondwettelijke recht op een vrije en democratische stem ontnomen. De verklaring is donderdag aangenomen met 482 stemmen voor en 41 tegen. Bij een Russische aanval op 2 bussen in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 18 mensen gewond. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval. Eerder op donderdag vielen 22 doden bij een aanval op de stad Priluki. Daar werd een flatgebouw van 5 verdiepingen geraakt. President Zelensky zegt dat 5 van de doden in Priluki kinderen waren. Hij benadrukt dat woordelijke steun van bondgenoten zich moet concretiseren in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne.
18: En nu het economisch nieuws.
17: De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
19: Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op 2 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, na omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3% en een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%.
17: De EU en China bereiken waarschijnlijk geen allesomvattend akkoord, verwacht minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken. China heeft een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. Europa wil betere marktoegang voor Europese bedrijven, minder Chinese staatssteun en voorzichtigheid bij exportcontrole van kritieke grondstoffen. Als de partijen er niet uitkomen, moet de EU beschermende maatregelen niet uitsluiten, vindt Sjoerdsma. Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017.
20: Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen. Die compenseren zwakke consumentenbestedingen. De Duitse economie blijkt veerkrachtiger dan verwacht. Het land heeft de klap van de oorlog in het Midden-Oosten beter doorstaan. Bedrijven legden voorraden aan van Duitse goederen in reactie op wereldwijde leveringsproblemen. Dat zorgde voor een onverwachte impuls. ASOS meldt dat bij een cyberaanval eerder deze week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt, waaronder namen en contactgegevens. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een pushbericht dat duidde op een hack. De hackers deden zich voor als een vertrouwde contactpersoon van een ASOS-medewerker en kwamen zo aan inloggegevens. Met die gegevens kregen ze toegang tot informatie op bepaalde platforms van derden die ASOS gebruikt. In de pushmelding beweerden hackers ook het systeem van Snowflake te hebben gehackt. Maar daar is geen bewijs voor geleverd. Het elektriciteitsnet in Nederland wordt tijdafhankelijk. De autoriteit Consument en Markt heeft gisteren een voorstel gepresenteerd waarbij huishoudens en kleine bedrijven meer gaan betalen op drukke momenten en minder op rustige tijden. Huishoudens met een vrijstaande woning, warmtepomp en elektrische auto betalen waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar extra, zelfs als ze hun verbruik aanpassen. Bewoners van een klein appartement zijn juist 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt. De nieuwe regels gaan voor huishoudens in op 1 januari 2029, een jaar na grootverbruikers.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz doen mee aan het One Point Slam, een demonstratietoernooi tussen amateurs en profs voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar ontvangt 1 miljoen Australische dollar, omgerekend 621.000 euro. In het toernooi wordt om slechts één punt gespeeld. Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith het evenement. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de achtste finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestant. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestant verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro, 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Pokoe. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de Eredivisie verwacht dit seizoen key te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieke van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Vannacht valt er in het oosten nog een bui, verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten mogelijk tot 75 km per uur.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museumgebouw. Daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum weggenomen. In het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open. De kwestie ontstond vorig jaar zomer, toen museumdirecteur Emilie Gordenker zei dat het museum mogelijk dicht zou moeten als het Rijk niet met meer geld over de brug zou komen.
4: Bij het Noord-Limburgse dorp Wel worden 3 huizen ruim 1,5 meter opgehoogd om beter bestand te zijn tegen hoogwater. Dat gebeurt als alternatief voor een dijkversterking, omdat die maatregel fors zou ingrijpen in het landschap. De nabijgelegen Maas krijgt meer ruimte in het gebied. De 3 woningen komen daardoor buitendijks te liggen, maar kunnen door de ophoging alsnog behouden worden. In juli 2021, toen extreem veel regen in korte tijd viel, bleef het water bij Wel tot net onder de nooddijk staan.
5: De politie heeft deze week servers offline gehaald van een wereldwijde proxydienst die criminelen gebruikte om misbruik te maken van IP-adressen. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed onderzoek naar een netwerk van bijna 178.000 apparaten, waarvan honderden in Nederland stonden. Criminelen hacken vaak verouderde apparaten zonder goede beveiliging en bieden die te huur aan. Gebruikers kunnen via deze apparaten verbinding maken met internet, waardoor het lijkt alsof hun internetverkeer afkomstig is van bijvoorbeeld een Nederlandse router. De politie meldt dat de komende tijd mogelijk nog meer servers worden uitgeschakeld.
23: De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen halverwege 2029 het buscontract met vervoersbedrijf EBS. Het contract zou eigenlijk tot eind 2035 lopen, maar EBS draait forse verliezen op de concessie IJsselvecht. De provincies leggen geld bij, zodat de bussen blijven rijden. Maar het grootste deel van de verliezen blijft voor rekening van EBS. Hoeveel geld de provincies bijdragen, willen ze niet zeggen. Flevoland, Overijssel en Gelderland zoeken een ander bedrijf voor het openbaar vervoer vanaf juli 2029.
24: Het Openbaar Ministerie heeft nog een lange weg te gaan voordat de digitale beveiliging volledig op orde is na de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen offline nadat een kwetsbaarheid in Citrix Netscalers was misbruikt. De commissie concludeert dat offline gaan de juiste stap was, maar dat het OM de beveiliging niet goed op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Het OM erkent de tekortkomingen en zegt inmiddels over een solide monitoringssysteem te beschikken, waarmee verdachte activiteiten veel sneller kunnen worden gedetecteerd.
25: In Nieuw-Lekkerland zijn opnieuw op enkele plekken bekladdingen met hakenkruizen gevonden. In de nacht van dinsdag op woensdag waren al op ruim 30 plekken hakenkruizen aangebracht. Onder meer op Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van een Davidster.
1: De gemeente Molenlanden kan niet zeggen op hoeveel nieuwe locaties de bekladdingen zijn gevonden. Alles is inmiddels schoongemaakt en de politie doet onderzoek.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
6: Een 15-jarige jongen heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De politie heeft de aanvaller inmiddels gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend.
7: De Europese Commissie eist dat Rusland zo snel mogelijk informatie over de pest beschikbaar stelt. Een woordvoerder zegt dat de situatie grensoverschrijdende gevolgen kan hebben. De hele wereld wacht op informatie uit Rusland. Brussel heeft onvoldoende gegevens om het risico voor andere landen in te schatten. Ook kan Brussel daardoor niet beoordelen of passende maatregelen nodig zijn. Vorige week overleed in Irkoetsk een laboratoriummedewerkster mogelijk aan de pest. Rusland ontkent dat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Rusland ook om opheldering gevraagd.
8: De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De 76-jarige schrijfster krijgt de prijs voor haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. De Zweedse Academie prijst haar schrijfwijze, die de grens overschrijdt tussen klassieke en moderne poëzie en tussen verschillende genres en kunstvormen. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. Enkele minuten voor de bekendmaking had de academie contact met Carson, die op IJsland was om te luisteren naar de wind. Het Italiaanse Lagerhuis heeft ingestemd met een omstreden hervorming van het kiesstelsel. De hervorming vergroot volgens de oppositie de kansen van premier Giorgia Meloni op een verkiezingsoverwinning bij de landelijke verkiezingen volgend jaar. Het nieuwe kiesstelsel werkt met evenredige vertegenwoordiging. Het garandeert, met een zetelbonus, dat een alliantie met meer dan 42% van de stemmen een meerderheid krijgt. Eerder werd 2/3 van het parlement gekozen via evenredige vertegenwoordiging. De rest werd gekozen via een districtenstelsel. Dat was volgens analisten voordelig voor de oppositie. Meloni's rechtse regering is 4 jaar aan de macht, maar haar coalitie loopt in de peilingen achter op de oppositie. Meloni zegt dat de hervorming leidt tot een grotere kans op een stabiele regering.
9: Een 22-jarige Brit die werd opgepakt rond de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford is op borgtocht vrijgelaten. Eerder werden al 6 andere verdachten vrijgelaten. Eind september werden 5 mannen aangehouden bij 3 busjes nabij de basis. In de busjes werd geen explosieven, maar wel benzine aangetroffen. Later volgden nog 2 arrestaties op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden. Premier Andy Burnham suggereerde Iraanse betrokkenheid, maar gaf daar geen concrete bewijzen voor. De Verenigde Staten hebben hun bommenwerpers van de basis weggehaald vanwege een nieuwe dreiging. President Donald Trump sprak maandag van een directe bedreiging van de basis. Volgens Amerikaanse media werden de bommenwerpers afgelopen zondag teruggetrokken uit vrees voor een Iraanse aanval met drones.
26: Het Europees Parlement weigert de Russische Duma te erkennen na de verkiezingen in september. Het parlement roept de EU-lidstaten op hetzelfde te doen. Ze moeten afzien van elk officieel contact met de nieuw samengestelde Staatsduma en haar leden. De parlementsverkiezingen schonden volgens het parlement de fundamentele internationale verkiezingsnormen. Ze vormden een complete schijnvertoning onder repressie. Burgers is hiermee hun grondwettelijke recht op een vrije en democratische stem ontnomen. De verklaring is donderdag aangenomen met 482 stemmen voor en 41 tegen.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook de prijzen bij supermarkten en speciaalzaken gaan omhoog. Het Kennisinstituut verwacht voor de hele sector een omzetgroei van 3,6% volgend jaar. Directeur Patrick Bramer zegt dat consumenten door de prijsstijgingen kritischer zijn geworden.
10: De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
11: Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op 2 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, naar omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3%. En een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%.
12: De EU en China bereiken waarschijnlijk geen allesomvattend akkoord, verwacht minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken. China heeft een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. Europa wil betere marktoegang voor Europese bedrijven. Minder Chinese staatssteun en voorzichtigheid bij exportcontrole van kritieke grondstoffen. Als de partijen er niet uitkomen, moet de EU beschermende maatregelen niet uitsluiten, vindt Sjoerdsma.
13: Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen. Die compenseren zwakke consumentenbestedingen. De Duitse economie blijkt veerkrachtiger dan verwacht. Het land heeft de klap van de oorlog in het Midden-Oosten beter doorstaan. Bedrijven legden voorraden aan van Duitse goederen in reactie op wereldwijde leveringsproblemen. Dat zorgde voor een onverwachte impuls.
14: ASOS meldt dat bij een cyberaanval eerder deze week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt, waaronder namen en contactgegevens. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een pushbericht dat duidde op een hack. De hackers deden zich voor als een vertrouwde contactpersoon van een ASOS-medewerker en kwamen zo aan inloggegevens. Met die gegevens kregen ze toegang tot informatie op bepaalde platforms van derden die ASOS gebruikt. In de pushmelding beweerden hackers ook het systeem van Snowflake te hebben gehackt. Maar daar is geen bewijs voor geleverd.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestant. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestant verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro. 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Poku. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker.
0: De koploper van de Eredivisie verwacht dit seizoen kiet te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Mirida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson.

0: beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Čeferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Čeferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Čeferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt boven land af en draait naar het westen. Vannacht valt er in het oosten eerst nog wat regen, maar aan het einde van de nacht gaat het ook in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind is aan zee krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. 29 automobilisten krijgen een boete van €449... omdat ze woensdag rijdend beelden maakten van een verkeersongeluk op de A58 bij Oorschot. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond en ontstond een lange file. De politie zegt dat bestuurders zowel tijdens de hulpverlening als tijdens het onderzoek foto's en filmpjes maakten. Volgens de verkeerspolitie is dit bij wet verboden en overschrijdt het iedere fatsoensnorm. De kans op een ongeval wordt 2,5 keer groter wanneer je een telefoon gebruikt tijdens het autorijden. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen halverwege 2029 het OV-contract met vervoersbedrijf EBS. Het bedrijf zou tot eind 2035 het busvervoer in de concessie IJsselvecht verzorgen, maar draait daar forse financiële verliezen op. De provincies leggen geld bij zodat de bussen blijven rijden, maar het grootste deel van de verliezen blijft voor rekening van EBS. Flevoland, Overijssel en Gelderland gaan op zoek naar een ander bedrijf voor het OV vanaf juli 2029. Volgens EBS is alleen deze concessie niet rendabel door een combinatie van factoren, waaronder netcongestie in Flevoland, waardoor elektrische bussen verder moeten rijden om op te laden. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museumgebouw. Daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum weggenomen. In het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open. De kwestie ontstond vorig jaar zomer, toen museumdirecteur Emilie Gordenker zei dat het museum mogelijk dicht zou moeten als het Rijk niet met meer geld over de brug zou komen. Bij het Noord-Limburgse dorp Wel worden 3 huizen ruim 1,5 meter opgehoogd om beter bestand te zijn tegen hoogwater. Dat gebeurt als alternatief voor een dijkversterking, omdat die maatregel fors zou ingrijpen in het landschap. De nabijgelegen Maas krijgt meer ruimte in het gebied. De 3 woningen komen daardoor buitendijks te liggen, maar kunnen door de ophoging alsnog behouden worden. In juli 2021, toen extreem veel regen in korte tijd viel, bleef het water bij Wel tot net onder de nooddijk staan. De politie heeft deze week servers offline gehaald van een wereldwijde proxydienst die criminelen gebruikte om misbruik te maken van IP-adressen. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed onderzoek naar een netwerk van bijna 178.000 apparaten, waarvan honderden in Nederland stonden. Criminelen hacken vaak verouderde apparaten zonder goede beveiliging en bieden die te huur aan. Gebruikers kunnen via deze apparaat

0: verbinding maken met internet, waardoor het lijkt alsof hun internetverkeer afkomstig is van bijvoorbeeld een Nederlandse router. De politie meldt dat de komende tijd mogelijk nog meer servers worden uitgeschakeld. Het Openbaar Ministerie heeft nog een lange weg te gaan voordat de digitale beveiliging volledig op orde is na de hack in 2025. Dat staat in het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit. Het OM haalde in juli alle systemen offline nadat een kwetsbaarheid in Citrix Netscalers was misbruikt. De commissie concludeert dat offline gaan de juiste stap was, maar dat het OM de beveiliging niet goed op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Het OM erkent de tekortkomingen en zegt inmiddels over een solide monitoringssysteem te beschikken, waarmee verdachte activiteiten veel sneller kunnen worden gedetecteerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Yandex meldt een volledige uitval van enkele clouddiensten na een nachtelijke droneaanval op een datacenter in de regio Ryazan. Bij de aanval ontstond brand en het datacenter werd volledig stilgelegd. Yandex is Ruslands grootste techbedrijf en eigenaar van de belangrijkste zoekmachine en een mailservice met 30% van de markt. Het is de eerste keer dat dergelijke infrastructuur in Rusland wordt aangevallen. Rusland viel eerder meerdere datacenters in Oekraïne aan, waaronder recent een locatie in Kiev die ook volledig buiten werking raakte. Krista Pike kan lopen in haar ziekenhuiskamer na haar mislukte executie, zegt haar advocaat Stephen Farrell. De 50-jarige Pike zou 30 september worden geëxecuteerd met 2 injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Ze overleefde de injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is wakker en kan praten, maar is mentaal nog in een wazige staat en heeft last van nawerkingen. De rechtbank van Tennessee droeg op al het bewijsmateriaal te bewaren voor een mogelijke rechtszaak. Pike's advocaten stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling en in strijd is met het verbod op wrede straffen. Turkije bekijkt hoe het Saoedi-Arabië kan helpen in de strijd met de Jemenitische Houthis, maar stuurt geen troepen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan defensief is en niet offensief. Volgens Fidan wordt overlegd over hulp op het gebied van luchtverdediging tegen aanvallen van de door Iran gesteunde Houthis. 2 maanden geleden tekenden de 3 landen een pact waarmee ze een aanval op één van hen als een aanval op alle 3 beschouwen. Saoedi-Arabië is al sinds maart 2015 in oorlog met de Houthis. Een 15-jarige jongen heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De politie heeft de aanvaller inmiddels gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend. De Europese Commissie eist dat Rusland zo snel mogelijk informatie over de pest beschikbaar stelt. Een woordvoerder zegt dat de situatie grensoverschrijdende gevolgen kan hebben. De hele wereld wacht op informatie uit Rusland. Brussel heeft onvoldoende gegevens om het risico voor andere landen in te schatten. Ook kan Brussel daardoor niet beoordelen of passende maatregelen nodig zijn. Vorige week overleed in Irkoetsk een laboratoriummedewerkster mogelijk aan de pest. Rusland ontkent dat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Rusland ook om opheldering gevraagd. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De 76-jarige schrijfster krijgt de prijs voor haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. De Zweedse Academie prijst haar schrijfwijze, die de grens overschrijdt tussen klassieke en moderne poëzie en tussen verschillende genres en kunstvormen. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. Enkele minuten voor de bekendmaking had de academie contact met Carson, die op IJsland was om te luisteren naar de wind.
2: En
0: En nu het economisch nieuws. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden. Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op 2 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, na omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3% en een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%. De EU en China bereiken waarschijnlijk geen allesomvattend akkoord, verwacht minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken. China heeft een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. Europa wil betere marktoegang voor Europese bedrijven, minder Chinese staatssteun en voorzichtigheid bij exportcontrole van kritieke grondstoffen. Als de partijen er niet uitkomen, moet de EU beschermende maatregelen niet uitsluiten, vindt Sjoerdsma. Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen. Die compenseren zwakke consumentenbestedingen. De Duitse economie blijkt veerkrachtiger dan verwacht. Het land heeft de klap van de oorlog in het Midden-Oosten beter doorstaan. Bedrijven legden voorraden aan van Duitse goederen in reactie op wereldwijde leveringsproblemen. Dat zorgde voor een onverwachte impuls. ASOS meldt dat bij een cyberaanval eerder deze week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt, waaronder namen en contactgegevens. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een pushbericht dat duidde op een hack. De hackers deden zich voor als een vertrouwde contactpersoon van een ASOS-medewerker en kwamen zo aan inloggegevens. Met die gegevens kregen ze toegang tot informatie op bepaalde platforms van derden die ASOS gebruikt. In de pushmelding beweerden hackers ook het systeem van Snowflake te hebben gehackt. Maar daar is geen bewijs voor geleverd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestant. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestant verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro, 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Pocu. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de Eredivisie verwacht dit seizoen kiet te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieker van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een vierde termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Tcheferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Later neemt de wind boven land af en draait naar het westen. Vannacht valt er in het oosten eerst nog een bui, verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. Vooral in het noordwesten valt er veel. De wind neemt toe en aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet verwacht in november 2027 een rapport met adviezen om online discriminatie tegen te gaan. Het rapport wordt opgesteld op basis van online meetings en fysieke gesprekken over het onderwerp. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie meldt dat er naast de eerder aangekondigde online gesprekken ook echte gesprekken komen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in 2024 meer dan 580.000 mensen slachtoffer van online discriminatie of haat. 29 automobilisten krijgen een boete van €449 omdat ze woensdag rijdend beelden maakten van een verkeersongeluk op de A58 bij Oorschot. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond en ontstond een lange file. De politie zegt dat bestuurders zowel tijdens de hulpverlening als tijdens het onderzoek foto's en filmpjes maakten. Volgens de verkeerspolitie is dit bij wet verboden en overschrijdt het iedere fatsoensnorm. De kans op een ongeval wordt 2,5 keer groter wanneer je een telefoon gebruikt tijdens het autorijden. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen halverwege 2029 het OV-contract met vervoersbedrijf EBS. Het bedrijf zou tot eind 2035 het busvervoer in de concessie IJsselvecht verzorgen, maar draait daar forse financiële verliezen op. De provincies leggen geld bij zodat de bussen blijven rijden, maar het grootste deel van de verliezen blijft voor rekening van EBS. Flevoland, Overijssel en Gelderland gaan op zoek naar een ander bedrijf voor het OV vanaf juli 2029. Volgens EBS is alleen deze concessie niet rendabel door een combinatie van factoren, waaronder netcongestie in Flevoland, waardoor elektrische bussen verder moeten rijden om op te laden.
5: Bij het Noord-Limburgse dorp Well worden drie huizen ruim 1,5 meter opgehoogd om beter bestand te zijn tegen hoogwater. Dat gebeurt als alternatief voor een dijkversterking, omdat die maatregel fors zou ingrijpen in het landschap. De nabijgelegen Maas krijgt meer ruimte in het gebied. De drie woningen komen daardoor buitendijks te liggen, maar kunnen door de ophoging alsnog behouden worden. In juli 2021, toen extreem veel regen in korte tijd viel, bleef het water bij Well tot net onder de nooddijk staan. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museumgebouw. Daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum weggenomen. In het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open. De kwestie ontstond vorig jaar zomer, toen museumdirecteur Emilie Gordenker zei dat het museum mogelijk dicht zou moeten als het Rijk niet met meer geld over de brug zou komen. De politie heeft deze week servers offline gehaald van een wereldwijde proxydienst die criminelen gebruikte om misbruik te maken van IP-adressen. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed onderzoek naar een netwerk van bijna 178.000 apparaten, waarvan honderden in Nederland stonden. Criminelen hacken vaak verouderde apparaten zonder goede beveiliging en bieden die te huur aan. Gebruikers kunnen via deze apparaten verbinding maken met internet, waardoor het lijkt alsof hun internetverkeer afkomstig is van bijvoorbeeld een Nederlandse router. De politie meldt dat de komende tijd mogelijk nog meer servers worden uitgeschakeld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Turkije bekijkt hoe het Saoedi-Arabië kan helpen in de strijd met de Jemenitische Houthis, maar stuurt geen troepen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan defensief is en niet offensief. Volgens Fidan wordt overlegd over hulp op het gebied van luchtverdediging tegen aanvallen van de door Iran gesteunde Houthis. 2 maanden geleden tekenden de drie landen een pact waarmee ze een aanval op één van hen als een aanval op alle drie beschouwen. Saoedi-Arabië is al sinds maart 2015 in oorlog met de Houthis. Yandex meldt een volledige uitval van enkele clouddiensten na een nachtelijke droneaanval op een datacenter in de regio Riazan. Bij de aanval ontstond brand en het datacenter werd volledig stilgelegd. Yandex is Ruslands grootste techbedrijf en eigenaar van de belangrijkste zoekmachine en een mailservice met 30% van de markt. Het is de eerste keer dat dergelijke infrastructuur in Rusland wordt aangevallen. Rusland viel eerder meerdere datacenters in Oekraïne aan, waaronder recent een locatie in Kiev die ook volledig buiten werking raakte.
7: Krista Pike kan lopen in haar ziekenhuiskamer na haar mislukte executie, zegt haar advocaat Stephen Farrell. De 50-jarige Pike zou 30 september worden geëxecuteerd met 2 injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Ze overleefde de injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is wakker en kan praten, maar is mentaal nog in een wazige staat en heeft last van nawerkingen. De rechtbank van Tennessee droeg op al het bewijsmateriaal te bewaren voor een mogelijke rechtszaak. Pike's advocaten stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling en in strijd is met het verbod op wrede straffen.
8: Een 15-jarige jongen heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De politie heeft de aanvaller inmiddels gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend.
9: De Europese Commissie eist dat Rusland zo snel mogelijk informatie over de pest beschikbaar stelt. Een woordvoerder zegt dat de situatie grensoverschrijdende gevolgen kan hebben. De hele wereld wacht op informatie uit Rusland. Brussel heeft onvoldoende gegevens om het risico voor andere landen in te schatten. Ook kan Brussel daardoor niet beoordelen of passende maatregelen nodig zijn. Vorige week overleed in Irkoetsk een laboratoriummedewerkster mogelijk aan de pest. Rusland ontkent dat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Rusland ook om opheldering gevraagd. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De 76-jarige schrijfster krijgt de prijs voor haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. De Zweedse Academie prijst haar schrijfwijze, die de grens overschrijdt tussen klassieke en moderne poëzie en tussen verschillende genres en kunstvormen. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. Enkele minuten voor de bekendmaking had de Academie contact met Carson, die op IJsland was om te luisteren naar de wind. En nu het economisch nieuws.
10: De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden. Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op 2 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, na omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3% en een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%. De EU en China bereiken waarschijnlijk geen allesomvattend akkoord, verwacht minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken. China heeft een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. Europa wil betere marktoegang voor Europese bedrijven, minder Chinese staatssteun en voorzichtigheid bij exportcontrole van kritieke grondstoffen. Als de partijen er niet uitkomen, moet de EU beschermende maatregelen niet uitsluiten, vindt Sjoerdsma. Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen. Die compenseren zwakke consumentenbestedingen. De Duitse economie blijkt veerkrachtiger dan verwacht. Het land heeft de klap van de oorlog in het Midden-Oosten beter doorstaan. Bedrijven legden voorraden aan van Duitse goederen in reactie op wereldwijde leveringsproblemen. Dat zorgde voor een onverwachte impuls. ASOS meldt dat bij een cyberaanval eerder deze week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt, waaronder namen en contactgegevens. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een pushbericht dat duidde op een hack. De hackers deden zich voor als een vertrouwde contactpersoon van een ASOS-medewerker en kwamen zo aan inloggegevens. Met die gegevens kregen ze toegang tot informatie op bepaalde platforms van derden die ASOS gebruikt. In de pushmelding beweerden hackers ook het systeem van Snowflake te hebben gehackt. Maar daar is geen bewijs voor geleverd.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Judoka Sanne van Dijken is uitgeschakeld op de WK Judo in Baku. Ze verloor in de 8e finales in de klasse tot 70 kilogram van de Spaanse Aitsunoda Roestand. Van Dijken won eerst van Celinda Corozo uit Ecuador en daarna van de Kroatische Lara Civetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst. Tegen Tsunoda Roestand verloor ze met een yuko, een klein verschil. Margit de Voogd strandde in dezelfde gewichtsklasse in de eerste ronde tegen de Zwitserse Gioia Vetterli. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro. 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Poku. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de Eredivisie verwacht dit seizoen key te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieker van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Čeferin stelt zich toch kandidaat voor een vierde termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Čeferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Čeferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. De temperatuur ligt rond de 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt later boven land af en draait naar het westen. Vannacht valt er in het oosten misschien nog een bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 7 tot 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee krachtig tot hard.
11: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een Nederlandse vrouw van 29 jaar heeft in het Belgische strafproces over de dood van de 4-jarige Dean volgehouden dat zij onschuldig is.
13: De Belgische justitie verdenkt haar van ontvoering met dodelijk gevolg. Haar voormalige partner, een 39-jarige man, wordt ervan beschuldigd het jongetje met geweld om het leven te hebben gebracht. Het Hof van Assise in Gent behandelt de zaak met een 12-koppige jury. Dien werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans.
14: Een 41-jarige man is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een filmploeg van Omroep Poont. Hij bedreigde de cameraploeg op 30 september met een mes in het Amsterdamse Oosterpark. De man gaf een klap op de camera en trok vervolgens een mes toen de beveiliger ingreep. Hij maakte een stekende beweging en dreigde de beveiliger neer te steken. De politie kon hem diezelfde middag nog aanhouden en vond later ook het mes.
15: Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de beoogde aanpassingen aan de belasting op vermogen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief op tafel hebben voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. In het coalitieakkoord is afgesproken dat beleggers in aandelen vanaf 2028 belasting betalen over hun daadwerkelijk behaalde rendement, inclusief waardestijgingen die zij nog niet hebben verzilverd. Rechtse partijen, inclusief regeringspartij VVD, willen dat op termijn een einde komt aan het belasten van deze papieren winsten en dat deze verdere aanpassing al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Daardoor zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten mislopen. Er is ook binnen de coalitie geen overeenstemming over waar dat geld dan vandaan moet komen.
16: Het kabinet verwacht in november 2027 een rapport met adviezen om online discriminatie tegen te gaan. Het rapport wordt opgesteld op basis van online meetings en fysieke gesprekken over het onderwerp. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie meldt dat er naast de eerder aangekondigde online gesprekken ook echte gesprekken komen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in 2024 meer dan 580.000 mensen slachtoffer van online discriminatie of haat. 29 automobilisten krijgen een boete van €449 omdat ze woensdag rijdend beelden maakten van een verkeersongeluk op de A58 bij Oorschot. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond en ontstond een lange file. De politie zegt dat bestuurders zowel tijdens de hulpverlening als tijdens het onderzoek foto's en filmpjes maakten. Volgens de verkeerspolitie is dit bij wet verboden en overschrijdt het iedere fatsoensnorm. De kans op een ongeval wordt 2,5 keer groter wanneer je een telefoon gebruikt tijdens het autorijden. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen halverwege 2029 het OV-contract met vervoersbedrijf EBS. Het bedrijf zou tot eind 2035 het busvervoer in de concessie IJsselvecht verzorgen, maar draait daar forse financiële verliezen op. De provincies leggen geld bij zodat de bussen blijven rijden, maar het grootste deel van de verliezen blijft voor rekening van EBS. Flevoland, Overijssel en Gelderland gaan op zoek naar een ander bedrijf voor het OV vanaf juli 2029. Volgens EBS is alleen deze concessie niet rendabel door een combinatie van factoren, waaronder netcongestie in Flevoland, waardoor elektrische bussen verder moeten rijden om op te laden.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Spaanse politici hebben hevig gedebatteerd over de woningmarkt na de dood van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. De vrouw werd op 23 september uit haar huurwoning gezet en overleed woensdag na opname in het ziekenhuis vanwege stress en uitputting. Linkse partijen bekritiseerden de conservatieven over het tegenhouden van wetsvoorstellen tegen stijgende huurprijzen. Rechtse politici verweten de centrumlinkse regering dat ze de huizencrisis niet heeft kunnen aanpakken. De protesten van de afgelopen weken leidden tot een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag nieuwe verkiezingen voor volgende maand aan.
19: Krista Pike kan lopen in haar ziekenhuiskamer na haar mislukte executie, zegt haar advocaat Stephen Farrell. De 50-jarige Pike zou 30 september worden geëxecuteerd met 2 injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Ze overleefde de injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is wakker en kan praten, maar is mentaal nog in een wazige staat en heeft last van nawerkingen. De rechtbank van Tennessee droeg op al het bewijsmateriaal te bewaren voor een mogelijke rechtszaak. Pike's advocaten stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling en in strijd is met het verbod op wrede straffen.
20: Turkije bekijkt hoe het Saoedi-Arabië kan helpen in de strijd met de Jemenitische Houthis, maar stuurt geen troepen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan defensief is en niet offensief. Volgens Fidan wordt overlegd over hulp op het gebied van luchtverdediging tegen aanvallen van de door Iran gesteunde Houthis. 2 maanden geleden tekenden de 3 landen een pact waarmee ze een aanval op 1 van hen als een aanval op alle 3 beschouwen. Saoedi-Arabië is al sinds maart 2015 in oorlog met de Houthis. Yandex meldt een volledige uitval van enkele clouddiensten na een nachtelijke droneaanval op een datacenter in de regio Ryazan. Bij de aanval ontstond brand en het datacenter werd volledig stilgelegd. Yandex is Ruslands grootste techbedrijf en eigenaar van de belangrijkste zoekmachine en een mailservice met 30% van de markt. Het is de eerste keer dat dergelijke infrastructuur in Rusland wordt aangevallen. Rusland viel eerder meerdere datacenters in Oekraïne aan, waaronder recent een locatie in Kiev die ook volledig buiten werking raakte.
21: Een 15-jarige jongen heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De politie heeft de aanvaller inmiddels gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend.
22: De Europese Commissie eist dat Rusland zo snel mogelijk informatie over de pest beschikbaar stelt. Een woordvoerder zegt dat de situatie grensoverschrijdende gevolgen kan hebben. De hele wereld wacht op informatie uit Rusland. Brussel heeft onvoldoende gegevens om het risico voor andere landen in te schatten. Ook kan Brussel daardoor niet beoordelen of passende maatregelen nodig zijn. Vorige week overleed in Irkoetsk een laboratoriummedewerkster mogelijk aan de pest. Rusland ontkent dat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Rusland ook om opheldering gevraagd.
23: En nu het economisch nieuws. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
24: Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op 2 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, na omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3% en een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%.
25: De EU en China bereiken waarschijnlijk geen allesomvattend akkoord, verwacht minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken. China heeft een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU.
0: Europa wil betere marktoegang voor Europese bedrijven, minder Chinese staatssteun en voorzichtigheid bij exportcontrole van kritieke grondstoffen. Als de partijen er niet uitkomen, moet de EU beschermende maatregelen niet uitsluiten, vindt Sjoerdsma.
1: Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen. Die compenseren zwakke consumentenbestedingen. De Duitse economie blijkt veerkrachtiger dan verwacht. Het land heeft de klap van de oorlog in het Midden-Oosten beter doorstaan. Bedrijven legden voorraden aan van Duitse goederen in reactie op wereldwijde leveringsproblemen. Dat zorgde voor een onverwachte impuls.
4: ASOS meldt dat bij een cyberaanval eerder deze week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt, waaronder namen en contactgegevens. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een pushbericht dat duidde op een hack. De hackers deden zich voor als een vertrouwde contactpersoon van een ASOS-medewerker en kwamen zo aan inloggegevens. Met die gegevens kregen ze toegang tot informatie op bepaalde platforms van derden die ASOS gebruikt. In de pushmelding beweerden hackers ook het systeem van Snowflake te hebben gehackt. Maar daar is geen bewijs voor geleverd.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro. 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Poku. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de Eredivisie verwacht dit seizoen key te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieker van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Tcheferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. Dat is de grote prijs van Singapore op het stratencircuit van Marina Bay.
2: De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Vorig jaar werd hij er tweede achter George Russell van Mercedes. Verstappen zegt dat zijn Red Bull-auto moeite heeft met de hobbels en curbstones op dit circuit.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog wat buien. De wind neemt boven land later af. Vannacht valt in het oosten nog een enkele bui, verder blijft het droog. Tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Romy W., de 29-jarige Nederlandse verdachte in de Belgische strafzaak over de dood van de 4-jarige Dean, heeft in het onderzoek tot nu toe haar onschuld volgehouden. Dat bleek donderdag op de eerste dag van het strafproces tegen W. en haar voormalige partner Dave de K. De Belgische justitie beschuldigt de K. ervan dat hij het jongetje met geweld om het leven heeft gebracht. W. wordt verdacht van ontvoering met dodelijk gevolg. Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans, op aanwijzing van de K.
9: Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de beoogde aanpassingen aan de belasting op vermogen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief op tafel hebben voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. In het coalitieakkoord is afgesproken dat beleggers in aandelen vanaf 2028 belasting betalen over hun daadwerkelijk behaalde rendement, inclusief waardestijgingen die zij nog niet hebben verzilverd. Rechtse partijen, inclusief regeringspartij VVD, willen dat op termijn een einde komt aan het belasten van deze papieren winsten en dat deze verdere aanpassing al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Daardoor zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten mislopen. Er is ook binnen de coalitie geen overeenstemming over waar dat geld dan vandaan moet komen.
10: Een 41-jarige man is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een filmploeg van Omroep Poont. Hij bedreigde de cameraploeg op 30 september met een mes in het Amsterdamse Oosterpark. De man gaf een klap op de camera en trok vervolgens een mes toen de beveiliger ingreep. Hij maakte een stekende beweging en dreigde de beveiliger neer te steken. De politie kon hem diezelfde middag nog aanhouden en vond later ook het mes.
26: Het kabinet verwacht in november 2027 een rapport met adviezen om online discriminatie tegen te gaan. Het rapport wordt opgesteld op basis van online meetings en fysieke gesprekken over het onderwerp. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie meldt dat er naast de eerder aangekondigde online gesprekken ook echte gesprekken komen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in 2024 meer dan 580.000 mensen slachtoffer van online discriminatie of haat.
27: 29 automobilisten krijgen een boete van €449 omdat ze woensdag rijdend beelden maakten van een verkeersongeluk op de A58 bij Oorschot. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond en ontstond een lange file. De politie zegt dat bestuurders zowel tijdens de hulpverlening als tijdens het onderzoek foto's en filmpjes maakten. Volgens de verkeerspolitie is dit bij wet verboden en overschrijdt het iedere fatsoensnorm. De kans op een ongeval wordt 2,5 keer groter wanneer je een telefoon gebruikt tijdens het autorijden.
28: De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen halverwege 2029 het OV-contract met vervoersbedrijf EBS. Het bedrijf zou tot eind 2035 het busvervoer in de concessie IJsselvecht verzorgen.
11: maar draait daar forse financiële verliezen op. De provincies leggen geld bij, zodat de bussen blijven rijden. Maar het grootste deel van de verliezen blijft voor rekening van EBS. Flevoland, Overijssel en Gelderland gaan op zoek naar een ander bedrijf voor het OV vanaf juli 2029. Volgens EBS is alleen deze concessie niet rendabel door een combinatie van factoren, waaronder netcongestie in Flevoland, waardoor elektrische bussen verder moeten rijden om op te laden.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws.
13: Turkije bekijkt hoe het Saoedi-Arabië kan helpen in de strijd met de Jemenitische Houthis, maar stuurt geen troepen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan defensief is, niet offensief. Volgens Fidan wordt overlegd over militaire steun, vooral op het gebied van luchtverdediging. De door Iran gesteunde Houthis voeren luchtaanvallen uit op Saoedische vliegvelden. Ook Pakistan reageert terughoudend en zegt dat het Saoedische leger vecht, terwijl Pakistanse en Turkse militairen een ondersteunende rol hebben.
14: Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland verzocht om de uitlevering van 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het gaat onder andere om voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president Pyotr Hofmanski. De 9 werden in Rusland in 2025 bij verstek veroordeeld voor onwettig procederen en onrechtmatige gevangenneming. Het Internationaal Strafhof vaardigde in 2023 arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en commissaris voor kinderrechten Maria Lvova-Belova. Rusland erkent het hof zelf niet.
15: Spaanse politici hebben hevig gedebatteerd over de woningmarkt na de dood van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. De vrouw werd op 23 september uit haar huurwoning gezet en overleed woensdag na opname in het ziekenhuis vanwege stress en uitputting. Linkse partijen bekritiseerden de conservatieven over het tegenhouden van wetsvoorstellen tegen stijgende huurprijzen. Rechtse politici verweten de centrumlinkse regering dat ze de huizencrisis niet heeft kunnen aanpakken. De protesten van de afgelopen weken leidden tot een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag nieuwe verkiezingen voor volgende maand aan.
16: Yandex meldt een volledige uitval van enkele clouddiensten na een nachtelijke droneaanval op een datacenter in de regio Riazan. Bij de aanval ontstond brand en het datacenter werd volledig stilgelegd. Yandex is Ruslands grootste techbedrijf en eigenaar van de belangrijkste zoekmachine en een mailservice met 30% van de markt. Het is de eerste keer dat dergelijke infrastructuur in Rusland wordt aangevallen. Rusland viel eerder meerdere datacenters in Oekraïne aan, waaronder recent een locatie in Kiev die ook volledig buiten werking raakte.
17: Krista Pike kan lopen in haar ziekenhuiskamer na haar mislukte executie, zegt haar advocaat Stephen Farrell. De 50-jarige Pike zou 30 september worden geëxecuteerd met 2 injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Ze overleefde de injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is wakker en kan praten, maar is mentaal nog in een wazige staat en heeft last van nawerkingen. De rechtbank van Tennessee droeg op al het bewijsmateriaal te bewaren voor een mogelijke rechtszaak. Pike's advocaten stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling en in strijd is met het verbod op wrede straffen.
18: Een 15-jarige jongen heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De politie heeft de aanvaller inmiddels gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend.
19: En nu het economisch nieuws. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben.
0: Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij Last Minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint.
1: De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen.

0: Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op twee na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, naar omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3% en een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%. De EU en China bereiken waarschijnlijk geen allesomvattend akkoord, verwacht minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken. China heeft een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. Europa wil betere marktoegang voor Europese bedrijven, minder Chinese staatssteun en voorzichtigheid bij exportcontrole van kritieke grondstoffen. Als de partijen er niet uitkomen, moet de EU beschermende maatregelen niet uitsluiten, vindt Sjoerdsma. Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld. Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 1,3%. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen. Die compenseren zwakke consumentenbestedingen. De Duitse economie blijkt veerkrachtiger dan verwacht. Het land heeft de klap van de oorlog in het Midden-Oosten beter doorstaan. Bedrijven legden voorraden aan van Duitse goederen in reactie op wereldwijde leveringsproblemen. Dat zorgde voor een onverwachte impuls.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro. 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Poku. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de eredivisie verwacht dit seizoen kiet te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Mirida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieker van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgens

0: Volgend jaar op een congres in Kazachstan. Čeferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. Dat is de grote prijs van Singapore op het stratencircuit van Marina Bay. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Vorig jaar werd hij er tweede achter George Russell van Mercedes. Verstappen zegt dat zijn Red Bull-auto moeite heeft met de hobbels en curbstones op dit circuit.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt, met nog enkele buien. De wind neemt in de loop van de avond boven land af en draait naar het westen. Vannacht valt er in het oosten eerst nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt tot tussen de 7 en 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind is aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Middagtemperatuur tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over, plaatselijk met onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 29-jarige Nederlandse Romy W. heeft in het Belgische strafproces over de dood van de 4-jarige Dean volgehouden dat zij onschuldig is. De Belgische justitie verdenkt haar voormalige partner Dave de K. ervan dat hij het jongetje met geweld om het leven heeft gebracht. W. wordt verdacht van ontvoering met dodelijk gevolg. Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op Neeltje Jans, nadat de K. zijn lichaam had aangewezen. Het Hof van Assize in Gent hoopt op 19 oktober uitspraak te doen. Minister van Financiën Eelco Heijnen waarschuwt dat Europese landen te veel geld uitgeven en te weinig hervormen. Hij reageert daarmee op een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende Europese schulden. Heijnen roept andere EU-landen op om de staatsschuld laag te houden en niet bij Nederland aan te kloppen als er tegenslag is. Italië heeft een uitzondering op de begrotingsregels aangevraagd vanwege hoge energieprijzen. Heijnen zegt daar geen voorstander van te zijn. Een 41-jarige man is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een filmploeg van Omroep Poont. Hij bedreigde de cameraploeg op 30 september met een mes in het Amsterdamse Oosterpark. De man gaf een klap op de camera en trok vervolgens een mes toen de beveiliger ingreep. Hij maakte een stekende beweging en dreigde de beveiliger neer te steken. De politie kon hem diezelfde middag nog aanhouden en vond later ook het mes. Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de beoogde aanpassingen aan de belasting op vermogen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief op tafel hebben voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. In het coalitieakkoord is afgesproken dat beleggers in aandelen vanaf 2028 belasting betalen over hun daadwerkelijk behaalde rendement, inclusief waardestijgingen die zij nog niet hebben verzilverd. Rechtse partijen, inclusief regeringspartij VVD, willen dat op termijn een einde komt aan het belasten van deze papieren winsten en dat deze verdere aanpassing al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Daardoor zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten mislopen. Er is ook binnen de coalitie geen overeenstemming over waar dat geld dan vandaan moet komen. Het kabinet verwacht in november 2027 een rapport met adviezen om online discriminatie tegen te gaan. Het rapport wordt opgesteld op basis van online meetings en fysieke gesprekken over het onderwerp. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie meldt dat er naast de eerder aangekondigde online gesprekken ook echte gesprekken komen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in 2024 meer dan 580.000 mensen slachtoffer van online discriminatie of haat. 29 automobilisten krijgen een boete van €449 omdat ze woensdag rijdend beelden maakten van een verkeersongeluk op de A58 bij Oorschot. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond en ontstond een lange file. De politie zegt dat bestuurders zowel tijdens de hulpverlening als tijdens het onderzoek foto's en filmpjes maakten. Volgens de verkeerspolitie is dit bij wet verboden en overschrijdt het iedere fatsoensnorm. De kans op een ongeval wordt 2,5 keer groter wanneer je een telefoon gebruikt tijdens het autorijden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Turkije bekijkt hoe het Saoedi-Arabië kan helpen in de strijd met de Jemenitische Houthis, maar stuurt geen troepen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan defensief is, niet offensief. Volgens Fidan wordt overlegd over militaire steun, vooral op het gebied van luchtverdediging. De door Iran gesteunde Houthis voeren luchtaanvallen uit op Saoedische vliegvelden. Ook Pakistan reageert terughoudend en zegt dat het Saoedische leger vecht, terwijl Pakistanse en Turkse militairen een ondersteunende rol hebben.
5: Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland verzocht om de uitlevering van 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het gaat onder andere om voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president Pyotr Hofmanski. De 9 werden in Rusland in 2025 bij verstek veroordeeld voor onwettig procederen en onrechtmatige gevangenneming. Het Internationaal Strafhof vaardigde in 2023 arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en commissaris voor kinderrechten Maria Lvova-Belova. Rusland erkent het hof zelf niet. Spaanse politici hebben hevig gedebatteerd over de woningmarkt na de dood van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. De vrouw werd op 23 september uit haar huurwoning gezet en overleed woensdag na opname in het ziekenhuis vanwege stress en uitputting. Linkse partijen bekritiseerden de conservatieven over het tegenhouden van wetsvoorstellen tegen stijgende huurprijzen. Rechtse politici verweten de centrumlinkse regering dat ze de huizencrisis niet heeft kunnen aanpakken. De protesten van de afgelopen weken leidden tot een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag nieuwe verkiezingen voor volgende maand aan.
6: Yandex meldt een volledige uitval van enkele clouddiensten na een nachtelijke droneaanval op een datacenter in de regio Riazan. Bij de aanval ontstond brand en het datacenter werd volledig stilgelegd. Yandex is Ruslands grootste techbedrijf en eigenaar van de belangrijkste zoekmachine en een mailservice met 30% van de markt. Het is de eerste keer dat dergelijke infrastructuur in Rusland wordt aangevallen. Rusland viel eerder meerdere datacenters in Oekraïne aan, waaronder recent een locatie in Kiev die ook volledig buiten werking raakte.
5: Krista Pike kan lopen in haar ziekenhuiskamer na haar mislukte executie, zegt haar advocaat Stephen Farrell. De 50-jarige Pike zou 30 september worden geëxecuteerd met 2 injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Ze overleefde de injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is wakker en kan praten, maar is mentaal nog in een wazige staat en heeft last van nawerkingen. De rechtbank van Tennessee droeg op al het bewijsmateriaal te bewaren voor een mogelijke rechtszaak. Pike's advocaten stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling en in strijd is met het verbod op wrede straffen.
7: Een 15-jarige jongen heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De politie heeft de aanvaller inmiddels gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend.
5: En nu
3: het economisch nieuws. De Wereldhandelsorganisatie verwacht nu dat de wereldwijde goederenhandel in 2026 met 3,9% groeit en in 2027 met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart voorspelde. Toen ging de WTO nog uit van 1,9% groei dit jaar en 2,6% volgend jaar. De wereldhandel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog die eind februari begon. Ook hebben de grote investeringen in kunstmatige intelligentie de goederenhandel een krachtige impuls gegeven. Het aandeel PepsiCo steeg donderdag 1,8% in New York, ondanks dat het bedrijf negatiever werd over de te behalen winst. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9% duurder tot $91,73. Brentolie steeg 4% tot $104,18 per vat. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij Last Minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie, ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden. Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op 2 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, naar omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3%. En een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro. 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Pocu. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de Eredivisie verwacht dit seizoen key te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met twee breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieker van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet twee weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een vierde termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van twee jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Tcheferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als tweede achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen zesde met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog wat buien. De wind neemt boven land geleidelijk af. Vannacht blijft het grotendeels droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind is dan aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Ilko Heijne waarschuwt dat Europese landen te veel geld uitgeven en te weinig hervormen. Hij reageert daarmee op een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende staatsschulden, met name in Frankrijk. Heijne roept andere EU-landen op hun tekorten laag te houden en niet bij Nederland aan te kloppen als er tegenslag is. Hij is geen voorstander van uitzonderingen op begrotingsregels, zoals Italië nu aanvraagt vanwege hoge energieprijzen. De Europese Commissie heeft Italië al toegezegd maximaal 1,5% van de economie extra te mogen besteden aan energiemaatregelen. Maar een meerderheid van de lidstaten moet daar nog mee instemmen.
9: De 29-jarige Nederlandse Romy W. heeft in het Belgische strafproces over de dood van de 4-jarige Dean volgehouden dat zij onschuldig is. De Belgische justitie verdenkt haar voormalige partner Dave de K. ervan dat hij het jongetje met geweld om het leven heeft gebracht. W. wordt verdacht van ontvoering met dodelijk gevolg. Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op Neeltje Jans, nadat de K. zijn lichaam had aangewezen. Het Hof van Assise in Gent hoopt op 19 oktober uitspraak te doen. Een 41-jarige man is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een filmploeg van Omroep Poont.
3: Hij bedreigde de cameraploeg op 30 september met een mes in het Amsterdamse Oosterpark. De man gaf een klap op de camera en trok vervolgens een mes toen de beveiliger ingreep. Hij maakte een stekende beweging en dreigde de beveiliger neer te steken. De politie kon hem diezelfde middag nog aanhouden en vond later ook het mes. Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de beoogde aanpassingen aan de belasting op vermogen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief op tafel hebben voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. In het coalitieakkoord is afgesproken dat beleggers in aandelen vanaf 2028 belasting betalen over hun daadwerkelijk behaalde rendement, inclusief waardestijgingen die zij nog niet hebben verzilverd. Rechtse partijen, inclusief regeringspartij VVD, willen dat op termijn een einde komt aan het belasten van deze papieren winsten en dat deze verdere aanpassing al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Daardoor zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten mislopen. Er is ook binnen de coalitie geen overeenstemming over waar dat geld dan vandaan moet komen. Het kabinet verwacht in november 2027 een rapport met adviezen om online discriminatie tegen te gaan. Het rapport wordt opgesteld op basis van online meetings en fysieke gesprekken over het onderwerp. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie meldt dat er naast de eerder aangekondigde online gesprekken ook echte gesprekken komen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in 2024 meer dan 580.000 mensen slachtoffer van online discriminatie of haat. 29 automobilisten krijgen een boete van €449 omdat ze woensdag rijdend beelden maakten van een verkeersongeluk op de A58 bij Oorschot. Bij het ongeval raakten twee mensen gewond en ontstond een lange file. De politie zegt dat bestuurders zowel tijdens de hulpverlening als tijdens het onderzoek foto's en filmpjes maakten. Volgens de verkeerspolitie is dit bij wet verboden en overschrijdt het iedere fatsoensnorm. De kans op een ongeval wordt 2,5 keer groter wanneer je een telefoon gebruikt tijdens het autorijden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
3: Turkije bekijkt hoe het Saoedi-Arabië kan helpen in de strijd met de Jemenitische Houthis, maar stuurt geen troepen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan defensief is, niet offensief. Volgens Fidan wordt overlegd over militaire steun, vooral op het gebied van luchtverdediging. De door Iran gesteunde Houthis voeren luchtaanvallen uit op Saoedische vliegvelden. Ook Pakistan reageert terughoudend en zegt dat het Saoedische leger vecht, terwijl Pakistaanse en Turkse militairen een ondersteunende rol hebben.
5: Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland verzocht om de uitlevering van 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het gaat onder andere om voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president Pyotr Hofmanski. De 9 werden in Rusland in 2025 bij verstek veroordeeld voor onwettig procederen en onrechtmatige gevangenneming. Het Internationaal Strafhof vaardigde in 2023 arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en commissaris voor kinderrechten Maria Lvova-Belova. Rusland erkent het hof zelf niet. Spaanse politici hebben hevig gedebatteerd over de woningmarkt na de dood van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. De vrouw werd op 23 september uit haar huurwoning gezet en overleed woensdag na opname in het ziekenhuis vanwege stress en uitputting. Linkse partijen bekritiseerden de conservatieven over het tegenhouden van wetsvoorstellen tegen stijgende huurprijzen. Rechtse politici verweten de centrumlinkse regering dat ze de huizencrisis niet heeft kunnen aanpakken. De protesten van de afgelopen weken leidden tot een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag nieuwe verkiezingen voor volgende maand aan.
10: Yandex meldt een volledige uitval van enkele clouddiensten na een nachtelijke droneaanval op een datacenter in de regio Ryazan. Bij de aanval ontstond brand en het datacenter werd volledig stilgelegd. Yandex is Ruslands grootste techbedrijf en eigenaar van de belangrijkste zoekmachine en een mailservice met 30% van de markt. Het is de eerste keer dat dergelijke infrastructuur in Rusland wordt aangevallen. Rusland viel eerder meerdere datacenters in Oekraïne aan, waaronder recent een locatie in Kiev die ook volledig buiten werking raakte.
11: Krista Pike kan lopen in haar ziekenhuiskamer na haar mislukte executie, zegt haar advocaat Stephen Farrell. De 50-jarige Pike zou 30 september worden geëxecuteerd met 2 injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Ze overleefde de injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is wakker en kan praten, maar is mentaal nog in een wazige staat en heeft last van nawerkingen. De rechtbank van Tennessee droeg op al het bewijsmateriaal te bewaren voor een mogelijke rechtszaak. Pike's advocaten stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling en in strijd is met het verbod op wrede straffen.
12: Een 15-jarige jongen heeft op een basisschool in Polen een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen hij te hulp schoot. De politie heeft de aanvaller inmiddels gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend.
13: En nu het economisch nieuws. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten. De Wereldhandelsorganisatie verwacht nu dat de wereldwijde goederenhandel in 2026 met 3,9% groeit en in 2027 met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart voorspelde. Toen ging de WTO nog uit van 1,9% groei dit jaar en 2,6% volgend jaar. De wereldhandel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog die eind februari begon. Ook hebben de grote investeringen in kunstmatige intelligentie de goederenhandel een krachtige impuls gegeven.
14: KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint.
15: De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is.
16: De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
17: Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op 2 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, na omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt.
18: Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3% en een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft afgelopen seizoen een winst gemaakt van 12 miljoen euro. 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De voetbalclub verdiende tientallen miljoenen met de verkoop van spelers als Ruben van Bommel, Jaden Adai, David Müller-Wolven en Ernest Pocu. Zonder die transferinkomsten had AZ een verlies geleden van 15 miljoen euro. De inkomsten waren lager door deelname aan de Conference League in plaats van de Europa League. De kosten stegen door meer personeel en langere deelnames aan de Conference League en het bekertoernooi. AZ won afgelopen seizoen de KNVB-beker. De koploper van de Eredivisie verwacht dit seizoen kiet te spelen vanwege geplande investeringen. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in 3 sets, 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieker van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een vierde termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Tcheferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als tweede achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen zesde met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er vallen ook buien. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. Later in de avond neemt de wind boven land af en draait naar het westen. Vannacht blijft het in het westen droog, maar tegen de ochtend komt er regen opzetten. Het koelt af naar 7 graden in het oosten en rond de 13 graden aan zee. Morgen wordt het een grijze dag met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind uit het zuidwesten wordt aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken er flinke buien over met kans op onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Ilko Heijnen waarschuwt dat Europese landen te veel geld uitgeven en te weinig hervormen. Hij reageert daarmee op een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende staatsschulden, met name in Frankrijk. Heijnen roept andere EU-landen op hun tekorten laag te houden en niet bij Nederland aan te kloppen als er tegenslag is. Hij is geen voorstander van uitzonderingen op begrotingsregels, zoals Italië nu aanvraagt vanwege hoge energieprijzen. De Europese Commissie heeft Italië al toegezegd maximaal 1,5% van de economie extra te mogen besteden aan energiemaatregelen. Maar een meerderheid van de lidstaten moet daar nog mee instemmen.
21: De 29-jarige Nederlandse Romy W. heeft in het Belgische strafproces over de dood van de 4-jarige Dean volgehouden dat zij onschuldig is. De Belgische justitie verdenkt haar voormalige partner Dave de K. ervan dat hij het jongetje met geweld om het leven heeft gebracht. W. wordt verdacht van ontvoering met dodelijk gevolg. Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op Neeltje Jans, nadat de K. zijn lichaam had aangewezen. Het Hof van Assize in Gent hoopt op 19 oktober uitspraak te doen. Een 41-jarige man is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een filmploeg van Omroep Poont. Hij bedreigde de cameraploeg op 30 september met een mes in het Amsterdamse Oosterpark. De man gaf een klap op de camera en trok vervolgens een mes toen de beveiliger ingreep. Hij maakte een stekende beweging en dreigde de beveiliger neer te steken. De politie kon hem diezelfde middag nog aanhouden en vond later ook het mes.
22: Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de beoogde aanpassingen aan de belasting op vermogen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief op tafel hebben voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. In het coalitieakkoord is afgesproken dat beleggers in aandelen vanaf 2028 belasting betalen over hun daadwerkelijk behaalde rendement, inclusief waardestijgingen die zij nog niet hebben verzilverd. Rechtse partijen, inclusief regeringspartij VVD, willen dat op termijn een einde komt aan het belasten van deze papieren winsten en dat deze verdere aanpassing al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Daardoor zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten mislopen. Er is ook binnen de coalitie geen overeenstemming over waar dat geld dan vandaan moet komen.
21: Het kabinet verwacht in november 2027 een rapport met adviezen om online discriminatie tegen te gaan. Het rapport wordt opgesteld op basis van online meetings en fysieke gesprekken over het onderwerp. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie meldt dat er naast de eerder aangekondigde online gesprekken ook echte gesprekken komen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in 2024 meer dan 580.000 mensen slachtoffer van online discriminatie of haat. 29 automobilisten krijgen een boete van €449 omdat ze woensdag rijdend beelden maakten van een verkeersongeluk op de A58 bij Oorschot. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond en ontstond een lange file. De politie zegt dat bestuurders zowel tijdens de hulpverlening als tijdens het onderzoek foto's en filmpjes maakten. Volgens de verkeerspolitie is dit bij wet verboden en overschrijdt het iedere fatsoensnorm. De kans op een ongeval wordt 2,5 keer groter wanneer je een telefoon gebruikt tijdens het autorijden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse oud-inlichtingenchef August Hanning wordt verdacht van spionage en landverraad. De 80-jarige Hanning leidde de buitenlandse inlichtingendienst BND van 1998 tot 2005.
0: Hij onderhield volgens Duitse media goede banden met de Chinese generaal Wang Jiangjing. Hanning zou een voormalige medewerker hebben betaald voor vertrouwelijke informatie en die hebben doorgegeven aan buitenlandse diensten.
4: Turkije bekijkt hoe het Saoedi-Arabië kan helpen in de strijd met de Jemenitische Houthis, maar stuurt geen troepen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan defensief is, niet offensief. Volgens Fidan wordt overlegd over militaire steun, vooral op het gebied van luchtverdediging. De door Iran gesteunde Houthis voeren luchtaanvallen uit op Saoedische vliegvelden. Ook Pakistan reageert terughoudend en zegt dat het Saoedische leger vecht, terwijl Pakistanse en Turkse militairen een ondersteunende rol hebben.
6: Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland verzocht om de uitlevering van 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het gaat onder andere om voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president Pyotr Hofmansky. De 9 werden in Rusland in 2025 bij verstek veroordeeld voor onwettig procederen en onrechtmatige gevangenneming. Het Internationaal Strafhof vaardigde in 2023 arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en commissaris voor kinderrechten Maria Lvova-Belova. Rusland erkent het hof zelf niet. Spaanse politici hebben hevig gedebatteerd over de woningmarkt na de dood van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. De vrouw werd op 23 september uit haar huurwoning gezet en overleed woensdag na opname in het ziekenhuis vanwege stress en uitputting. Linkse partijen bekritiseerden de conservatieven over het tegenhouden van wetsvoorstellen tegen stijgende huurprijzen. Rechtse politici verweten de centrumlinkse regering dat ze de huizencrisis niet heeft kunnen aanpakken. De protesten van de afgelopen weken leidden tot een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag nieuwe verkiezingen voor volgende maand aan.
7: Yandex meldt een volledige uitval van enkele clouddiensten na een nachtelijke droneaanval op een datacenter in de regio Riazan. Bij de aanval ontstond brand en het datacenter werd volledig stilgelegd. Yandex is Ruslands grootste techbedrijf en eigenaar van de belangrijkste zoekmachine en een mailservice met 30% van de markt. Het is de eerste keer dat dergelijke infrastructuur in Rusland wordt aangevallen. Rusland viel eerder meerdere datacenters in Oekraïne aan, waaronder recent een locatie in Kiev die ook volledig buiten werking raakte.
24: Krista Pike kan lopen in haar ziekenhuiskamer na haar mislukte executie, zegt haar advocaat Stephen Farrell. De 50-jarige Pike zou 30 september worden geëxecuteerd met 2 injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Ze overleefde de injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is wakker en kan praten, maar is mentaal nog in een wazige staat en heeft last van nawerkingen. De rechtbank van Tennessee droeg op al het bewijsmateriaal te bewaren voor een mogelijke rechtszaak. Pike's advocaten stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling en in strijd is met het verbod op wrede straffen.
25: En nu het economisch nieuws. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
26: Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten.
27: KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf.
3: Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint.
5: De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is.
8: De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
9: Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, is op weg om H&M in te halen als het op 2 na grootste modewinkelconcern ter wereld. De omzet van de Japanse retailer steeg in een jaar tijd met 17%, na omgerekend 22,4 miljard euro. Analisten verwachten dat H&M een jaaromzet van minder dan 20 miljard euro behaalt. Oprichter en topman Tadashi Yanai wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu nog een titel van het Spaanse Inditex. Voor het nieuwe boekjaar rekent Fast Retailing op een omzetgroei van 12,3% en een stijging van de bedrijfswinst van ruim 15%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in 3 sets. 1-6, 6-3, 6-4. Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar herpakte zich in de tweede set met 2 breaks. In de derde set nam hij meteen afstand door een dubbele break en speelde de partij op eigen service uit. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Alex Mickelson. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieker van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Tcheferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als 2e achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn 1e race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen zesde met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de Eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreak uit tegen Ajax.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt boven land af en draait naar het westen. Vannacht valt er in het oosten nog een enkele bui, verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De meeste neerslag valt in het noordwesten. Aan zee kan het krachtig tot hard waaien. Morgenavond trekken enkele flinke buien over, plaatselijk met onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een plan hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. Dat zei de D66-bewindsvrouw in een debat in de Tweede Kamer. In het noodmaatregelenpakket moet staan hoe de inrichtingen op korte termijn beter op orde kunnen worden gebracht. De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren in de inrichtingen de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling, onderwijs en het dagprogramma. Het weekprogramma voor jongeren was al verlaagd van 77 naar 62 uur, maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge wil vooral dat het weer een veilige en prettige omgeving wordt om te werken. Want ook voor medewerkers is het onveiliger geworden.
12: Zwemicoon Maarten van der Weijden stopt met zijn zwemcarrière. En zijn Maarten van der Weijden Foundation, schrijft de Telegraaf. Van der Weijden haalde Olympisch goud op de 10 kilometer open water in 2008 in Peking en werd in datzelfde jaar sportman van het jaar. Na zijn gouden race op de Spelen stopte hij met wedstrijdzwemmen. Hij zwom onder meer de Elfstedentocht in 2018 en 2019 en zwom heen en weer naar Engeland. De 45-jarige, die zelf herstelde van acute leukemie, haalde meer dan 18 miljoen euro op voor kankeronderzoek. In de zaterdagbijlage Vrij zegt hij dat het te zwaar is geworden en dat hij het als een verantwoordelijkheid voelde om geld op te halen voor anderen die door de ziekte zijn getroffen.
13: Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de beoogde aanpassingen aan de belasting op inkomsten uit vermogen. De Tweede Kamer wilde een alternatief op tafel hebben voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. In het coalitieakkoord is afgesproken dat beleggers in aandelen vanaf 2028 belasting gaan betalen over hun daadwerkelijk behaalde rendement, inclusief waardestijgingen die zij nog niet hebben verzilverd. Wel werd afgesproken dat op termijn een einde komt aan het belasten van deze papieren winsten. Rechtse partijen, inclusief regeringspartij VVD, willen dat deze verdere aanpassing al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Maar dat zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten kosten. Het kabinet stelde aanvankelijk voor het gat in de begroting deels te dichten door de belastingvrije voet in box 3 fors te verlagen. Maar de Kamer veegde dat plan vorige week van tafel. Minister Eelco Heijne opperde vervolgens de belasting te verlagen die ondernemers betalen over dividend uit hun eigen bedrijf. Maar die maatregel volstaat niet om het hele financiële gat te dichten.
14: De 47-jarige Avadhout Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019.
15: Dat bleek donderdag op een voorbereidende zitting in de zaak. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat. De verdachte zou vervolgens samen met zijn twee kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India. De kinderen liet hij vervolgens achter bij familie. Zelf reisde S. verder en is tot op heden onvindbaar. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 13 mei 2027.
16: Een helikopter.

0: Israëlische landen te veel geld uitgeven en te weinig hervormen. Hij reageert daarmee op een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende staatsschulden, met name in Frankrijk. Heine roept andere EU-landen op hun tekorten laag te houden en niet bij Nederland aan te kloppen als er tegenslag is. Hij is geen voorstander van uitzonderingen op begrotingsregels, zoals Italië nu aanvraagt vanwege hoge energieprijzen. De Europese Commissie heeft Italië al toegezegd maximaal 1,5% van de economie extra te mogen besteden aan energiemaatregelen. Maar een meerderheid van de lidstaten moet daar nog mee instemmen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen waarmee begin dit jaar de oude woning van voormalig prins Andrew werd doorzocht, onrechtmatig waren. Andrew spande maandag een rechtszaak aan tegen de Thames Valley Police. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De politie gaat ondanks de onrechtmatige huiszoekingen gewoon verder met het onderzoek. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige schrijver om haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. De Academie roemt onder meer haar werken Autobiography of Red, The Beauty of the Husband en Float. Carson heeft sinds 2022 het IJslandse staatsburgerschap en was op IJsland toen ze het nieuws hoorden. De Jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saudi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Een kleuterschool en een medisch complex raakten beschadigd door brokstukken van de onderschepte projectielen. Ooggetuigen en bronnen zeggen dat er rook uit een stilstaand vliegtuig kwam op de luchthaven. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saudi-Arabië gesteunde Jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. De Duitse oud-inlichtingenchef August Hanning wordt verdacht van spionage en landverraad. De 80-jarige Hanning leidde de buitenlandse inlichtingendienst BND van 1998 tot 2005. Hij onderhield volgens Duitse media goede banden met de Chinese generaal Wang Jiangjing. Hanning zou een voormalige medewerker hebben betaald voor vertrouwelijke informatie en die hebben doorgegeven aan buitenlandse diensten. Turkije bekijkt hoe het Saoedi-Arabië kan helpen in de strijd met de Jemenitische Houthis, maar stuurt geen troepen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan defensief is, niet offensief. Volgens Fidan wordt overlegd over militaire steun, vooral op het gebied van luchtverdediging. De door Iran gesteunde Houthis voeren luchtaanvallen uit op Saoedische vliegvelden. Ook Pakistan reageert terughoudend en zegt dat het Saoedische leger vecht, terwijl Pakistanse en Turkse militairen een ondersteunende rol hebben. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland verzocht om de uitlevering van 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het gaat onder andere om voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president Pyotr Hofmanski. De 9 werden in Rusland in 2025 bij verstek veroordeeld voor onwettig procederen en onrechtmatige gevangenneming. Het Internationaal Strafhof vaardigde in 2023 arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en commissaris voor kinderrechten Maria Lvova-Belova. Rusland erkent het hof zelf niet. En nu het economisch nieuws. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Een woordvoerster spreekt van een samenloop van omstandigheden.
0: Stakingen, extreem weer en andere natuurverschillen.

0: verschijnselen verstoren de dienstregeling geregeld. Daarom wil KLM toestellen als reserve achter de hand houden. Hoeveel vluchten worden geschrapt, maakt de luchtvaartmaatschappij niet bekend. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie, ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse wielrenner Ion Izagirre rijdt zaterdag met een gebroken pols toch de Ronde van Lombardije. De 37-jarige renner brak zijn pols ruim een week geleden bij een trainingsongeval. De laatste klassieker van het jaar zou zijn afscheidskoers worden na een carrière van 17 jaar. Izagirre zegt dat hij zijn loopbaan niet op deze manier wil afsluiten. Ook Bauke Mollema neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. De 39-jarige Nederlander won de koers in 2019. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Tcheferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als tweede achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen zesde met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de Eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreak uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog, maar aan het einde van de nacht begint het in het westen te regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en aan zee kan het hard waaien. Morgenavond trekken flinke buien over, plaatselijk met onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een noodmaatregelenpakket klaar hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling en onderwijs. Het weekprogramma werd als noodmaatregel al verlaagd van 77 naar 62 uur, maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge zegt dat nu soms onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat onderwijs regelmatig nog in de ochtend wordt geannuleerd. De noodmaatregelen moeten vooral helpen om jongeren meer vastigheid te geven en de omgeving weer veiliger te maken voor medewerkers. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Voor deze toepassing van het medicijn is op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht om binnen 3 maanden te stoppen met het ongeregistreerde geneesmiddel. De kliniek vroeg de rechter om dat besluit tijdelijk op te schorten. Maar de rechtbank vindt dat de veiligheid van patiënten en goed toezicht zwaarder wegen. De kliniek heeft volgens de rechter onvoldoende toegelicht waarom andere behandelingen niet geschikt zijn. Een helikopter van het bedrijf Heli Holland heeft donderdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in de buurt van Den Helder, omdat er iets gehoord zou zijn aan de motor. Niemand raakte gewond en de helikopter is niet beschadigd. De politie meldt dat de civiele helikopter is geland in Callantsoog, een dorp onder Julianadorp. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit, omdat het om een crash leek te gaan. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het om een succesvolle voorzorgslanding ging. De dienst luchtvaart gaat onderzoek doen naar de oorzaak. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de opmerking van defensieminister Dilan Yeşilgöz dat Rusland de vijand is. De VVD-leider zei dat tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer. De Russische ambassade schrijft op X de Nederlandse regering te vragen de woorden te bevestigen of zich ervan te distantiëren. Door Rusland als vijand van Nederland aan te merken, lokt Yeziugus volgens de ambassade een gewapend conflict met het land uit.
5: De 47-jarige Avadhoot Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat. De verdachte zou vervolgens samen met zijn twee kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India en is tot op heden onvindbaar. Nederland heeft officieel gevraagd om zijn uitlevering, maar daar is nooit respons op gekomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 13 mei 2027.
6: Bijna 50 verdachten, onder wie een onbekend aantal Nederlanders, zijn opgepakt tijdens een internationale politieactie tegen een crimineel netwerk. De bende vervoerde drugs vanuit Nederland, België en Spanje naar andere Europese landen en wordt ook in verband gebracht met moorden, ontvoeringen en aanvallen met granaten. Veruit de meeste aanhoudingen zijn verricht in Slovenië, namelijk 34. In Slovenië en Spanje waren dinsdag 42 invallen, waarbij agenten drugs, wapens, juwelen en cash vonden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Rusland veroordeelt oppositiepolitica Yelena Perepelitsja tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. Die stichting staat in Rusland op de lijst met extremistische organisaties en is verboden. Perepelitsja is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het Kremlin gebruikt het label extremistische organisatie om tegengeluiden te onderdrukken.
8: De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het internationaal strafhof fit genoeg om te worden vervolgd. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie nadat de advocaten van de 81-jarige Duterte hadden volgehouden dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor het hof kan verschijnen. Begin dit jaar meldden 3 onafhankelijke artsen al dat hij fit genoeg was om te worden gehoord. De aanvang van het proces staat gepland voor 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn gewelddadige aanpak tegen drugs, waarbij duizenden doden zijn gevallen.
9: Duitsland is welkom om mee te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham na een kennismakingsbezoek aan Duitsland. Hij heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verteld dat het VK ervoor openstaat dat Duitsland toetreedt tot het zogeheten GCAP-project. Duitsland is na een stuk gelopen samenwerking met Frankrijk op zoek naar nieuwe partners om een straaljager te ontwikkelen. Canada volgt GCAP als waarnemer. Ook landen als Polen en Saoedi-Arabië zouden belangstelling hebben.
10: EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en de interne veiligheidsdiensten adviseren en bijstaan bij het versterken van de territoriale controle, de grensbeveiliging en de interne veiligheid. Kallas benadrukte dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af en alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. De Libanese premier Nawaf Salam heeft in september gewaarschuwd dat er een vacuüm in de veiligheid van de regio kan ontstaan als er niets voor in de plaats komt.
11: De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen waarmee begin dit jaar de oude woning van voormalig prins Andrew werd doorzocht, onrechtmatig waren. Andrew spande maandag een rechtszaak aan tegen de Thames Valley Police. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.
12: Andrew ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De politie gaat ondanks de onrechtmatige huiszoekingen gewoon verder met het onderzoek.
13: De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige schrijver om haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. De Academie roemt onder meer haar werken Autobiography of Red, The Beauty of the Husband en Float. Carson heeft sinds 2022 het IJslandse staatsburgerschap en was op IJsland toen ze het nieuws hoorde.
14: En nu het economisch nieuws. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
15: De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
16: Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten.
17: KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen, omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint.
18: De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is.
19: De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Čeferin stelt zich toch kandidaat voor een vierde termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Čeferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Čeferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als tweede achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen zesde met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de Eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreak uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt in de loop van de avond boven land af en draait naar het westen. Vannacht blijft het grotendeels droog, al valt er in het oosten mogelijk nog een bui. Tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind uit het zuidwesten is aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 18 graden.
20: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yezilgus van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yezilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland, maar een zorgeloze vrede is heel ver weg. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Voor deze toepassing van het medicijn is op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht om binnen 3 maanden te stoppen met het ongeregistreerde geneesmiddel.
3: De kliniek vroeg de rechter om dat besluit tijdelijk op te schorten. Maar de rechtbank vindt dat de veiligheid van patiënten en goed toezicht zwaarder wegen. De kliniek heeft volgens de rechter onvoldoende toegelicht waarom andere behandelingen niet geschikt zijn.
4: Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een noodmaatregelenpakket klaar hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling en onderwijs. Het weekprogramma werd als noodmaatregel al verlaagd van 77 naar 62 uur, maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge zegt dat nu soms onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat onderwijs regelmatig nog in de ochtend wordt geannuleerd. De noodmaatregelen moeten vooral helpen om jongeren meer vastigheid te geven en de omgeving weer veiliger te maken voor medewerkers.
22: Een helikopter van het bedrijf Heli Holland heeft donderdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in de buurt van Den Helder, omdat er iets gehoord zou zijn aan de motor. Niemand raakte gewond en de helikopter is niet beschadigd. De politie meldt dat de civiele helikopter is geland in Callantsoog, een dorp onder Julianadorp. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit, omdat het om een crash leek te gaan. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het om een succesvolle voorzorgslanding ging. De dienst luchtvaart gaat onderzoek doen naar de oorzaak.
23: De 47-jarige Avadhoot Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat. De verdachte zou vervolgens samen met zijn twee kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India en is tot op heden onvindbaar. Nederland heeft officieel gevraagd om zijn uitlevering, maar daar is nooit respons op gekomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 13 mei 2027.
24: Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de aanpassingen aan de belasting op vermogen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. Rechtse partijen, waaronder regeringspartij VVD, willen dat een einde komt aan het belasten van papieren winsten al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Daardoor zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten mislopen. Er is ook binnen de coalitie geen overeenstemming over waar dat geld dan vandaan moet komen.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: EU-buitenlandschef Kaya Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten adviseren bij het versterken van de territoriale controle, grensbeveiliging en interne veiligheid. Kallas benadrukt dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. De missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. Kallas stelt dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan. Libanon moet volledige controle hebben over zijn grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting ontwapening van Hezbollah.
28: Rusland veroordeelt oppositiepolitica Yelena Perepelitsja tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. Die stichting staat in Rusland op de lijst met extremistische organisaties en is verboden. Perepelitsja is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het Kremlin gebruikt het label extremistische organisatie om tegengeluiden te onderdrukken.
29: Duitsland is welkom om mee te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham na een kennismakingsbezoek aan Duitsland.
27: Hij heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verteld dat het VK ervoor openstaat dat Duitsland toetreedt tot het zogeheten GCAP-project. Duitsland is na een stuk gelopen samenwerking met Frankrijk op zoek naar nieuwe partners om een straaljager te ontwikkelen. Canada volgt GCAP als waarnemer. Ook landen als Polen en Saoedi-Arabië zouden belangstelling hebben. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het internationaal strafhof fit genoeg om te worden vervolgd. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie nadat de advocaten van de 81-jarige Duterte hadden volgehouden dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor het hof kan verschijnen. Begin dit jaar meldden 3 onafhankelijke artsen al dat hij fit genoeg was om te worden gehoord. De aanvang van het proces staat gepland voor 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn gewelddadige aanpak tegen drugs, waarbij duizenden doden zijn gevallen. De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen waarmee begin dit jaar de oude woning van voormalig prins Andrew werd doorzocht, onrechtmatig waren. Andrew spande maandag een rechtszaak aan tegen de Thames Valley Police. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De politie gaat ondanks de onrechtmatige huiszoekingen gewoon verder met het onderzoek. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige schrijver om haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. De Academie roemt onder meer haar werken Autobiography of Red, The Beauty of the Husband en Float. Carson heeft sinds 2022 het IJslandse staatsburgerschap en was op IJsland toen ze het nieuws hoorde.
1: En nu het economisch nieuws. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
5: De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
6: Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten.
7: KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint.
8: De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten.
27: Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Čeferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Čeferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Čeferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als 2e achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn 1e race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen 6e met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de Eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreek uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreek nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt later af. Vannacht blijft het droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 7 tot 13 graden. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en wordt aan zee krachtig tot hard.
11: Literatuur.
27: Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. De academie roemt onder meer haar werken Autobiography of Red, The Beauty of the Husband en Float. Carson heeft sinds 2022 het IJslandse staatsburgerschap en was op IJsland toen ze het nieuws hoorde.
0: En nu het economisch nieuws. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
11: De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
12: Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten.
13: KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen, omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint.
14: De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is.
15: De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg.
18: Alexander Čeferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen.
2: Čeferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Čeferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als tweede achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen zesde met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de Eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreek uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobby van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobby was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreek nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt later af. Vannacht blijft het droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 7 tot 13 graden. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en wordt aan zee krachtig tot hard.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yezilgus van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yezilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Voor deze toepassing van het medicijn is op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht om binnen 3 maanden te stoppen met het ongeregistreerde geneesmiddel. De kliniek vroeg de rechter om dat besluit tijdelijk op te schorten. Maar de rechtbank vindt dat de veiligheid van patiënten en goed toezicht zwaarder wegen. De kliniek heeft volgens de rechter onvoldoende toegelicht waarom andere behandelingen niet geschikt zijn. Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een noodmaatregelenpakket klaar hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. De
27: De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling en onderwijs. Het weekprogramma werd als noodmaatregel al verlaagd van 77 naar 62 uur. Maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge zegt dat nu soms onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat onderwijs regelmatig nog in de ochtend wordt geannuleerd. De noodmaatregelen moeten vooral helpen om jongeren meer vastigheid te geven en de omgeving weer veiliger te maken voor medewerkers. Een helikopter van het bedrijf Heli Holland heeft donderdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in de buurt van Den Helder, omdat er iets gehoord zou zijn aan de motor. Niemand raakte gewond en de helikopter is niet beschadigd. De politie meldt dat de civiele helikopter is geland in Callandsoog, een dorp onder Julianadorp. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit, omdat het om een crash leek te gaan. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het om een succesvolle voorzorgslanding ging. De dienst luchtvaart gaat onderzoek doen naar de oorzaak. De 47-jarige Avadhoot Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat. De verdachte zou vervolgens samen met zijn twee kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India en is tot op heden onvindbaar. Nederland heeft officieel gevraagd om zijn uitlevering, maar daar is nooit respons op gekomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 13 mei 2027. Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de aanpassingen aan de belasting op vermogen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. Rechtse partijen, waaronder regeringspartij VVD, willen dat een einde komt aan het belasten van papieren winsten al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Daardoor zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten mislopen. Er is ook binnen de coalitie geen overeenstemming over waar dat geld dan vandaan moet komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaya Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten adviseren bij het versterken van de territoriale controle, grensbeveiliging en interne veiligheid. Kallas benadrukt dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. De missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. Kallas stelt dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan. Libanon moet volledige controle hebben over zijn grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting ontwapening van Hezbollah. Rusland veroordeelt oppositiepolitica Yelena Perepelitsja tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. Die stichting staat in Rusland op de lijst met extremistische organisaties en is verboden. Perepelitsja is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het Kremlin gebruikt het label extremistische organisatie om tegengeluiden te onderdrukken. Duitsland is welkom om mee te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham na een kennismakingsbezoek aan Duitsland. Hij heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verteld dat het VK ervoor openstaat dat Duitsland toetreedt tot het zogeheten GCAP-project. Duitsland is na een stuk gelopen samenwerking met Frankrijk op zoek naar nieuwe partners om een straaljager te ontwikkelen. Canada volgt GCAP als waarnemer. Ook landen als Polen en Saoedi-Arabië zouden belangstelling hebben. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het internationaal strafhof fit genoeg om te worden vervolgd. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie nadat de advocaten van de 81-jarige Duterte hadden volgehouden dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor het hof kan verschijnen. Begin dit jaar meldden 3 onafhankelijke artsen al dat hij fit genoeg was om te worden gehoord. De aanvang van het proces staat gepland voor 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn gewelddadige aanpak tegen drugs, waarbij 1000 doden zijn gevallen. De Britse politie

0: Larsen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige schrijver om haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. De Academie roemt onder meer haar werken Autobiography of Red, The Beauty of the Husband en Float. Carson heeft sinds 2022 het IJslandse staatsburgerschap en was op IJsland toen ze het nieuws hoorde. En nu het economisch nieuws. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen, omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Čeferin stelt zich toch kandidaat voor een vierde termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen

0: Iedereen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Ceferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Ceferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als tweede achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen zesde met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de Eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreak uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt later af. Vannacht blijft het droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 7 tot 13 graden. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en wordt aan zee krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yezilgus van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yezilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Voor deze toepassing van het medicijn is op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht om binnen 3 maanden te stoppen met het ongeregistreerde geneesmiddel. De kliniek vroeg de rechter om dat besluit tijdelijk op te schorten. Maar de rechtbank vindt dat de veiligheid van patiënten en goed toezicht zwaarder wegen. De kliniek heeft volgens de rechter onvoldoende toegelicht waarom andere behandelingen niet geschikt zijn. Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een noodmaatregelenpakket klaar hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling en onderwijs. Het weekprogramma werd als noodmaatregel al verlaagd van 77 naar 62 uur. Maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge zegt dat nu soms onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat onderwijs regelmatig nog in de ochtend wordt geannuleerd. De noodmaatregelen moeten vooral helpen om jongeren meer vastigheid te geven en de omgeving weer veiliger te maken voor medewerkers. Een helikopter van het bedrijf Heli Holland heeft donderdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in de buurt van Den Helder, omdat er iets gehoord zou zijn aan de motor. Niemand raakte gewond en de helikopter is niet beschadigd. De politie meldt dat de civiele helikopter is geland in Callantsoog, een dorp onder Julianadorp. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit, omdat het om een crash leek te gaan. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het om een succesvolle voorzorgslanding ging. De dienst luchtvaart gaat onderzoek doen naar de oorzaak. De 47-jarige Avadhoot Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat. De verdachte zou vervolgens samen met zijn twee kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India en is tot op heden onvindbaar. Nederland heeft officieel gevraagd om zijn uitlevering, maar daar is nooit respons op gekomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 13 mei 2027. Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de aanpassingen aan de belasting op vermogen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. Rechtse partijen, waaronder regeringspartij VVD, willen dat een einde komt aan het belasten van papieren winsten al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Daardoor zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten mislopen. Er is ook binnen de coalitie geen overeenstemming over waar dat geld dan vandaan moet komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaya Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten adviseren bij het versterken van de territoriale controle, grensbeveiliging en interne veiligheid. Kallas benadrukt dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. De missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. Kallas stelt dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan. Libanon moet volledige controle hebben over zijn grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting ontwapening van Hezbollah. Rusland veroordeelt oppositiepolitica Yelena Perepelitsja tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. Die stichting staat in Rusland op de lijst met extremistische organisaties en is verboden. Perepelitsja is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het Kremlin gebruikt het label extremistische organisatie om tegengeluiden te onderdrukken. Duitsland is welkom om mee te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham na een kennismakingsbezoek aan Duitsland. Hij heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verteld dat het VK ervoor openstaat dat Duitsland toetreedt tot het zogeheten GCAP-project. Duitsland is na een stuk gelopen samenwerking met Frankrijk op zoek naar nieuwe partners om een straaljager te ontwikkelen. Canada volgt GCAP als waarnemer. Ook landen als Polen en Saoedi-Arabië zouden belangstelling hebben. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het internationaal strafhof fit genoeg om te worden vervolgd. Een deskundige panel kwam tot die conclusie nadat de advocaten van de 81-jarige Duterte hadden volgehouden dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor het hof kan verschijnen. Begin dit jaar meldden 3 onafhankelijke artsen al dat hij fit genoeg was om te worden gehoord. De aanvang van het proces staat gepland voor 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn gewelddadige aanpak tegen drugs, waarbij 1000 doden zijn gevallen. De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen waarmee begin dit jaar de oude woning van voormalig prins Andrew werd doorzocht, onrechtmatig waren. Andrew spande maandag een rechtszaak aan tegen de Thames Valley Police. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De politie gaat ondanks de onrechtmatige huiszoekingen gewoon verder met het onderzoek. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige schrijver om haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. De Academie roemt onder meer haar werken Autobiography of Red, The Beauty of the Husband en Float. Carson heeft sinds 2022 het IJslandse staatsburgerschap en was op IJsland toen ze het nieuws hoorde. En nu het economisch nieuws. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen, Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Čeferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Čeferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Čeferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als 2e achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn 1e race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen 6e met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de Eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreek uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreek nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt later af. Vannacht blijft het droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 7 tot 13 graden. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en wordt aan zee krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yezilgus van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yazilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Voor deze toepassing van het medicijn is op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht om binnen 3 maanden te stoppen met het ongeregistreerde geneesmiddel. De kliniek vroeg de rechter om dat besluit tijdelijk op te schorten. Maar de rechtbank vindt dat de veiligheid van patiënten en goed toezicht zwaarder wegen. De kliniek heeft volgens de rechter onvoldoende toegelicht waarom andere behandelingen niet geschikt zijn. Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een noodmaatregelenpakket klaar hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling en onderwijs. Het weekprogramma werd als noodmaatregel al verlaagd van 77 naar 62 uur, maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge zegt dat nu soms onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat onderwijs regelmatig nog in de ochtend wordt geannuleerd. De noodmaatregelen moeten vooral helpen om jongeren meer vastigheid te geven en de omgeving weer veiliger te maken voor medewerkers. Een helikopter van het bedrijf Heli Holland heeft donderdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in de buurt van Den Helder, omdat er iets gehoord zou zijn aan de motor. Niemand raakte gewond en de helikopter is niet beschadigd. De politie meldt dat de civiele helikopter is geland in Callantsoog, een dorp onder Julianadorp. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit, omdat het om een crash leek te gaan. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het om een succesvolle voorzorgslanding ging. De dienst luchtvaart gaat onderzoek doen naar de oorzaak. De 47-jarige Avadhoot Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat. De verdachte zou vervolgens samen met zijn 2 kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India en is tot op heden onvindbaar. Nederland heeft officieel gevraagd om zijn uitlevering, maar daar is nooit respons op gekomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 13 mei 2027. Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met een nieuw dekkingsplan voor de aanpassingen aan de belasting op vermogen in box 3. De Tweede Kamer wilde een alternatief voordat maandag de inhoudelijke behandeling van het belastingplan begint. Maar dat komt pas enkele weken later. Rechtse partijen, waaronder regeringspartij VVD, willen dat een einde komt aan het belasten van papieren winsten al meteen in 2028 wordt doorgevoerd. Daardoor zou de schatkist de komende jaren vele miljarden aan belastingopbrengsten mislopen. Er is ook binnen de coalitie geen overeenstemming over waar dat geld dan vandaan moet komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten adviseren bij het versterken van de territoriale controle, grensbeveiliging en interne veiligheid. Kallas benadrukt dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. De missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. Kallas stelt dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan. Libanon moet volledige controle hebben over zijn grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting ontwapening van Hezbollah. Rusland veroordeelt oppositiepolitica Yelena Perepelitsja tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. Die stichting staat in Rusland op de lijst met extremistische organisaties en is verboden. Perepelitsja is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het Kremlin gebruikt het label extremistische organisatie om tegengeluiden te onderdrukken. Duitsland is welkom om mee te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham na een kennismakingsbezoek aan Duitsland. Hij heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verteld dat het VK ervoor openstaat dat Duitsland toetreedt tot het zogeheten GCAP-project. Duitsland is na een stuk gelopen samenwerking met Frankrijk op zoek naar nieuwe partners om een straaljager te ontwikkelen. Canada volgt GCAP als waarnemer. Ook landen als Polen en Saoedi-Arabië zouden belangstelling hebben. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het internationaal strafhof fit genoeg om te worden vervolgd. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie nadat de advocaten van de 81-jarige Duterte hadden volgehouden dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor het hof kan verschijnen. Begin dit jaar meldden 3 onafhankelijke artsen al dat hij fit genoeg was om te worden gehoord. De aanvang van het proces staat gepland voor 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn gewelddadige aanpak tegen drugs, waarbij 1000 doden zijn gevallen. De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen waarmee begin dit jaar de oude woning van voormalig prins Andrew werd doorzocht, onrechtmatig waren. Andrew spande maandag een rechtszaak aan tegen de Thames Valley Police. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De politie gaat ondanks de onrechtmatige huiszoekingen gewoon verder met het onderzoek. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige schrijver om haar vindingrijke oeuvre, waarmee ze nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur. Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. De Academie roemt onder meer haar werken Autobiography of Red, The Beauty of the Husband en Float. Carson heeft sinds 2022 het IJslandse staatsburgerschap en was op IJsland toen ze het nieuws hoorde. En nu het economisch nieuws. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen, omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen mogelijk weer beschikken over verdediger Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger verliet 2 weken geleden het Nederlands elftal met een blessure, maar heeft weer getraind. Trainer Peter Bos zei tijdens zijn persconferentie dat Geertruida mogelijk kan spelen. De Oostenrijkse middenvelder Paul Wanner raakte ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Voor hem komt de wedstrijd tegen Heerenveen te vroeg. Alexander Čeferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Čeferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Čeferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als 2e achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen 6e met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreek uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobby van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobby was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreek nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt later af. Vannacht blijft het droog, maar aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 7 tot 13 graden. Morgen wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind neemt toe en wordt aan zee krachtig tot hard.
3: De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yezilgus van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yezilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg. Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een noodmaatregelenpakket klaar hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling en onderwijs. Het weekprogramma werd als noodmaatregel al verlaagd van 77 naar 62 uur. Maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge zegt dat nu soms onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat onderwijs regelmatig nog in de ochtend wordt geannuleerd. De noodmaatregelen moeten vooral helpen om jongeren meer vastigheid te geven en de omgeving weer veiliger te maken voor medewerkers. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Voor deze toepassing van het medicijn is op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht om binnen 3 maanden te stoppen met het ongeregistreerde geneesmiddel. De kliniek vroeg de rechter om dat besluit tijdelijk op te schorten. Maar de rechtbank vindt dat de veiligheid van patiënten en goed toezicht zwaarder wegen. De kliniek heeft volgens de rechter onvoldoende toegelicht waarom andere behandelingen niet geschikt zijn. De 47-jarige Avadhoot Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat. De verdachte zou vervolgens samen met zijn 2 kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India en is tot op heden onvindbaar. Nederland heeft officieel gevraagd om zijn uitlevering, maar daar is nooit respons op gekomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 13 mei 2027. Een helikopter van het bedrijf Heli Holland heeft donderdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in de buurt van Den Helder, omdat er iets gehoord zou zijn aan de motor. Niemand raakte gewond en de helikopter is niet beschadigd. De politie meldt dat de civiele helikopter is geland in Callantsoog, een dorp onder Julianadorp. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit, omdat het om een crash leek te gaan. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het om een succesvolle voorzorgslanding ging. De dienst Luchtvaart gaat onderzoek doen naar de oorzaak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Britse politie heeft 2 Letse mannen gearresteerd die het terrein van luchtmachtbasis RAF Molesworth in Cambridgeshire waren binnengedrongen. De mannen van 36 en 32 jaar oud wonen momenteel in het Verenigd Koninkrijk. Ze worden verdacht van het betreden van verboden terrein met een doel dat schadelijk is voor het land. De terrorismeafdeling van de politie onderzoekt de zaak. Woensdagavond vond de politie tijdens patrouilles een achtergelaten voertuig bij de basis. Vervolgens ontdekte de politie een klein gat in een hek. Rond 2 uur 's nachts werden de mannen op het terrein aangehouden. EU-buitenlandchef Kaya Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten adviseren bij het versterken van de territoriale controle, grensbeveiliging en interne veiligheid. Kallas benadrukt dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. De missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. Kallas stelt dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan. Libanon moet volledige controle hebben over zijn grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting ontwapening van Hezbollah. Rusland veroordeelt oppositiepolitica Yelena Perepelitsja tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. Die stichting staat in Rusland op de lijst met extremistische organisaties en is verboden. Perepelitsja is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het Kremlin gebruikt het label extremistische organisatie om tegengeluiden te onderdrukken. Duitsland is welkom om mee te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham na een kennismakingsbezoek aan Duitsland. Hij heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verteld dat het VK ervoor openstaat dat Duitsland toetreedt tot het zogeheten GCAP-project. Duitsland is na een stuk gelopen samenwerking met Frankrijk op zoek naar nieuwe partners om een straaljager te ontwikkelen. Canada volgt GCAP als waarnemer. Ook landen als Polen en Saoedi-Arabië zouden belangstelling hebben. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het internationaal strafhof fit genoeg om te worden vervolgd. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie nadat de advocaten van de 81-jarige Duterte hadden volgehouden dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor het hof kan verschijnen. Begin dit jaar meldden 3 onafhankelijke artsen al dat hij fit genoeg was om te worden gehoord. De aanvang van het proces staat gepland voor 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn gewelddadige aanpak tegen drugs, waarbij 1000 doden zijn gevallen. De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen waarmee begin dit jaar de oude woning van voormalig prins Andrew werd doorzocht, onrechtmatig waren. Andrew spande maandag een rechtszaak aan tegen de Thames Valley Police. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De politie gaat ondanks de onrechtmatige huiszoekingen gewoon verder met het onderzoek. En nu het economisch nieuws. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen, omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
0: Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Tcheferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als 2e achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen 6e met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreak uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobby van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobby was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton.
4: Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt later af. Vannacht valt er in het oosten nog een enkele bui, verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind is aan zee krachtig tot hard. Morgenmiddag regent het op veel plaatsen, bij temperaturen tussen 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. En met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zei al voor de 22 stedentocht in augustus dat dat zijn laatste lange zwemtocht zou zijn. Hij zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Het verantwoordelijkheidsgevoel dat hij voelde omdat hij kanker overleefde en veel anderen niet, werd te zwaar. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yezilgus van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yezilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg. Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een noodmaatregelenpakket klaar hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling en onderwijs. Het weekprogramma werd als noodmaatregel al verlaagd van 77 naar 62 uur. Maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge zegt dat nu soms onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat onderwijs regelmatig nog in de ochtend wordt geannuleerd. De noodmaatregelen moeten vooral helpen om jongeren meer vastigheid te geven en de omgeving weer veiliger te maken voor medewerkers. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid Kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Voor deze toepassing van het medicijn is op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht om binnen 3 maanden te stoppen met het ongeregistreerde geneesmiddel. De kliniek vroeg de rechter om dat besluit tijdelijk op te schorten. Maar de rechtbank vindt dat de veiligheid van patiënten en goed toezicht zwaarder wegen. De kliniek heeft volgens de rechter onvoldoende toegelicht waarom andere behandelingen niet geschikt zijn. De 47-jarige Avadhoot Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat. De verdachte zou vervolgens samen met zijn 2 kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India en is tot op heden onvindbaar. Nederland heeft officieel gevraagd om zijn uitlevering, maar daar is nooit respons op gekomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 13 mei 2027. Een helikopter van het bedrijf Heli Holland heeft donderdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in de buurt van Den Helder, omdat er iets gehoord zou zijn aan de motor. Niemand raakte gewond en de helikopter is niet beschadigd. De politie meldt dat de civiele helikopter is geland in Callantsoog, een dorp onder Julianadorp. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit, omdat het om een crash leek te gaan.

Cambridgeshire waren binnengedrongen. De mannen van 36 en 32 jaar oud wonen momenteel in het Verenigd Koninkrijk. Ze worden verdacht van het betreden van verboden terrein met een doel dat schadelijk is voor het land. De terrorismeafdeling van de politie onderzoekt de zaak. Woensdagavond vond de politie tijdens patrouilles een achtergelaten voertuig bij de basis. Vervolgens ontdekte de politie een klein gat in een hek. Rond 2 uur 's nachts werden de mannen op het terrein aangehouden. EU-buitenlandchef Kaya Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten adviseren bij het versterken van de territoriale controle, grensbeveiliging en interne veiligheid. Kallas benadrukt dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. De missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. Kallas stelt dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan. Libanon moet volledige controle hebben over zijn grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting ontwapening van Hezbollah. Rusland veroordeelt oppositiepolitica Yelena Perepelitsja tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. Die stichting staat in Rusland op de lijst met extremistische organisaties en is verboden. Perepelitsja is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het Kremlin gebruikt het label extremistische organisatie om tegengeluiden te onderdrukken. Duitsland is welkom om mee te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham na een kennismakingsbezoek aan Duitsland. Hij heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verteld dat het VK ervoor openstaat dat Duitsland toetreedt tot het zogeheten GCAP-project. Duitsland is na een stuk gelopen samenwerking met Frankrijk op zoek naar nieuwe partners om een straaljager te ontwikkelen. Canada volgt GCAP als waarnemer. Ook landen als Polen en Saoedi-Arabië zouden belangstelling hebben. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het internationaal strafhof fit genoeg om te worden vervolgd. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie nadat de advocaten van de 81-jarige Duterte hadden volgehouden dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor het hof kan verschijnen. Begin dit jaar meldden 3 onafhankelijke artsen al dat hij fit genoeg was om te worden gehoord. De aanvang van het proces staat gepland voor 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn gewelddadige aanpak tegen drugs, waarbij 1000 doden zijn gevallen. De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen waarmee begin dit jaar de oude woning van voormalig prins Andrew werd doorzocht, onrechtmatig waren. Andrew spande maandag een rechtszaak aan tegen de Thames Valley Police. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De politie gaat ondanks de onrechtmatige huiszoekingen gewoon verder met het onderzoek. En nu het economisch nieuws. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport

0: Export vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie, ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Tcheferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als 2e achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn 1e race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen 6e met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de Eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreak uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobby was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse Voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt later af. Vannacht valt er in het oosten nog een enkele bui, verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind is aan zee krachtig tot hard. Morgenmiddag regent het op veel plaatsen, bij temperaturen tussen 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. En met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zei al voor de 22-stedentocht in augustus dat dat zijn laatste lange zwemtocht zou zijn. Hij zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Het verantwoordelijkheidsgevoel dat hij voelde omdat hij kanker overleefde en veel anderen niet, werd te zwaar. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yezilgus van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yezilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg. Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een noodmaatregelenpakket klaar hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling en onderwijs. Het weekprogramma werd als noodmaatregel al verlaagd van 77 naar 62 uur, maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge zegt dat nu soms onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat onderwijs regelmatig nog in de ochtend wordt geannuleerd. De noodmaatregelen moeten vooral helpen om jongeren meer vastigheid te geven en de omgeving weer veiliger te maken voor medewerkers. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Voor deze toepassing van het medicijn is op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht om binnen 3 maanden te stoppen met het ongeregistreerde geneesmiddel. De kliniek vroeg de rechter om dat besluit tijdelijk op te schorten. Maar de rechtbank vindt dat de veiligheid van patiënten en goed toezicht zwaarder wegen. De kliniek heeft volgens de rechter onvoldoende toegelicht waarom andere behandelingen niet geschikt zijn. De 47-jarige Avadhoot Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat.
4: De verdachte zou vervolgens samen met zijn twee kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India en is tot op heden onvindbaar. Nederland heeft officieel gevraagd om zijn uitlevering, maar daar is nooit respons op gekomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 13 mei 2027. Een helikopter van het bedrijf Heli Holland heeft donderdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in de buurt van Den Helder, omdat er iets gehoord zou zijn aan de motor. Niemand raakte gewond en de helikopter is niet beschadigd. De politie meldt dat de civiele helikopter is geland in Callantsoog, een dorp onder Julianadorp. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit, omdat het om een crash leek te gaan. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het om een succesvolle voorzorgslanding ging. De dienst luchtvaart gaat onderzoek doen naar de oorzaak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Britse politie heeft twee Letse mannen gearresteerd die het terrein van luchtmachtbasis RAF Molesworth in Cambridgeshire waren binnengedrongen. De mannen van 36 en 32 jaar oud wonen momenteel in het Verenigd Koninkrijk. Ze worden verdacht van het betreden van verboden terrein met een doel dat schadelijk is voor het land. De terrorismeafdeling van de politie onderzoekt de zaak. Woensdagavond vond de politie tijdens patrouilles een achtergelaten voertuig bij de basis. Vervolgens ontdekte de politie een klein gat in een hek. Rond 2 uur 's nachts werden de mannen op het terrein aangehouden. EU-buitenlandchef Kaya Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten adviseren bij het versterken van de territoriale controle, grensbeveiliging en interne veiligheid. Kallas benadrukt dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. De missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. Kallas stelt dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan. Libanon moet volledige controle hebben over zijn grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting ontwapening van Hezbollah. Rusland veroordeelt oppositiepolitica Yelena Perepelitsja tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. Die stichting staat in Rusland op de lijst met extremistische organisaties en is verboden. Perepelitsja is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het Kremlin gebruikt het label extremistische organisatie om tegengeluiden te onderdrukken. Duitsland is welkom om mee te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham na een kennismakingsbezoek aan Duitsland. Hij heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verteld dat het VK ervoor openstaat dat Duitsland toetreedt tot het zogeheten GCAP-project. Duitsland is na een stuk gelopen samenwerking met Frankrijk op zoek naar nieuwe partners om een straaljager te ontwikkelen. Canada volgt GCAP als waarnemer. Ook landen als Polen en Saoedi-Arabië zouden belangstelling hebben. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het internationaal strafhof fit genoeg om te worden vervolgd. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie nadat de advocaten van de 81-jarige Duterte hadden volgehouden dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor het hof kan verschijnen. Begin dit jaar meldden 3 onafhankelijke artsen al dat hij fit genoeg was om te worden gehoord. De aanvang van het proces staat gepland voor 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn gewelddadige aanpak tegen drugs, waarbij 1000 doden zijn gevallen. De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen waarmee begin dit jaar de oude woning van voormalig prins Andrew werd doorzocht, onrechtmatig waren. Andrew spande maandag een rechtszaak aan tegen de Thames Valley Police.
4: De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De politie gaat ondanks de onrechtmatige huiszoekingen gewoon verder met het onderzoek.
6: En nu het economisch nieuws.
4: KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen, omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint. De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland. Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks een groter aanbod van bestaande woningen in het derde kwartaal. Dat zegt voorzitter Lana Goudsmits-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog steeds veel bezichtigingen. Er wordt nog veel overboden. Het grotere aanbod komt vooral doordat beleggers voormalige huurhuizen verkopen. Verhuren is minder aantrekkelijk geworden door strengere huurwetten en meer belasting. Bij bijna 2 op de 3 verkochte huizen wordt nog altijd overboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Alexander Tcheferin stelt zich toch kandidaat voor een 4e termijn als voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn besluit van 2 jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Tcheferin heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen. De verkiezing voor de termijn van 2027 tot en met 2031 is volgend jaar op een congres in Kazachstan. Tcheferin liet in augustus al weten zich niet te mengen in de strijd om het voorzitterschap van Wereldbond FIFA. Max Verstappen rijdt zondag zijn 250ste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won al op 26 verschillende circuits, maar nog nooit in Singapore. Verstappen eindigde daar vorig jaar als 2e achter George Russell van Mercedes. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië zijn eerste race van dit seizoen. In het wereldkampioenschap staat Verstappen zesde met 188 punten. 132 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreak uit tegen Ajax. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobby van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobby was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt later af. Vannacht valt er in het oosten nog een enkele bui, verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De wind is aan zee krachtig tot hard. Morgenmiddag regent het op veel plaatsen, bij temperaturen tussen 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zegt trots en dankbaar terug te kijken op wat de stichting heeft gedaan. In totaal is ruim 18 miljoen euro opgehaald. Het verantwoordelijkheidsgevoel dat hij voelde na zijn eigen herstel van kanker werd te zwaar, zegt hij.
8: Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen een minimumbedrag koppelen aan de verplichte stagevergoeding die het kabinet wil. Onderwijsminister Rianne Letschert kondigde in juli aan van plan te zijn een stagevergoeding voor mbo, hbo en wo-studenten wettelijk vast te leggen, maar noemde geen minimumbedrag. PRO wil 750 euro per maand bij een fulltime stage. D66 denkt aan minimaal 500 euro en de SP aan 800 euro. De VVD wacht af wat de sectoren voorstellen en JA21 is kritisch op het wetsvoorstel vanwege het risico dat er minder stageplekken aangeboden worden. De wet moet in 2029 ingaan en Letschert wil dat er dan sectorafspraken liggen.
9: De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yezilgus van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand.
10: De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yazilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg.
11: De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Voor deze toepassing van het medicijn is op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht om binnen 3 maanden te stoppen met het ongeregistreerde geneesmiddel. De kliniek vroeg de rechter om dat besluit tijdelijk op te schorten. Maar de rechtbank vindt dat de veiligheid van patiënten en goed toezicht zwaarder wegen. De kliniek heeft volgens de rechter onvoldoende toegelicht waarom andere behandelingen niet geschikt zijn.
12: Staatssecretaris Claudia van Brugge wil nog voor het einde van dit jaar een noodmaatregelenpakket klaar hebben om de tekortkomingen in justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. De inspectie Justitie en Veiligheid schreef eind september dat jongeren de dupe worden van een zorgwekkende versobering van zorg, behandeling en onderwijs. Het weekprogramma werd als noodmaatregel al verlaagd van 77 naar 62 uur, maar zelfs dat wordt niet gehaald. Van Brugge zegt dat nu soms onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat onderwijs regelmatig nog in de ochtend wordt geannuleerd. De noodmaatregelen moeten vooral helpen om jongeren meer vastigheid te geven en de omgeving weer veiliger te maken voor medewerkers.
13: Een helikopter van het bedrijf Heli Holland heeft donderdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in de buurt van Den Helder, omdat er iets gehoord zou zijn aan de motor. Niemand raakte gewond en de helikopter is niet beschadigd. De politie meldt dat de civiele helikopter is geland in Callantsoog, een dorp onder Julianadorp. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit, omdat het om een crash leek te gaan. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het om een succesvolle voorzorgslanding ging. De dienst luchtvaart gaat onderzoek doen naar de oorzaak.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Franse politie is in Parijs opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. Bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren naartoe waren gekomen, greep de politie in. Agenten stormden met wapenstokken op een groep af. De politie heeft ook traangas ingezet. Demonstranten blokkeren al weken middelbare scholen in het hele land. Mensenrechtengroeperingen vinden dat de politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen.
16: De Russische regio Irkutsk heeft geen gezondheidsproblemen of gevaarlijke micro-organismen vastgesteld na onderzoek van alle contacten van een overleden vrouw. De vrouw werkte in een instituut dat onder meer de pest onderzoekt. Ze werd afgelopen week plots ziek en overleed enkele dagen later aan een ernstige longaandoening. Rusland bevestigt niet dat de vrouw aan de pest is bezweken. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie hebben Rusland om meer informatie gevraagd.
17: De Britse politie heeft 2 Letse mannen gearresteerd die het terrein van luchtmachtbasis RAF Molesworth waren binnengedrongen. De mannen van 36 en 32 jaar worden verdacht van het betreden van verboden terrein met een doel dat schadelijk is voor het Verenigd Koninkrijk. Woensdagavond werd tijdens patrouilles een achtergelaten voertuig gevonden bij de basis en een klein gat in een hek ontdekt. Rond 2 uur 's nachts werden de mannen op het terrein aangehouden. De terrorismeafdeling van de politie onderzoekt de zaak.
18: EU-buitenlandschef Kaja Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten adviseren bij het versterken van de territoriale controle, grensbeveiliging en interne veiligheid. Kallas benadrukt dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL.
19: De missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. Kallas stelt dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan. Libanon moet volledige controle hebben over zijn grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting ontwapening van Hezbollah.
20: Rusland veroordeelt oppositiepolitica Yelena Perepelitsja tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. Die stichting staat in Rusland op de lijst met extremistische organisaties en is verboden. Perepelitsja is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het Kremlin gebruikt het label extremistische organisatie om tegengeluiden te onderdrukken.
21: Duitsland is welkom om mee te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham na een kennismakingsbezoek aan Duitsland. Hij heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verteld dat het VK ervoor openstaat dat Duitsland toetreedt tot het zogeheten GCAP-project. Duitsland is na een stuk gelopen samenwerking met Frankrijk op zoek naar nieuwe partners om een straaljager te ontwikkelen. Canada volgt GCAP als waarnemer. Ook landen als Polen en Saoedi-Arabië zouden belangstelling hebben.
22: En nu het economisch nieuws. Shell voert de Amsterdamse beurs aan met een koerswinst van 3,5%. De olieprijzen stijgen meer dan 5% tot boven de $105 per vat. Iran valt olietankers aan in de straat van Hormuz. Houthi-rebellen voeren aanvallen uit op Saoedi-Arabië, waaronder op de luchthaven van Riyadh. Het Witte Huis vraagt het Pentagon aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Ook olieconcerns BP en Total Energies winnen flink in Londen en Parijs. De AEX sluit 0,3% hoger op 1121,2 punten.
23: KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
24: De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
25: Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten.
26: KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen, omdat te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Operationeel directeur Mathieu Essenberg maakte dat intern bekend. Vanaf 26 oktober tot begin maart annuleert KLM vluchten om meer intercontinentale toestellen op reserve te hebben. Afgelopen weekend moest de luchtvaartmaatschappij last minute zeker 5 intercontinentale routes schrappen vanwege technische problemen. Essenberg zegt dat klanten nu eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de maatregelen bijdragen aan een stabielere operatie. Ook met het oog op de herfstvakantie die zaterdag begint.
27: De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés stijgen volgend jaar naar verwachting met 4,5%. Dat meldt het Food Service Instituut Nederland.
0: Ook dit jaar stijgen de prijzen al in de horeca en bij supermarkten. Daardoor zijn consumenten kritischer geworden en gaan ze vaker op zoek naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij een horecabezoek wegen ze af of het hun geld wel waard is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreak uit tegen Ajax.
3: Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1, mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim €160.000 voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse Voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika-cupfinale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar vallen er ook buien. Het wordt rond de 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt boven land geleidelijk af. Vannacht valt er in het oosten eerst nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noordwesten. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een kliniek in Velzen-Noord moet stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren.
5: De rechtbank Noord-Holland heeft donderdag bepaald dat de minister van Volksgezondheid de kliniek Excellent Care Clinics daartoe mag verplichten. Voor deze toepassing van het medicijn is geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de behandeling onvoldoende is onderbouwd en dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd, vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts, maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland ook een vijand, maar deed dat pas na aandringen van de oppositie. Hij was niet op de hoogte gesteld dat defensieminister Dilan Yeşilgöz deze term zou gebruiken bij de behandeling van haar begroting. Berendsen benadrukt dat Yeşilgöz namens het kabinet spreekt en dat de nieuwe term geen gevolgen heeft voor het beleid. De minister wijst erop dat Rusland door de EU en de NAVO als grootste dreiging wordt gezien. Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen een minimumbedrag koppelen aan de verplichte stagevergoeding die het kabinet wil. Onderwijsminister Rianne Letschert kondigde in juli aan van plan te zijn een stagevergoeding voor mbo, hbo en wo-studenten wettelijk vast te leggen, maar noemde geen minimumbedrag. PRO wil 750 euro per maand bij een fulltime stage. D66 denkt aan minimaal 500 euro en de SP aan 800 euro. De VVD wacht af wat de sectoren voorstellen en JA21 is kritisch op het wetsvoorstel vanwege het risico dat er minder stageplekken aangeboden worden. De wet moet in 2029 ingaan en Letschert wil dat er dan sectorafspraken liggen. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yeşilgöz van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yeşilgöz zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland, maar een zorgeloze vrede is heel ver weg.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De Amerikaanse justitie heeft nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Het echtpaar wordt nu ook vervolgd voor de marteling van Amerikaanse gevangenen. Maduro en Flores werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela en overgebracht naar New York. Ze waren daar al aangeklaagd voor drugsmokkel. Ook spanden familieleden van gedode Venezolanen een rechtszaak aan, omdat Maduro verantwoordelijk zou zijn geweest voor honderden politiemoorden. Volgens de nieuwe aanklacht zouden ze hebben samengespannen om zware fysieke en psychische pijn te veroorzaken. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn blootgesteld aan waterboarding.
9: De Amerikaanse regering start een onderzoek naar vermeende fraude met uitwisselingsvisa op 9 topuniversiteiten, waaronder Harvard, Yale en Stanford. Vicepresident J.D. Vance zegt dat de universiteiten misbruik maken van het J-Wayne-visumprogramma om goedkopere promovendi en onderzoekers uit het buitenland te halen. Volgens Vance verdienen Amerikaanse staatsburgers ongeveer €18.000 meer dan iemand met een J-Wayne-visum. De regering Trump zet vaker de aanval in tegen topuniversiteiten, onder meer door strengere visumregels voor buitenlandse studenten.
10: De Franse politie is in Parijs opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. Bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren naartoe waren gekomen, greep de politie in. Agenten stormden met wapenstokken op een groep af. De politie heeft ook traangas ingezet. Demonstranten blokkeren al weken middelbare scholen in het hele land. Mensenrechtengroeperingen vinden dat de politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen.
11: De Britse politie heeft 2 Letse mannen gearresteerd die het terrein van luchtmachtbasis RAF Molesworth waren binnengedrongen. De mannen van 36 en 32 jaar worden verdacht van het betreden van verboden terrein met een doel dat schadelijk is voor het Verenigd Koninkrijk. Woensdagavond werd tijdens patrouilles een achtergelaten voertuig gevonden bij de basis en een klein gat in een hek ontdekt. Rond 2 uur 's nachts werden de mannen op het terrein aangehouden. De terrorismeafdeling van de politie onderzoekt de zaak. De Russische regio Irkutsk heeft geen gezondheidsproblemen of gevaarlijke micro-organismen vastgesteld na onderzoek van alle contacten van een overleden vrouw. De vrouw werkte in een instituut dat onder meer de pest onderzoekt. Ze werd afgelopen week plots ziek en overleed enkele dagen later aan een ernstige longaandoening. Rusland bevestigt niet dat de vrouw aan de pest is bezweken. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie hebben Rusland om meer informatie gevraagd.
12: EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie gaat de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten adviseren bij het versterken van de territoriale controle, grensbeveiliging en interne veiligheid. Kallas benadrukt dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. De missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon. Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. Kallas stelt dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan. Libanon moet volledige controle hebben over zijn grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting ontwapening van Hezbollah.
13: En nu het economisch nieuws. Bedrocan, de enige leverancier van medicinale cannabis in Nederland, is donderdag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam vroeg 2 weken geleden al uitstel van betaling aan. De financiële problemen ontstonden nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract met de teler stopzette. Daardoor kan Bedrocan geen cannabis meer leveren aan het Bureau voor Medicinale Cannabis. Ongeveer 7000 mensen in Nederland gebruiken medicinale wiet op doktersrecept. Onder meer voor chronische pijn, spierkrampen en bij kanker.
14: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen.
15: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november.
16: Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
17: KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
18: De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
19: Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft verdediger Mitchell Bakker definitief vastgelegd. De 26-jarige tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bakker was transfervrij na het ontbinden van zijn contract bij het Italiaanse Atalanta. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. NEC staat 11e in de eredivisie en speelt zaterdag na de interlandbreak uit tegen Ajax.
22: Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1, mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobby van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobby was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton.
23: Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim €160.000 voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk vervangt haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds.
28: Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar.
23: Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt.

0: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een kliniek in Velzen-Noord moet stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. De rechtbank Noord-Holland heeft donderdag bepaald dat de minister van Volksgezondheid de kliniek Excellent Care Clinics daartoe mag verplichten. Voor deze toepassing van het medicijn is geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de behandeling onvoldoende is onderbouwd en dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd. Vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts. Maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland ook een vijand, maar deed dat pas na aandringen van de oppositie. Hij was niet op de hoogte gesteld dat defensieminister Dilan Yeşilgöz deze term zou gebruiken bij de behandeling van haar begroting. Berendsen benadrukt dat Yeşilgöz namens het kabinet spreekt en dat de nieuwe term geen gevolgen heeft voor het beleid. De minister wijst erop dat Rusland door de EU en de NAVO als grootste dreiging wordt gezien. Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen een minimumbedrag koppelen aan de verplichte stagevergoeding die het kabinet wil. Onderwijsminister Rianne Letschert kondigde in juli aan van plan te zijn een stagevergoeding voor mbo, hbo en wo-studenten wettelijk vast te leggen, maar noemde geen minimumbedrag. PRO wil €750 per maand bij een fulltime stage. D66 denkt aan minimaal €500 en de SP aan €800. De VVD wacht af wat de sectoren voorstellen en JA21 is kritisch op het wetsvoorstel vanwege het risico dat er minder stageplekken aangeboden worden. De wet moet in 2029 ingaan en Letschert wil dat er dan sectorafspraken liggen. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yeşilgöz van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yeşilgöz zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakte een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker 1 vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden 3 vliegtuigen zijn geraakt. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de

0: door Saoedi-Arabië gesteunde jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens 50 jaar gevangenisstraf krijgen. Vier bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met twee Amerikanen, een Française en een Rus, plonsde gecontroleerd in de Grote Oceaan voor de kust van Californië. Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte. Vier vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. Ze zullen ongeveer een half jaar in het ruimtestation verblijven. De Amerikaanse regering start een onderzoek naar vermeende fraude met uitwisselingsvisa op 9 topuniversiteiten, waaronder Harvard, Yale en Stanford. Vicepresident J.D. Vance zegt dat de universiteiten misbruik maken van het J-Wayne-visumprogramma om goedkopere promovendi en onderzoekers uit het buitenland te halen. Volgens Vance verdienen Amerikaanse staatsburgers ongeveer 18.000 euro meer dan iemand met een J-Wayne-visum. De regering Trump zet vaker de aanval in tegen topuniversiteiten, onder meer door strengere visumregels voor buitenlandse studenten. De Franse politie is in Parijs opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. Bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren naartoe waren gekomen, greep de politie in. Agenten stormden met wapenstokken op een groep af. De politie heeft ook traangas ingezet. Demonstranten blokkeren al weken middelbare scholen in het hele land. Mensenrechtengroeperingen vinden dat de politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen. De Russische regio Irkoetsk heeft geen gezondheidsproblemen of gevaarlijke micro-organismen vastgesteld na onderzoek van alle contacten van een overleden vrouw. De vrouw werkte in een instituut dat onder meer de pest onderzoekt. Ze werd afgelopen week plots ziek en overleed enkele dagen later aan een ernstige longaandoening. Rusland bevestigt niet dat de vrouw aan de pest is bezweken. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie hebben Rusland om meer informatie gevraagd. En nu het economisch nieuws. Het bedrijf Bedrocan uit Veendam is failliet verklaard. Bedrocan is de enige leverancier van medicinale wiet in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid stopte begin dit jaar het contract met de teler. Daardoor kan Bedrocan geen cannabis meer leveren aan het Bureau voor Medicinale Cannabis. Ongeveer 7000 mensen in Nederland gebruiken medicinale cannabis op doktersrecept voor chronische pijn, spierkrampen of ziektes als kanker, MS en epilepsie. Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1, mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreek nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse Voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt, met nog enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind iets af. Vannacht blijft het grotendeels droog, al valt er in het oosten misschien nog een enkele bui. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een kliniek in Velzen-Noord moet stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. De rechtbank Noord-Holland heeft donderdag bepaald dat de minister van Volksgezondheid de kliniek Excellent Care Clinics daartoe mag verplichten. Voor deze toepassing van het medicijn is geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de behandeling onvoldoende is onderbouwd en dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd, vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts, maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland ook een vijand, maar deed dat pas na aandringen van de oppositie. Hij was niet op de hoogte gesteld dat defensieminister Dilan Yeşilgöz deze term zou gebruiken bij de behandeling van haar begroting. Berendsen benadrukt dat Yeşilgöz namens het kabinet spreekt en dat de nieuwe term geen gevolgen heeft voor het beleid. De minister wijst erop dat Rusland door de EU en de NAVO als grootste dreiging wordt gezien. Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen een minimumbedrag koppelen aan de verplichte stagevergoeding die het kabinet wil. Onderwijsminister Rianne Letschert kondigde in juli aan van plan te zijn een stagevergoeding voor mbo, hbo en wo-studenten wettelijk vast te leggen, maar noemde geen minimumbedrag. PRO wil 750 euro per maand bij een fulltime stage. D66 denkt aan minimaal 500 euro en de SP aan 800 euro. De VVD wacht af wat de sectoren voorstellen en JA21 is kritisch op het wetsvoorstel vanwege het risico dat er minder stageplekken aangeboden worden. De wet moet in 2029 ingaan en Letschert wil dat er dan sectorafspraken liggen. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yeşilgöz van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yazilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakten een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker 1 vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden 3 vliegtuigen zijn geraakt. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens 50 jaar gevangenisstraf krijgen. 4 bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met 2 Amerikanen, een Française en een Rus plonsde gecontroleerd in de grote oceaan voor de kust van Californië. Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte. 4 vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. Ze zullen ongeveer een half jaar in het ruimtestation verblijven. De Amerikaanse regering start een onderzoek naar vermeende fraude met uitwisselingsvisa op 9 topuniversiteiten, waaronder Harvard, Yale en Stanford. Vicepresident J.D. Vance zegt dat de universiteiten misbruik maken van het J-Wayne-visumprogramma om goedkopere promovendi en onderzoekers uit het buitenland te halen. Volgens Vance verdienen Amerikaanse staatsburgers ongeveer €18.000 meer dan iemand met een J-Wayne-visum. De regering Trump zet vaker de aanval in tegen topuniversiteiten, onder meer door strengere visumregels voor buitenlandse studenten. De Franse politie is in Parijs opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. Bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren naartoe waren gekomen, greep de politie in. Agenten stormden met wapenstokken op een groep af. De politie heeft ook traangas ingezet. Demonstranten blokkeren al weken middelbare scholen in het hele land. Mensenrechtengroeperingen vinden dat de politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen. De Russische regio Irkutsk heeft geen gezondheidsproblemen of gevaarlijke micro-organismen vastgesteld na onderzoek van alle contacten van een overleden vrouw. De vrouw werkte in een instituut dat onder meer de pest onderzoekt. Ze werd afgelopen week plots ziek en overleed enkele dagen later aan een ernstige longaandoening. Rusland bevestigt niet dat de vrouw aan de pest is bezweken. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie hebben Rusland om meer informatie gevraagd. En nu het economisch nieuws. Het bedrijf Bedrocan uit Veendam is failliet verklaard. Bedrocan is de enige leverancier van medicinale wiet in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid stopte begin dit jaar het contract met de teler. Daardoor kan Bedrocan geen cannabis meer leveren aan het Bureau voor Medicinale Cannabis. Ongeveer 7000 mensen in Nederland gebruiken medicinale cannabis op doktersrecept voor chronische pijn, spierkrampen of ziektes als kanker, MS en epilepsie. Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1, mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Mbolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefding op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het Sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt, met nog enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind iets af. Vannacht blijft het grotendeels droog, al valt er in het oosten misschien nog een enkele bui. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een kliniek in Velzen-Noord moet stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. De rechtbank Noord-Holland heeft donderdag bepaald dat de minister van Volksgezondheid de kliniek Excellent Care Clinics daartoe mag verplichten. Voor deze toepassing van het medicijn is geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de behandeling onvoldoende is onderbouwd en dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd, vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts, maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland ook een vijand, maar deed dat pas na aandringen van de oppositie. Hij was niet op de hoogte gesteld dat defensieminister Dilan Yeşilgöz deze term zou gebruiken bij de behandeling van haar begroting. Berendsen benadrukt dat Yeşilgöz namens het kabinet spreekt en dat de nieuwe term geen gevolgen heeft voor het beleid. De minister wijst erop dat Rusland door de EU en de NAVO als grootste dreiging wordt gezien.
4: Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen een minimumbedrag koppelen aan de verplichte stagevergoeding die het kabinet wil. Onderwijsminister Rianne Letschert kondigde in juli aan van plan te zijn een stagevergoeding voor mbo, hbo en wo-studenten wettelijk vast te leggen, maar noemde geen minimumbedrag. PRO wil €750 per maand bij een fulltime stage. D66 denkt aan minimaal €500 en de SP aan €800. De VVD wacht af wat de sectoren voorstellen en JA21 is kritisch op het wetsvoorstel vanwege het risico dat er minder stageplekken aangeboden worden. De wet moet in 2029 ingaan en Letschert wil dat er dan sectorafspraken liggen. De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yezilgus van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yezilgus zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland, maar een zorgeloze vrede is heel ver weg.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan. De Jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakte een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker 1 vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden 3 vliegtuigen zijn geraakt. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. 4 bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met 2 Amerikanen, een Française en een Rus plonsde gecontroleerd in de Grote Oceaan voor de kust van Californië. Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte. 4 vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. Ze zullen ongeveer een half jaar in het ruimtestation verblijven. Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens 50 jaar gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse regering start een onderzoek naar vermeende fraude met uitwisselingsvisa op 9 topuniversiteiten, waaronder Harvard, Yale en Stanford. Vicepresident J.D. Vance zegt dat de universiteiten misbruik maken van het J-Wayne-visumprogramma om goedkopere promovendi en onderzoekers uit het buitenland te halen. Volgens Vance verdienen Amerikaanse staatsburgers ongeveer €18.000 meer dan iemand met een J-Wayne-visum. De regering Trump zet vaker de aanval in tegen topuniversiteiten, onder meer door strengere visumregels voor buitenlandse studenten.
4: Franse politie is in Parijs opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. Bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren naartoe waren gekomen, greep de politie in. Agenten stormden met wapenstokken op een groep af. De politie heeft ook traangas ingezet. Demonstranten blokkeren al weken middelbare scholen in het hele land. Mensenrechtengroeperingen vinden dat de politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen.
5: En nu het economisch nieuws. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
6: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% lager, op 51.035 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. De noordwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vannacht valt in het oosten nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het koelt af naar 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust weer vrij krachtig tot krachtig. Morgen een bewolkte dag met perioden van regen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur bereikt 14 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een kliniek in Velzen-Noord moet stoppen met een long-covid-behandeling waarbij patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. De rechtbank Noord-Holland heeft donderdag bepaald dat de minister van Volksgezondheid de kliniek Excellent Care Clinics daartoe mag verplichten. Voor deze toepassing van het medicijn is geen wetenschappelijke onderbouwing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de behandeling onvoldoende is onderbouwd en dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies.
8: Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is. En raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen. Waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt.
9: Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd. Vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts. Maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in.
10: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland ook een vijand, maar deed dat pas na aandringen van de oppositie. Hij was niet op de hoogte gesteld dat defensieminister Dilan Yeşilgöz deze term zou gebruiken bij de behandeling van haar begroting. Berendsen benadrukt dat Yeşilgöz namens het kabinet spreekt en dat de nieuwe term geen gevolgen heeft voor het beleid. De minister wijst erop dat Rusland door de EU en de NAVO als grootste dreiging wordt gezien.
11: Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen een minimumbedrag koppelen aan de verplichte stagevergoeding die het kabinet wil. Onderwijsminister Rianne Letschert kondigde in juli aan van plan te zijn een stagevergoeding voor mbo, hbo en wo-studenten wettelijk vast te leggen, maar noemde geen minimumbedrag. PRO wil 750 euro per maand bij een fulltime stage. D66 denkt aan minimaal 500 euro en de SP aan 800 euro. De VVD wacht af wat de sectoren voorstellen en JA21 is kritisch op het wetsvoorstel vanwege het risico dat er minder stageplekken aangeboden worden. De wet moet in 2029 ingaan en Letschert wil dat er dan sectorafspraken liggen.
12: De Russische ambassade in Nederland eist opheldering over uitspraken van minister Yeşilgöz van Defensie. Zij noemde Rusland tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer de vijand. De ambassade vraagt of dit een officiële verklaring is en waarschuwt dat Nederland hiermee een gewapend conflict uitlokt. Yeşilgöz zei dat ze het woord agressor niet meer wil gebruiken voor Rusland. Volgens haar betekent dit niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Maar een zorgeloze vrede is heel ver weg.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan.
15: De Jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakte een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker 1 vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden 3 vliegtuigen zijn geraakt. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
16: 4 bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met 2 Amerikanen, een Française en een Rus plonsde gecontroleerd in de grote oceaan voor de kust van Californië.
17: Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte. Vier vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. Ze zullen ongeveer een half jaar in het ruimtestation verblijven.
18: Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens 50 jaar gevangenisstraf krijgen.
19: De Amerikaanse regering start een onderzoek naar vermeende fraude met uitwisselingsvisa op 9 topuniversiteiten, waaronder Harvard, Yale en Stanford. Vicepresident J.D. Vance zegt dat de universiteiten misbruik maken van het J-Wayne-visumprogramma om goedkopere promovendi en onderzoekers uit het buitenland te halen. Volgens Vance verdienen Amerikaanse staatsburgers ongeveer 18.000 euro meer dan iemand met een J-Wayne-visum. De regering Trump zet vaker de aanval in tegen topuniversiteiten, onder meer door strengere visumregels voor buitenlandse studenten.
20: De Franse politie is in Parijs opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. Bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren naartoe waren gekomen, greep de politie in. Agenten stormden met wapenstokken op een groep af. De politie heeft ook traangas ingezet. Demonstranten blokkeren al weken middelbare scholen in het hele land. Mensenrechtengroeperingen vinden dat de politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen.
21: En nu het economisch nieuws. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
22: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyad geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyad op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyad zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyad, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen.
23: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
24: KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
25: De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast,
0: en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog. Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag bijna 2% omhoog op Wall Street, ondanks een negatievere winstvooruitzicht. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag door stijgende olieprijzen en zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones

0: Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1. Mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Mbolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. De noordwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vannacht valt in het oosten nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het koelt af naar 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust weer vrij krachtig tot krachtig. Morgen een bewolkte dag met perioden van regen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur bereikt 14 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 6 uur 's avonds weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is 3 dagen eerder klaar dan verwacht. Tijdens het werk zijn scheurtjes in het staal van de ruim 60 jaar oude basculebrug gerepareerd. Het rijdek is versterkt met een stalen plaat en er zijn nieuwe leuningen aangebracht. De scheepvaart kan vanaf maandag 9 uur 's ochtends weer onder de brug doorvaren. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid Kliniek Excellent Care Clinics in Velzen

0: wordt, mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar 1 rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, maar voor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd. Vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts. Maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland ook een vijand, maar deed dat pas na aandringen van de oppositie. Hij was niet op de hoogte gesteld dat defensieminister Dilan Yeşilgöz deze term zou gebruiken bij de behandeling van haar begroting. Berendsen benadrukt dat Yeşilgöz namens het kabinet spreekt en dat de nieuwe term geen gevolgen heeft voor het beleid. De minister wijst erop dat Rusland door de EU en de NAVO als grootste dreiging wordt gezien.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan. 4 bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met 2 Amerikanen, een Française en een Rus plonsde gecontroleerd in de grote oceaan voor de kust van Californië. Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte. 4 vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. Ze zullen ongeveer een half jaar in het ruimtestation verblijven. De Jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakte een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker 1 vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden 3 vliegtuigen zijn geraakt. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens 50 jaar gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse regering start een onderzoek naar vermeende fraude met uitwisselingsvisa op 9 topuniversiteiten, waaronder Harvard, Yale en Stanford. Vicepresident J.D. Vance zegt dat de universiteiten misbruik maken van het J-Wayne-visumprogramma om goedkopere promovendi en onderzoekers uit het buitenland te halen. Volgens Vance verdienen Amerikaanse staatsburgers ongeveer 18.000 euro meer dan iemand met een J-Wayne-visum. De regering Trump zet vaker de aanval in tegen topuniversiteiten, onder meer door strengere visumregels voor buitenlandse studenten. De Franse politie is in Parijs opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. Bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren naartoe waren gekomen, greep de politie in. Agenten stormden met wapenstokken op een groep af. De politie heeft ook traangas ingezet. Demonstranten blokkeren al weken middelbare scholen in het hele land. Mensenrechtengroeperingen vinden dat de politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen. En nu het economisch nieuws. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels. Dat zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis na overleg van ministers van Financiën van de eurolanden. Griekenland en Italië vroegen eerder om flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder oplopen dan 60%. Volgens Dombrovskis zou het constant maken van uitzonderingen de geloofwaardigheid van Brussel op het spel zetten. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyad geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyad op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyad zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyad, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1, mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobby van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de Interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobby was in goede vorm en maakte kort voor de Interlandbreak nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk vervangt haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind wat af. Vannacht blijft het in het westen droog. In het oosten valt er nog een enkele bui. Tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en neemt weer toe. Morgen Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. De wind blijft krachtig, vooral aan zee. Morgenavond trekken enkele flinke buien over, met kans op onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 6 uur 's avonds weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is 3 dagen eerder klaar dan verwacht. Tijdens het werk zijn scheurtjes in het staal van de ruim 60 jaar oude basculebrug gerepareerd. Het rijdek is versterkt met een stalen plaat en er zijn nieuwe leuningen aangebracht. De scheepvaart kan vanaf maandag 9 uur 's ochtends weer onder de brug doorvaren. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar 1 rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, maar voor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd. Vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts. Maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland ook een vijand, maar deed dat pas na aandringen van de oppositie. Hij was niet op de hoogte gesteld dat defensieminister Dilan Yeşilgöz deze term zou gebruiken bij de behandeling van haar begroting. Berendsen benadrukt dat Yeşilgöz namens het kabinet spreekt en dat de nieuwe term geen gevolgen heeft voor het beleid. De minister wijst erop dat Rusland door de EU en de NAVO als grootste dreiging wordt gezien.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema.
4: Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan. 4 bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met 2 Amerikanen, een Française en een Rus plonsde gecontroleerd in de Grote Oceaan voor de kust van Californië. Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte. 4 vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. Ze zullen ongeveer een half jaar in het ruimtestation verblijven. De Jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakten een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker 1 vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden 3 vliegtuigen zijn geraakt. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens 50 jaar gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse regering start een onderzoek naar vermeende fraude met uitwisselingsvisa op 9 topuniversiteiten, waaronder Harvard, Yale en Stanford. Vicepresident J.D. Vance zegt dat de universiteiten misbruik maken van het J-Wayne-visumprogramma om goedkopere promovendi en onderzoekers uit het buitenland te halen. Volgens Vance verdienen Amerikaanse staatsburgers ongeveer €18.000 meer dan iemand met een J-Wayne-visum. De regering Trump zet vaker de aanval in tegen topuniversiteiten, onder meer door strengere visumregels voor buitenlandse studenten. De Franse politie is in Parijs opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. Bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren naartoe waren gekomen, greep de politie in. Agenten stormden met wapenstokken op een groep af. De politie heeft ook traangas ingezet. Demonstranten blokkeren al weken middelbare scholen in het hele land. Mensenrechtengroeperingen vinden dat de politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen. En nu het economisch nieuws. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels. Dat zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis na overleg van ministers van Financiën van de eurolanden. Griekenland en Italië vroegen eerder om flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder oplopen dan 60%. Volgens Dombrovskis zou het constant maken van uitzonderingen de geloofwaardigheid van Brussel op het spel zetten. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Rwanda krijgt waarschijnlijk na 2030 een Grand Prix in de Formule 1. Het zou de eerste Formule 1-race in Afrika worden sinds de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Bronnen dicht bij de Rwandese regering melden dat er een overeenkomst is met het management van de Formule 1. Volgende week zou er een persconferentie zijn gepland in de hoofdstad Kigali. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport feliciteert Rwanda. Hij zegt dat zijn land ook werkt aan een terugkeer van de Formule 1, mogelijk zelfs voor 2030. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het Sporttribunaal.
2: Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind wat af. Vannacht blijft het in het westen droog. In het oosten valt er nog een enkele bui. Tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en neemt weer toe. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. De wind blijft krachtig, vooral aan zee. Morgenavond trekken enkele flinke buien over, met kans op onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Eenheden van de brandweer zijn ter plaatse en de omgeving is afgezet. Onder het stadion bevindt zich een parkeergarage. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 6 uur 's avonds weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is 3 dagen eerder klaar dan verwacht. Tijdens het werk zijn scheurtjes in het staal van de ruim 60 jaar oude basculebrug gerepareerd. Het rijdek is versterkt met een stalen plaat en er zijn nieuwe leuningen aangebracht. De scheepvaart kan vanaf maandag 9 uur 's ochtends weer onder de brug doorvaren. Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar 1 rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd.
4: Vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts. Maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de derde week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Édouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag. De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan. Vier bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met twee Amerikanen, een Française en een Rus, plonsde gecontroleerd in de grote oceaan voor de kust van Californië. Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte. Vier vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. Ze zullen ongeveer een half jaar in het ruimtestation verblijven. De jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt twee raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakte een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker één vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden drie vliegtuigen zijn geraakt. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saoedi-Arabië gesteunde jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens 50 jaar gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse regering start een onderzoek naar vermeende fraude met uitwisselingsvisa op 9 topuniversiteiten, waaronder Harvard, Yale en Stanford. Vicepresident J.D. Vance zegt dat de universiteiten misbruik maken van het J-Wayne-visumprogramma om goedkopere promovendi en onderzoekers uit het buitenland te halen. Volgens Vance verdienen Amerikaanse staatsburgers ongeveer 18.000 euro meer dan iemand met een J-Wayne-visum. De regering Trump zet vaker de aanval in tegen topuniversiteiten, onder meer door strengere visumregels voor buitenlandse studenten. En nu het economisch nieuws. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
5: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
6: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
7: De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreek nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim €160.000 voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse Voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk vervangt haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het Sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe Europese basketbalcompetitie. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zouden voor de clubs uit de Euroleague onaanvaardbaar zijn.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind wat af. Vannacht blijft het in het westen droog, maar in het oosten valt er nog een enkele bui. Tegen het einde van de nacht begint het in het westen te regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgen namiddag blijft het bewolkt met regen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur loopt op naar 14 tot 18 graden. Morgenavond trekken flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Eenheden van de brandweer zijn ter plaatse en de omgeving is afgezet. Onder het stadion bevindt zich een parkeergarage. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 6 uur 's avonds weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is 3 dagen eerder klaar dan verwacht. Tijdens het werk zijn scheurtjes in het staal van de ruim 60 jaar oude basculebrug gerepareerd. Het rijdek is versterkt met een stalen plaat en er zijn nieuwe leuningen aangebracht. De scheepvaart kan vanaf maandag 9 uur 's ochtends weer onder de brug doorvaren. Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar 1 rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug.
9: De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid Kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, maar voor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd, vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts, maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de derde week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Edouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag. De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan. 4 bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met 2 Amerikanen, een Française en een Rus plonsde gecontroleerd in de grote oceaan voor de kust van Californië. Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte. 4 vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. Ze zullen ongeveer een half jaar in het ruimtestation verblijven. De Jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakte een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker 1 vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden 3 vliegtuigen zijn geraakt.
10: De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saoedi-Arabië gesteunde jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
11: Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken.

0: De regering Trump zet vaker de aanval in tegen topuniversiteiten. Onder meer door strengere visumregels voor buitenlandse studenten. En nu het economisch nieuws. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de Interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de Interlandbreak nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro

0: voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse Voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril en Bolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk vervangt haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8:00 PM. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het Sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe Europese basketbalcompetitie. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zouden voor de clubs uit de Euroleague onaanvaardbaar zijn.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind wat af. Vannacht blijft het in het westen droog, maar in het oosten valt er nog een enkele bui. Tegen het einde van de nacht begint het in het westen te regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgen namiddag blijft het bewolkt met regen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur loopt op naar 14 tot 18 graden. Morgenavond trekken flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand is ontstaan in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. De brandweer is ter plaatse en de omgeving is afgezet. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 18:00 PM weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is 3 dagen eerder klaar dan verwacht. Tijdens het werk zijn scheurtjes in het staal van de ruim 60 jaar oude basculebrug gerepareerd. Het rijdek is versterkt met een stalen plaat en er zijn nieuwe leuningen aangebracht. De scheepvaart kan vanaf maandag 9:00 AM weer onder de brug doorvaren. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid Kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar 1 rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd, vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts, maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Édouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag. De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan. Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens 50 jaar gevangenisstraf krijgen. De Jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakte een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker 1 vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden 3 vliegtuigen zijn geraakt. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. En nu het economisch nieuws. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de Interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Régis Lebrys verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de Interlandbreak nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden 1 moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind iets af. Vannacht blijft het in het oosten eerst nog even onrustig, maar verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust weer vrij krachtig tot krachtig. Morgen wordt het een regenachtige dag. Vooral 's ochtends en 's middags valt er flink wat regen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Middagtemperaturen tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken enkele stevige buien over, met kans op onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand is ontstaan in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. De brandweer is ter plaatse en de omgeving is afgezet. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 6 uur 's avonds weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is 3 dagen eerder klaar dan verwacht. Tijdens het werk zijn scheurtjes in het staal van de ruim 60 jaar oude basculebrug gerepareerd. Het rijdek is versterkt met een stalen plaat en er zijn nieuwe leuningen aangebracht. De scheepvaart kan vanaf maandag 9 uur 's ochtends weer onder de brug doorvaren. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid Kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling. Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar 1 rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië verscherpt. Voor het grootste deel van het land geldt vanaf donderdag kleurcode oranje. Een strook van 10 kilometer vanaf de grens met Jemen krijgt een rood reisadvies. Het ministerie adviseert alleen naar het oranje gebied te reizen als dat noodzakelijk is en raadt aan de rode strook in geen geval te bezoeken. Sinds begin september vinden er regelmatig drone- en raketaanvallen plaats vanuit het door de Houthis gecontroleerde deel van Jemen, waarbij onder meer militaire locaties, olie- en energieinfrastructuur en vlieggelden zijn geraakt. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting. De stichting blijft wel bestaan om lopende kankeronderzoeken te controleren, waarvoor geld is ingezameld. Van der Weijden zamelde in totaal ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat het verantwoordelijkheidsgevoel te zwaar werd, vooral na de dood van zijn beste vriend Sebastiaan in oktober 2023. Van der Weijden moest zijn laatste zwemtocht in augustus voortijdig afbreken wegens buikklachten en koorts, maar zamelde toen nog ruim 700.000 euro in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Édouard Geffrey kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag. De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan. Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden nu ook vervolgd voor de marteling van gevangenen, onder wie Amerikanen. Slachtoffers zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboord. Het doel zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens 50 jaar gevangenisstraf krijgen. De jemenitische Houthis zeggen de internationale luchthaven in Riyadh te hebben aangevallen met een ballistische raket. Saoedi-Arabië meldt 2 raketten te hebben onderschept. Door brokstukken raakte een kleuterschool en een medisch complex beschadigd. Volgens bronnen kwam er rook uit een stilstaand vliegtuig op de luchthaven. Bij de reeks aanvallen zou zeker 1 vliegtuig zwaar beschadigd zijn. In totaal zouden 3 vliegtuigen zijn geraakt. De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saoedi-Arabië gesteunde jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. En nu het economisch nieuws. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld. De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de wereldwijde goederenhandel dit jaar met 3,9% groeit en volgend jaar met 4,1%. Dat is veel meer dan de organisatie in maart nog dacht. De handel bleek in de eerste helft van dit jaar veerkrachtiger dan verwacht, ondanks de Iran-oorlog. Toeleveringsketens hebben zich aangepast en investeringen in kunstmatige intelligentie geven de handel een extra impuls. De goederenexport vanuit het Midden-Oosten krimpt dit jaar naar verwachting wel met ruim 17% door de aanhoudende oorlog.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Brian Brobbey van Sunderland is niet ernstig geblesseerd. De Oranje International liep tijdens de interland tegen Duitsland een hamstringblessure op en moest na 34 minuten naar de kant. Trainer Regis Lebries verwacht dat de spits op korte termijn weer fit is. Brobbey was in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hat-trick tegen Manchester City. Sunderland speelt zaterdag thuis tegen Brighton. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim €160.000 voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse Voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril Embolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk vervangt haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven.
0: De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind iets af. Vannacht blijft het in het oosten eerst nog even onrustig, maar verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust weer vrij krachtig tot krachtig. Morgen wordt het een regenachtige dag. Vooral 's ochtends en 's middags valt er flink wat regen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Middagtemperaturen tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken enkele stevige buien over, met kans op onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 150 mensen demonstreren vanavond bij het gemeentehuis in het Gelderse op Heusden tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren die rondom het gemeentehuis staan. Af en toe wordt er vuurwerk afgestoken. Op 17 september liep een eerdere demonstratie in op Heusden uit de hand. 14 mensen werden toen aangehouden nadat demonstranten vernielingen aanrichtten en zwaar vuurwerk naar agenten gooiden. Kamerleden moeten donderdagavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Kati Piri stelde voor de vlag zondag tijdens Coming Out Day te hijsen. Het dagelijks bestuur van de Kamer ging daar eerder niet in mee. De SGP vroeg een hoofdelijke stemming aan. Die stemming is donderdagavond om 11 uur. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand is ontstaan in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. De brandweer is ter plaatse en de omgeving is afgezet. Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar 1 rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 6 uur 's avonds weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is 3 dagen eerder klaar dan verwacht. Tijdens het werk zijn scheurtjes in het staal van de ruim 60 jaar oude basculebrug gerepareerd. Het rijdek is versterkt met een stalen plaat en er zijn nieuwe leuningen aangebracht. De scheepvaart kan vanaf maandag 9 uur 's ochtends weer onder de brug doorvaren. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij. Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Edouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag. De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan. 4 bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met 2 Amerikanen, een Française en een Rus plonsde gecontroleerd in de Grote Oceaan voor de kust van Californië. Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte. 4 vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. Ze zullen ongeveer een half jaar in het ruimtestation verblijven. En nu het economisch nieuws. Venezuela verwacht in het 3e kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6.000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Granit Xhaka, aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 160.000 euro voor het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. De proeftijd is 2 jaar. Xhaka gaf deze maand toe uit angst en onzekerheid over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft. De Zwitserse Voetbalbond gaat nu in gesprek over de toekomst van de aanvoerder. Ook international Bril en Bolo gebruikte een vals vaccinatiebewijs en werd vorige maand uit de selectie gezet. Het internationaal sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten, nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg.
0: De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk vervangt haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij had enkele weken daarvoor een hersenoperatie ondergaan. De hoogste strafeis van 12 jaar geldt voor lijfarts Leopoldo Luque. De slotpleidooien, die donderdag zijn begonnen, duren naar verwachting 2 weken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De noordwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind iets af. Vannacht valt er in het oosten eerst nog een enkele bui, verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer weer vrij krachtig tot krachtig. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De wind is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Middagtemperaturen liggen tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 150 mensen demonstreren vanavond bij het gemeentehuis in Opheusden tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren die rondom het gemeentehuis staan. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de organisatoren en maatregelen genomen, zoals extra camera's en verlichting. Het protest moet om 10 uur 's avonds stoppen. Op 17 september liep een eerdere demonstratie in Opheusden uit de hand, waarbij vernielingen werden aangericht en zwaar vuurwerk naar agenten werd gegooid. Kamerleden moeten donderdagavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Katy Piri stelde voor de vlag zondag tijdens Coming Out Day te hijsen. Het dagelijks bestuur van de Kamer ging daar eerder niet in mee. De SGP vroeg een hoofdelijke stemming aan. Die stemming is donderdagavond om 11 uur. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand is ontstaan in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. De brandweer is ter plaatse en de omgeving is afgezet. Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar één rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer twee rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 6 uur 's avonds weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord

0: cocaïne. Een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
3: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
4: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
5: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk-helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
6: Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Edouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag.
7: De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Venezuela verwacht in het 3e kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6.000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd

0: op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
1: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
2: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week. KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het Internationaal Sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser vertelde tijdens de teampresentatie van Reggeborg in Rijssen dat het met de krappe kalender lastig wordt, maar dat hij ervoor gaat. Door de nieuwe kwalificatieregels van de Schaatsbond kan de Bo de NK-afstanden eind januari overslaan en zich beter voorbereiden op de wereldbeker in Salt Lake City een week later. Op de snelle Amerikaanse baan kan hij jagen op het wereldrecord van de Rus Pavel Kulishnikov, dat sinds 2019 op 33,61 staat. Het persoonlijk record van de Bo is 33,63. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand, enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht valt er in het oosten eerst nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De middag wordt zo'n 14 tot 18 graden. In de avond trekken enkele flinke buien over, met plaatselijke kans op onweer en windstoten.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 150 mensen demonstreren vanavond bij het gemeentehuis in Opheusden tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren die rondom het gemeentehuis staan. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de organisatoren en maatregelen genomen, zoals extra camera's en verlichting. Het protest moet om 10 uur 's avonds stoppen. Op 17 september liep een eerdere demonstratie in Opheusden uit de hand, waarbij vernielingen werden aangericht en zwaar vuurwerk naar agenten werd gegooid. Kamerleden moeten donderdagavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Kati Piri stelde voor de vlag zondag tijdens Coming Out Day te hijsen. Het dagelijks bestuur van de Kamer ging daar eerder niet in mee. De SGP vroeg een hoofdelijke stemming aan. Die stemming is donderdagavond om 11 uur. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand is ontstaan in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. De brandweer is ter plaatse en de omgeving is afgezet.
7: Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar één rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer twee rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 6 uur 's avonds weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is 3 dagen eerder klaar dan verwacht. Tijdens het werk zijn scheurtjes in het staal van de ruim 60 jaar oude basculebrug gerepareerd. Het rijdek is versterkt met een stalen plaat en er zijn nieuwe leuningen aangebracht. De scheepvaart kan vanaf maandag 9 uur 's ochtends weer onder de brug doorvaren. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid Kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
9: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
10: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dicht bij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
11: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
12: Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt.
13: Onderwijsminister Edouard Geffrey kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag.
14: De Amerikaanse president Donald Trump garandeert dat de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand geen aanvallen op Iran zullen uitvoeren. Volgens hem verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump stelt dat Iran er militair en economisch slecht voor staat en benadrukt dat het land wat hem betreft geen kernwapen zal hebben. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde vrijwel gelijktijdig nieuwe sancties tegen de Iraanse schaduwvloot aan.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodriguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
17: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
18: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
19: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen.
20: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
21: KLM schrapt de komende tijd vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal. KLM noemt het een samenloop van omstandigheden, waarbij stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld verstoren. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. Elk vliegtuig aan de grond kost de maatschappij geld.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het internationaal sporttribunaal verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen in de zaak rond de Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko van begin dit jaar. Senegal won de finale op 18 januari met 1-0. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko op 17 maart alsnog tot winnaar uit. De finale ontaarde in chaos toen Senegalese spelers uit protest het veld verlieten nadat Marokko laat in de wedstrijd een strafschop kreeg. De Senegalese Voetbalbond stapte daarop naar het sporttribunaal. Het tribunaal hoorde donderdag beide partijen aan. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar, met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser vertelde tijdens de teampresentatie van Reggeborg in Rijssen dat het met de krappe kalender lastig wordt, maar dat hij ervoor gaat. Door de nieuwe kwalificatieregels van de Schaatsbond kan de Bo de NK-afstanden eind januari overslaan en zich beter voorbereiden op de wereldbeker in Salt Lake City een week later. Op de snelle Amerikaanse baan kan hij jagen op het wereldrecord van de Rus Pavel Kulishnikov, dat sinds 2019 op 33,61 staat. Het persoonlijk record van de Bo is 33,63. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand, enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht valt er in het oosten eerst nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De middag wordt zo'n 14 tot 18 graden. In de avond trekken enkele flinke buien over, met plaatselijk kans op onweer en windstoten.
3: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Jan Versteeg heeft donderdagavond de televisieringpresentator gewonnen. De presentator van onder meer De Bondgenoten liet Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Voor Versteeg is het zijn eerste overwinning in deze categorie. Annette Malherbe kreeg de televisiering acteur voor haar rol in onder meer de serie Rust en Vreugd. Het satirische programma Even tot hier won de televisiering Impact voor hun inzamelingsactie voor Oekraïne, waarmee ruim 3 miljoen euro werd opgehaald.
22: Joop van den Ende heeft donderdagavond een oeuvreprijs in ontvangst genomen tijdens het Gouden Televisiering Gala. De 84-jarige media- en theaterproducent kreeg de prijs voor zijn vele bijdragen aan de Nederlandse televisie. Hij ontving een langdurige staande ovatie en was zichtbaar geëmotioneerd. Voor zijn tv-producties werd Van den Ende in totaal 26 keer genomineerd voor de televisiering. Het is de 6e keer dat de Gouden Televizier Oeuvre Ring wordt toegekend.
23: Ongeveer 150 mensen demonstreren vanavond bij het gemeentehuis in Opheusden tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren die rondom het gemeentehuis staan. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de organisatoren en maatregelen genomen, zoals extra camera's en verlichting. Het protest moet om 10 uur 's avonds stoppen. Op 17 september liep een eerdere demonstratie in Opheusden uit de hand, waarbij vernielingen werden aangericht en zwaar vuurwerk naar agenten werd gegooid.
24: Kamerleden moeten donderdagavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Kati Piri stelde voor de vlag zondag tijdens Coming Out Day te hijsen. Het dagelijks bestuur van de Kamer ging daar eerder niet in mee. De SGP vroeg een hoofdelijke stemming aan. Die stemming is donderdagavond om 11 uur.
25: In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand is ontstaan in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. De brandweer is ter plaatse en de omgeving is afgezet.
26: Gemotoriseerd verkeer kan vanaf vrijdag 6 uur 's avonds weer over de Zeelandbrug rijden. Het onderhoudswerk aan de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is 3 dagen eerder klaar dan verwacht. Tijdens het werk zijn scheurtjes in het staal van de ruim 60 jaar oude basculebrug gerepareerd. Het rijdek is versterkt met een stalen plaat en er zijn nieuwe leuningen aangebracht. De scheepvaart kan vanaf maandag 9 uur 's ochtends weer onder de brug doorvaren.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
29: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
30: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm.
0: In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
2: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dicht bij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
6: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
7: Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Édouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag.
8: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
9: Venezuela verwacht in het 3e kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6.000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
10: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
11: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
4: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Kiepster Femke Liefting is ziek geworden en mist het WK-kwalificatieduel van de voetbalsters tegen Hongarije van vrijdagavond. Regina van Eijk verwant haar in de selectie. Of Liefting op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd van dinsdag in Tilburg is nog niet bekend. Lize Kop staat onder de lat bij afwezigheid van Daphne van Domselaar met Danielle de Jong als reserve. De aftrap in Boedapest is vrijdag om 8 uur 's avonds. Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan.
3: Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulishnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Later in de avond neemt de wind iets af. Vannacht valt er in het oosten misschien nog een bui. Verder blijft het droog. Tegen het eind van de nacht begint het in het westen te regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden, met de hoogste temperaturen aan zee. De wind komt uit het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Ophuisden is donderdagavond een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Ongeveer 150 demonstranten, voornamelijk jongeren, verzamelden zich bij het gemeentehuis en vertrokken rond 10:30. Er waren geen spreekkoren, spandoeken of anti-AZC-liederen. De gemeente had extra verlichting en camera's geplaatst en een eindtijd van 10 uur afgesproken. Op 17 september liep een eerdere demonstratie in Ophuisden uit de hand, waarbij vernielingen werden aangericht en zwaar vuurwerk naar agenten werd gegooid.
13: De realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma liet kassa en woeste grond achter zich. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Versteeg won eerder op de avond ook de prijs voor televisiering presentator. De Bondgenoten is sinds het najaar van 2023 op televisie en werd dit jaar voor het eerst genomineerd.
14: In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand ontstond in de kruipruimte van de parkeergarage en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, is ontruimd. De brandweer probeert het historisch pand zo goed mogelijk te behouden en verwacht dat het blussen nog vele uren zal duren. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook.
15: Kamerleden moeten donderdagavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Kati Piri stelde voor de vlag zondag tijdens Coming Out Day te hijsen. Het dagelijks bestuur van de Kamer ging daar eerder niet in mee. De SGP vroeg een hoofdelijke stemming aan. Die stemming is donderdagavond om 11 uur.
16: Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar één rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer twee rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug.
17: De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling.
27: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlandsnieuws. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
18: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
19: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
20: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
21: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
22: Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Edouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag.
23: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
24: Venezuela verwacht in het 3e kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6.000 mensen omkwamen.
0: Dat heeft interim-president Delcy Rodriguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
2: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
6: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
7: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen.
8: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws.
26: Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden één moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozatschov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg

0: Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht valt er in het oosten misschien nog een bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer weer vrij krachtig tot krachtig. Morgen wordt het een bewolkte dag met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Ophuisden is donderdagavond een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Ongeveer 150 demonstranten, voornamelijk jongeren, verzamelden zich bij het gemeentehuis en vertrokken rond 10:30. Er waren geen spreekkoren, spandoeken of anti-AZC-liederen. De gemeente had extra verlichting en camera's geplaatst en een eindtijd van 10 uur afgesproken. Op 17 september liep een eerdere demonstratie in Ophuisden uit de hand, waarbij vernielingen werden aangericht en zwaar vuurwerk naar agenten werd gegooid. De realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma liet kassa en woeste grond achter zich. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Versteeg won eerder op de avond ook de prijs voor televisiering presentator. De Bondgenoten is sinds het najaar van 2023 op televisie en werd dit jaar voor het eerst genomineerd. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand ontstond in de kruipruimte van de parkeergarage en moet inmiddels ook in de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, is ontruimd. De brandweer probeert het historisch pand zo goed mogelijk te behouden en verwacht dat het blussen nog vele uren zal duren. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Kamerleden moeten donderdagavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Kati Piri stelde voor de vlag zondag tijdens Coming Out Day te hijsen. Het dagelijks bestuur van de Kamer ging daar eerder niet in mee. De SGP vroeg een hoofdelijke stemming aan. Die stemming is donderdagavond om 11 uur. Rijkswaterstaat heeft een extra nacht nodig voor werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15. Het verkeer richting Rotterdam heeft hierdoor tot vrijdagavond 8 uur nog maar één rijstrook beschikbaar. Midden september werden scheuren in de oude Suurhofbrug gevonden. Sindsdien voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit aan de brug en de weg ervoor en erna. Vanaf zaterdag 5 uur 's ochtends zijn weer twee rijstroken richting Rotterdam beschikbaar op de nieuwe Suurhofbrug. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister

0: van Volksgezondheid Kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
2: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
3: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
4: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
5: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk-helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
6: Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Edouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten.
8: De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
9: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
10: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
11: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
12: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen.
13: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws.
16: Topspits Erling Haaland zegt dat Manchester City in onzekere tijden 1 moet blijven. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Haaland benadrukt dat de ploeg positief moet blijven en voor elkaar moet klaarstaan. City gaat in beroep tegen de uitspraak, maar riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Zondag speelt de koploper van de Engelse competitie de eerste wedstrijd sinds de uitspraak, tegen Liverpool. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bol staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht valt er in het oosten misschien nog een bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer weer vrij krachtig tot krachtig. Morgen wordt het een bewolkte dag met periode van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Zoonomisch Instituut wint de Trouw Duurzame 100, schrijft Trouw. De jury beloont dit jaar projecten die systeemverandering voorop stellen. Het instituut ontwikkelde een werkwijze om binnen organisaties de belangen van de natuur te behartigen. Dat leidt tot een nieuwe manier van denken, waarbij de mens opereert binnen de grenzen van de natuur. Jurylid Jelleke de Nooy van Tol zegt dat het instituut laat zien dat het mogelijk is om de natuur een volwaardige stem te geven. De realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma liet kassa en woeste grond achter zich. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst,
19: tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Versteeg won eerder op de avond ook de prijs voor televisiering presentator. De bondgenote is sinds het najaar van 2023 op televisie en werd dit jaar voor het eerst genomineerd.
20: In Ophuisde is donderdagavond een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Ongeveer 150 demonstranten, voornamelijk jongeren, verzamelden zich bij het gemeentehuis en vertrokken rond 10:30. Er waren geen spreekkoren, spandoeken of anti-AZC-liederen. De gemeente had extra verlichting en camera's geplaatst en een eindtijd van 10:00 afgesproken. Op 17 september liep een eerdere demonstratie in Ophuisde uit de hand, waarbij vernielingen werden aangericht en zwaar vuurwerk naar agenten werd gegooid.
21: In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand ontstond in de kruipruimte van de parkeergarage en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, is ontruimd. De brandweer probeert het historisch pand zo goed mogelijk te behouden en verwacht dat het blussen nog vele uren zal duren. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook.
22: Kamerleden moeten donderdagavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Kati Piri stelde voor de vlag zondag tijdens Coming Out Day te hijsen. Het dagelijks bestuur van de Kamer ging daar eerder niet in mee. De SGP vroeg een hoofdelijke stemming aan. Die stemming is donderdagavond om 11:00.
23: De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de minister van Volksgezondheid Kliniek Excellent Care Clinics in Velzen-Noord mag verplichten te stoppen met een long-covid-behandeling. Bij die behandeling injecteren patiënten zichzelf thuis met lidocaïne, een medicijn waarvoor volgens de rechtbank geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze toepassing. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaf de kliniek in juli opdracht binnen 3 maanden te stoppen. De toezichthouder vindt dat patiënten niet goed genoeg zijn geïnformeerd over de risico's en wijst op belangenverstrengeling. De kliniek stopt uiterlijk 23 oktober met de thuisbehandeling.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlandsnieuws. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
26: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
27: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
28: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
0: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. Twee onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
2: Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de derde week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Edouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag.
3: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
4: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6.000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
5: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
6: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
7: Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyadh geschrapt na een Houthi-aanval op de luchthaven bij de Saoedische hoofdstad. Lufthansa schort vluchten naar Riyadh op tot zeker volgende week vrijdag. Ook Air India en Philippine Airlines stoppen voorlopig met vliegen naar de stad. Ongeveer 300 vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyadh zijn donderdag geannuleerd. KLM vliegt momenteel niet naar Riyadh, maar wil vanaf 25 oktober weer naar de Saoedische bestemming vliegen.
8: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulishnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog wat buien. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht in het oosten eerst nog een enkele bui, later blijft het droog. Aan het einde van de nacht begint het in het westen te regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken enkele flinke buien over, met plaatselijk onweer en windstoten.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het nipt aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen.
13: De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
14: De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen.
15: Het Zoonomisch Instituut wint de Trouw Duurzame 100, schrijft Trouw. De jury beloont dit jaar projecten die systeemverandering voorop stellen. Het instituut ontwikkelde een werkwijze om binnen organisaties de belangen van de natuur te behartigen. Dat leidt tot een nieuwe manier van denken, waarbij de mens opereert binnen de grenzen van de natuur. Jurylid Jelleke de Nooy van Tol zegt dat het instituut laat zien dat het mogelijk is om de natuur een volwaardige stem te geven.
16: In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand ontstond in de kruipruimte van de parkeergarage en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, is ontruimd. De brandweer probeert het historisch pand zo goed mogelijk te behouden en verwacht dat het blussen nog vele uren zal duren. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook.
17: De realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma liet kassa en woeste grond achter zich. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Versteeg won eerder op de avond ook de prijs voor Televisiering Presentator. De Bondgenoten is sinds het najaar van 2023 op televisie en werd dit jaar voor het eerst genomineerd.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden.
0: Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
20: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
21: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
22: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
23: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
25: Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Edouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag.
26: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
27: Venezuela verwacht in het 3e kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6.000 mensen omkwamen.
25: Dat heeft interim-president Delcy Rodriguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar $12 miljard aan publieke en private investeringen.
2: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
3: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
4: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besse steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63.
1: Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een paar buien. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Later vanavond neemt de wind wat af. Vannacht blijft het in het oosten eerst nog even onrustig met een enkele bui, maar verder droog. Tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en wordt weer steviger. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De wind is matig landinwaarts, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Middagtemperaturen liggen tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond volgen flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het nipt aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen.
8: De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de 5e keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
9: De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de nok zal wapperen.
10: Het Zoonomisch Instituut wint de Trouw Duurzame 100, schrijft Trouw. De jury beloont dit jaar projecten die systeemverandering voorop stellen. Het instituut ontwikkelde een werkwijze om binnen organisaties de belangen van de natuur te behartigen. Dat leidt tot een nieuwe manier van denken,
11: waarbij de mens opereert binnen de grenzen van de natuur. Jurylid Jelleke de Nooy van Tol zegt dat het instituut laat zien dat het mogelijk is om de natuur een volwaardige stem te geven.
12: In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand ontstond in de kruipruimte van de parkeergarage en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, is ontruimd. De brandweer probeert het historisch pand zo goed mogelijk te behouden en verwacht dat het blussen nog vele uren zal duren. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. De realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma liet kassa en woeste grond achter zich. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Versteeg won eerder op de avond ook de prijs voor Televisiering Presentator. De Bondgenoten is sinds het najaar van 2023 op televisie en werd dit jaar voor het eerst genomineerd.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
15: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
16: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
17: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dicht bij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
18: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
28: Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd bij onderwijsprotesten in Frankrijk. In totaal waren er meer dan 70.000 demonstranten op de been. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Voor de 3e week blokkeren studenten en scholieren onderwijsinstellingen door het hele land. Daarbij kwam het op meerdere plekken tot confrontaties met de politie. Die zetten onder meer in Parijs en Rennes een waterkanon in. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie te hard optreedt. Onderwijsminister Édouard Geffray kondigde na gesprekken met studenten en docenten een noodplan aan. Dat moet onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten vinden dat onvoldoende. Zij kondigden nieuwe protesten aan voor komende dinsdag.
0: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalde dagbladuitgevers

0: overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
1: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
2: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
3: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
4: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegemaakt

0: meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog een paar buien. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Later vanavond neemt de wind wat af. Vannacht blijft het in het oosten eerst nog even onrustig met een enkele bui, maar verder droog. Tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind draait naar het zuidwesten en wordt weer steviger. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De wind is matig landinwaarts, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Middagtemperaturen liggen tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond volgen flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het nipt aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen. Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. Het Zoonomisch Instituut wint de Trouw Duurzame 100, schrijft Trouw. De jury beloont dit jaar projecten die systeemverandering voorop stellen. Het instituut ontwikkelde een werkwijze om binnen organisaties de belangen van de natuur te behartigen. Dat leidt tot een nieuwe manier van denken, waarbij de mens opereert binnen de grenzen van de natuur. Jurylid Jelleke de Nooy van Tol zegt dat het instituut laat zien dat het mogelijk is om de natuur een volwaardige stem te geven. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand ontstond in de kruipruimte van de parkeergarage en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, is ontruimd. De brandweer probeert het historisch pand zo goed mogelijk te behouden en verwacht dat het blussen nog vele uren zal duren. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO. De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dicht bij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij. Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk-helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten. En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurs in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
0: De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met nog wat buien. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de avond neemt de wind iets af. Vannacht valt in het oosten nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. Het koelt af naar 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind komt uit het zuidwesten en wordt weer steviger. Morgen is het bewolkt met perioden van regen. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond trekken enkele flinke buien over, met mogelijk onweer en windstoten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het nipt aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day. En dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. Het Zoonomisch Instituut wint de Trouw Duurzame 100, schrijft Trouw. De jury beloont dit jaar projecten die systeemverandering voorop stellen. Het instituut ontwikkelde een werkwijze om binnen organisaties de belangen van de natuur te behartigen. Dat leidt tot een nieuwe manier van denken, waarbij de mens opereert binnen de grenzen van de natuur. Jurylid Jelleke de Nooy van Tol zegt dat het instituut laat zien dat het mogelijk is om de natuur een volwaardige stem te geven. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand ontstond in de kruipruimte van de parkeergarage en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, is ontruimd. De brandweer probeert het historisch pand zo goed mogelijk te behouden en verwacht dat het blussen nog vele uren zal duren. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
4: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
5: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
6: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
7: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
8: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
10: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag.
11: Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olie-industrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
12: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
13: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
14: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak.
16: Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63.
17: Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan,
15: nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen.
18: Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het grotendeels droog, behalve in het oosten waar nog een enkele bui valt. Tegen het eind van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. De wind is matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Overdag is het bewolkt met perioden van regen. Vanmiddag regent het op veel plaatsen, alleen in het zuidoosten blijft het af en toe droog. De temperatuur komt uit tussen 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken flinke buien over met plaatselijk kans op onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met nog meer buien, vooral in het noorden. Het wordt dan rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het nipt aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit.
20: Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
21: Het Zoonomisch Instituut wint de Trouw Duurzame 100, schrijft Trouw. De jury beloont dit jaar projecten die systeemverandering voorop stellen. Het instituut ontwikkelde een werkwijze om binnen organisaties de belangen van de natuur te behartigen. Dat leidt tot een nieuwe manier van denken, waarbij de mens opereert binnen de grenzen van de natuur. Jurylid Jelleke de Nooy van Tol zegt dat het instituut laat zien dat het mogelijk is om de natuur een volwaardige stem te geven.
22: In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken in een kruipruimte. De brand ontstond in de kruipruimte van de parkeergarage en woedt inmiddels ook in de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, is ontruimd. De brandweer probeert het historisch pand zo goed mogelijk te behouden en verwacht dat het blussen nog vele uren zal duren. De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
24: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
25: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
26: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
27: Bij de botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk helikopter van het leger in Washington vorig jaar zijn 67 mensen om het leven gekomen. Volgens een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger was de crash het gevolg van verschillende systeemfouten. 2 onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving. Het rapport wijst ook op technische problemen met de Black Hawk en het ontbreken van een waarschuwingssysteem voor dreigende botsingen. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid concludeerde in januari eveneens dat de crash te wijten was aan systeemfouten.
0: En nu het economisch nieuws.
3: Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
4: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
5: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
6: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
7: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besse steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar.
10: Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers